0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vannacht is op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog met 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

'Cause I gotta have faith.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt door een toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede morgen en een hele goede nacht. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Jarno en ik die zijn er weer om die eerste en die laatste kilometers met je af te leggen. Of om door die laatste uurtjes van je werkje heen te helpen. Het is donderdag 10 september en ik begin met Ilse de Lange. Want die heeft deze week iets meegemaakt, wat ze zelf dus ook niet uit kan leggen. Haar plaat, So Incredible, ja, die is 18 jaar oud en die gaat op dit moment viral.

en ze is niet de eerste. Want TikTok die doet het al jaren met platen die we eigenlijk al lang kennen. Ik heb er 3 voor je uitgezocht. De TikTok top 3 van oude platen die dankzij TikTok een tweede leven hebben gekregen, krijg je nu. En op nummer 3 vinden we daar Alphaville.

2024 was dat ineens de meest gebruikte plaat op TikTok in Amerika. En je hoort hem onder filmpjes van ouders die hun kinderen dan zien opgroeien. En dan de eerste schooldag of het eerste vriendje. En dan zet ze daar een regel onder van als ze maar voor altijd jong konden blijven. Nou, op nummer 2.

September 2020 in Idaho stapte Nathan Apodaca uit zijn auto, want die kreeg hij niet meer aan de praat. En hij pakt zijn skateboard en een fles cranberry sap van Ocean Spray. En hij filmt zichzelf terwijl hij naar zijn werk skate. En dat doet hij heel ontspannen. Zo ontspannen dat de hele wereld dat ook wilde gaan doen. Zelfs Mick van Fleetwood die heeft op een skateboard gestaan met diezelfde fles. Kate Bush en Running Up That Hill. En die kwam uit Stranger Things. Want daar was er een gozer en die redde weer iemand anders van een slechterik. En daarna dacht iedereen, nou dat ga ik ook delen op TikTok. Een plaat die hem zou redden. Nou, Kate Bush die heeft dus dan 37 jaar na de uitgave weer een nieuwe nummer 1 te pakken gehad in Engeland met deze track. Die kwam gewoon weer terug de hitlijst in. En nou ja, nog eventjes, voordat we met Radio 2 denken, nou we zitten helemaal in de marge. Dat is dus helemaal niet zo. Want dankzij TikTok worden we volgens mij, denk ik, gewoon de nieuwe jongerenzender voor de nieuwe generatie. Door al die retro-hits. Mooi toch?

0: Baby Jane van Rod Stewart uit 1983.
1: De dag nachtplaat.
0: Jouw moment om te kiezen uit twee smaakjes. De een is voor wie nu een beetje op gang aan het komen is. En de andere die voor degene die zo meteen in bed duikt. En vannacht gaan we de grens over. Niet heel ver de grens over. We hebben namelijk twee Deutsche platen uitgezocht, ja.

0: gehoord sinds ik het niet. Maar ja, dit heette In Sperbezik uit 1981. Vier jongens uit München. Een plaat over Rosie. Ja, die ga je toch wel lekker van je bed uit, toch?
1: Nachtplaat.
2: Du allein kannst mich verstehen. Du.
0: 1970 was het. Peter Maffay met Doe. En dat was zijn allereerste hit. Nou, dat is wel een verschilletje, toch? Denk het wel. Dus laat het even weten, welke wil jij horen? Pak de NPO, luister, app er even bij. En typ dan in dagplaat of nachtplaat. De dagplaat, dus Spider Murphy Gang en Skandaal in Pelbzik. En de nachtplaat is Peter Maffay met Doe. Lekker dramatisch. Spreek ook eventjes in waarom je deze plaat wil horen. En waarom je voorkeur daarna uitgaat. Misschien ga je wel je bed in, dan kom je er net uit. Leuk om te weten. Dit zijn de Crash Test Dummies en...

0: Avicii en Addicted to You op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: Het is een bizarre nauwe competitie tussen de mensen. De ene die stemt voor de dagplaat en de ander voor de nachtplaat. Spider Murphy Gang, ja, daar gaat Stefan voor. Judith gaat ervoor, Marcel gaat ervoor, Mark gaat ervoor. En dan zie ik de nachtplaat. Ja, zie Cor, Frans, Marco. Ingewikkeld hoor, wat gaat het nou worden? Misschien dat Jacob daar wat duidelijkheid in kan geven. Hallo, Jacob.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Goedemorgen. Hoe is het leven?
2: Hard werken en weinig verdienen.
0: Hard werken en weinig verdienen. Nou, dan gaat er iets mis toch een beetje, of niet? Of ben je wel tevreden zo?
2: Ja, ik ben wel tevreden zo op zich. Dat is geen probleem.
0: En wat doe je voor hard werk?
2: Ik rij op de vrachtwagen.
0: Je rijdt op de vrachtwagen?
2: Ja.
0: En wat vind je het meest pittig aan het werk?
2: Het rijden zelf.
0: Nou ja, dat wordt binnenkort overgenomen voor je. Dan hoef je alleen maar achter het stuur te zitten, toch?
2: Ja, dat zeggen ze, maar daar ben ik niet zo blij mee.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Maar ja, kijk, de eerste. Ik weet niet, hoe oud ben je?
2: Ik ben 61 lentes jong.
0: Nou kijk, zie je, dus dat ga je makkelijk redden. Dus dat is niet goed voor de jongere generatie misschien, maar wel voor jou is dat de eerste komende tijd wordt het natuurlijk een automatisch systeem en dan moet er een begeleider bij blijven zitten. Dus dan hoef je dat rijden, dat harde werk hoef je niet te doen. Maar je kan gewoon achterover leunen, maar wel een beetje op blijven letten dan.
2: Beetje op blijven letten, draaipad in
0: de hand. Maar, en het is ook gezellig dat je... Maar het is ook gezellig dat je natuurlijk Radio 2 aan hebt. Dan moet je niet de scherm gaan lopen kijken of zo. Dat is niet leuk.
2: Nee, dat is ook niet zo.
0: Voor ons ook.
2: Nee, maar die heb ik wel op aanstaan, morgens en s'nachts.
0: Ik heb er helemaal nog niet eens over na zitten, denk je, joh. Dat straks als die vrachtwagens dan niet meer bezet zijn... dan hebben wij ook een stuk minder luisteraars in de nacht.
2: Daar ben ik wel bang voor dan.
0: Ja, hè? Ja. Nou ja, goed. Hé, de dag-nachtplaat. Eens even kijken. Ik zie dat. Ja, ik krijg nog twee reacties binnen. Eentje van Ronnie. Eens even luisteren wat hij zegt.
3: Dan ga ik graag terug naar 1982. Schandaal in het Sperpertcirk van de Spider Murphy Gang. En sorry, oma. 32-16-8. Als ze het nu weer draaien, lijkt me niet. Kan gebeuren. Mijn excuses.
0: Oké, nou, het laatste ding begreep ik niet helemaal, maar dat was dus Ronnie. Volgens mij heb ik Loek ook nog even hangen. Hier. Ja, Loek.
4: Du allein kannst mich verstehen. De nachtplaat, Sam.
0: Ja, dus dat zijn weer twee stemmen. De een voor de dagplaat en de ander voor de nachtplaat. Dus de stand blijft gelijk. Dus ja, wat jij vindt is van doorslaggevend belang, Jacob.
2: Oké. Okay. Nou, ik wou eigenlijk vals meeblaren.
0: Ja.
2: Om wakker te blijven.
0: Ja.
2: Met Doel van Peter Maffay.
0: Nou, dan gaan we daar maar mee beginnen dan.
2: Is goed,
0: schraap die stembandjes maar eventjes lekker. Draai ze maar even warm, want over 30 seconden gaat het los.
2: Is goed.
0: Dan hoor je hem. Peter Maffay en Doel. Dankjewel, Jacob. Hoi.
2: Graag gedaan. Hoi.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

Eigenlijk zit hij nou ergens in een steakhouse te genieten van een goed stukje vlees en een ijskoude cola. Want deze Douwe Bob die drinkt dus geen bier meer. Dus ja, hij kan niet anders dan dat. Ik ben wel benieuwd naar het nieuwe country album dat hij uit gaat brengen dit jaar. Hij deed in Doorn tijdens de KWF-week een paar van die nummers. En die waren toch een beetje wat rustiger dan we gewend zijn van hem. Ik snap dat het een beetje hoort bij country, maar het is toch wel even wennen. Het zou toch wel ironisch zijn als hij op dat nieuwe album toch gaat zingen over drinking whiskey at the bar.

0: L van Leo voor de artiest. En de O van Otto voor de titel. Ja, en dan is het natuurlijk meteen de beurt aan kijken hoe snel Jarno is. Jarno, weet je al iets?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik weet niks.
0: Wat? Nee, wat is er gebeurd?
1: Van de O een moeilijke letter.
0: Ben je met verkeerde benen naar bed gestapt vanmorgen?
1: Nee.
0: Heb je goed geslapen vannacht?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Gisteren wel genoeg spersieboontjes gegeten ook?
1: Nee, ik had geen spersieboon, ik had paprika.
0: Nou, en paprika ook goed.
1: Uitjes, ja.
0: Ja, misschien wat meer ijzerspinazie of zo.
1: Ja, dat is misschien voor vanavond dan. Maar ik heb geen idee, nee, echt niet.
0: Ach, de L en de O zoeken we. Als jij het thuis wel weet, laat het dan even weten. Pak die NPO-luister-app erbij en typ in wat jouw oplossing is. De oplossing die je hebt gevonden. En wie weet draaien we jouw plaat dan zometeen. Nu eerst de Foo Fighters, daarna hoor je nog Boston. En dan, als het goed is, jouw plaat. Maar dan moet je wel even wat insturen. Ik hoor je zo meteen. Hoi.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Digi Dex samen met J.W. Roy en Treur niet op NPO Radio 2.
2: Pim-pam-pim-pam-plaat.
1: Ah, we hebben hem weer even uit de kast getrokken. Het ratje, hij is er weer bij. Luister maar goed. Voor de mensen die het spel niet kennen, het is een soort van pim-pam-pet, maar dan met muziek. Ik draai zo meteen twee letters. De eerste letter is voor de artiest en de tweede voor de titel. En jij moet dan een plaat gaan noemen die met die beginletters start. Even oefenen. Nou, stel je voor, het wordt een S en dan een W. Dan zeg jij Starship and we built this city. Alleen ja, die is net geweest, dus dat kan niet meer. Nee. Dus let even op, hier komen de letters. Weer even mijn galpje erbij. Dat is mooi voor het effect, hè.

0: We komen verschillende binnen. Dick die kwam met Leo Sayer en Orchard Road, net als Jacco. Jeff die kwam met Lola Young en One Thing. En toen kwamen er heel veel Linkin Park en One Step Closer. Onder andere van Dion en Ruben. Even kijken, Marco die kwam nog met Live and Overcome. Vind ik echt een mooi liedje ook. Maar dat is het niet geworden. Het is een ander liedje geworden. En iemand die daar alles van weet, dat is Stefan. Goedemorgen, Stefan.
1: Goedemorgen.
0: Hey, die plaat die jij hebt ingestuurd, hè? Hoe kom je daar in vredesnaam op?
1: Ja, dat kwam van het weekend toevallig aan een oude cd in uit te leggen van mijn dochter. En daar stond een liedje op. Ik dacht, verrek, ja, dat was vroeger, dat werd veel gedraaid. En nou net hoorde ik dat jullie aan de L eerst draaiden. En ik dacht, nee, Laila K. Ik denk, als je nou de O draait, ja, zo kwam dat.
0: Ja, dan krijg je, dan gaat de deur open voor je.
1: Ja.
0: Open, sesam open nu, zeg je dan. Hé, hey, maar hoe oud ben je, als ik vragen mag, Stefan?
1: 54.
0: 54. Dus even kijken, dan was jij... moet ik even nadenken. Oh, jezus, reken op de vroege ochtend. 25 of zo toen je plaat uitkwam?
1: Ja, dat is al lang geleden.
0: 1993 was het.
1: 21.
0: Oh, was je 21? Ja, daar reken ik net verkeerd toe. Maar als je 21 bent en dit plaatje komt langs, dan heb je hem ook wel vast gehoord in de clubs. En dan heb je erop gedanst en zo.
1: Ja, daarvan ken ik dat van heel vroeger. Later hoor je dat allemaal niet meer zo. En nou, toevallig, weekend in de auto, ik dacht, verrek, ja, dat is van heel vroeger nog.
0: Ja, mooi. Nou, jij bent de Pimpam Platen van de dag geworden. Dus we gaan hem draaien. Ik denk dat heel veel mensen denken, ja, Leila Kay en iets met de deur. Open Sesam, open nu. Ja, hij heet dus Open Sesame. En dat zegt je dan even niks, totdat je hem hoort, toch? Dan denk je, oh ja, deze bedoel je.
1: Ja, nou, dat is een leuk nummer.
0: We gaan hem draaien, dus zet hem lekker hard en genieten. Denk nog even terug aan de tijd dat je daar in die bar dancing stond met een biertje in je hand.
1: Dat lang geleden.
0: Ja. Hey Stefan, ik wens je nog een hele fijne nacht.
1: Zelfde. Hoi, hoi.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suicides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karen Khachanov. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Een hele goede morgen. Welkom op je donderdagochtend, 10 september. En ik moet meteen even wat kwijt. Ik snap het gewoon niet. Ik zal nu wel klinken als een van een zure boomer. Maar binnen een paar minuten. Enkele minuten. Dat was alle tijd die Roxy Dekker nodig had om de Johan Cruijff Arena uit te verkopen. En dat is toch niet normaal? Ze stond dus laatst 4 keer in een uitverkochte Ziggo. En dan de Johan Cruijff Arena ook gewoon leeg. Nou, ik was een beetje naïef of zo. Ik denk, nou, dat zijn allemaal van die fangirls die dan, ja, 3 keer naar zo'n concert gaan of zo, weet je wel. Ja, en dan €85 ook voor staanplaatsen. Ik was echt verbaasd. Maar ja, het is er wel gelukt. Het is ongelooflijk. Ik mis blijkbaar iets. Ik snap niet zo goed waarom. Maar goed, over tot de orde van de dag. Ik moest even mijn hart luchten. Wat gaat deze 10 september allemaal brengen? Nou, op Netflix verschijnt vandaag een nieuwe Nederlandstalige serie. En dat is weer fijn, want dat moeten ze ook maken, hè? Bij Netflix Nederlandse producties. En die serie die heet De Eetclub. Is een boek van Saskia van Noord uit 2004. Nou ja, en dat gaat over een vriendengroep die allemaal niet zo goed gaat met elkaar. En ze liegen allemaal tegen elkaar en ze bedriegen elkaar. Dus hartstikke leuk. Gaan we kijken natuurlijk. Verder de FNV. Die gaat lekker door met staken. Dag OV-plat leggen was nog niet genoeg. Nee, vandaag is het de beurt aan de staalsector. En dat op aan de aanleiding van de plannen van het kabinet om te bezuinigen op allerlei, wat is het, de WW en de BIA, geloof ik. En dan morgen hebben we een soort van dubbele staakdag. Dan is het dus aan het OV en de staalsector tegelijk. Nee, niet aan de staalsector. Jarno, schep eens even wat duidelijkheid.
1: Niet het OV morgen. Morgen is de metaal en bouw en ja, staalsector.
0: Ook de staalsector, ja. Oké, maar niet de metaalsector. Maar is de staalsector niet de betaalde?
1: Voor mij hetzelfde dan voor mij, ja.
0: Ja, nou ja, er is een hoop gestaken in elk geval. En tot slot voetbal. Fijn dat je erbij bent om een handje vast te houden tegen het voetbal. Want ik weet daar niet zoveel van, maar ik ga het toch proberen te vertellen. Vandaag speelt PSV net als Feyenoord gisteren. In de eerste ronde van de Champions League. Gisteren Feyenoord werd kapot gemaakt met 5-1 door Barcelona. Zeg je dat
1: ja,
0: goed?
1: Zeker. Ja, zeker.
0: En was dat leuk om te zien?
1: Het was wel een mooie voetbal van Barcelona, dat wel, ja.
0: Oké, maar ben jij meer Feyenoord, Ajax, PSV, nee, natuurlijk?
1: Als ze in Europa spelen, ben ik wel van Feyenoord, ja. Maar
0: oh, dan wel.
1: Ik kan ook wel genieten van het mooie voetbal van Barcelona.
0: Ja, ik was vroeger Ajaxiet. Nou ja, dat is wel een heel groot woord, Ajaxiet. Maar ik hield wel van Ajax. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. En als Feyenoord onderuit ging, dan was dat toch altijd genieten of zo, denk ik. Ja. Maar dat heb jij niet.
1: Nee, dat heb ik niet. Nee.
0: Het is ook niet leuk voor de mensen die Feyenoord support zijn. Dit.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, ik snap het. 5-1 is best wel een dingetje. Even kijken, we moeten verder nog wat vertellen over PSV.
1: Die spelen vandaag tegen Shakhtar Donetsk thuis.
0: Tegen wie?
1: Shakhtar Donetsk.
0: En waar komt het vandaan?
1: Oekraïne.
0: Uit Oekraïne?
1: Ja.
0: Oké.
1: Die komen straks naar Eindhoven toe, lekker voetballen.
0: Ja, maar en wat doet jou? Want je hebt een PSV-hart, toch?
1: Ja.
0: Wat doet jouw PSV-hart dan? Zegt dat dan, nou laat die Oekraïners maar winnen, dan kunnen ze wel gebruiken? Of,
1: nee, absoluut niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dat toch weer niet?
1: Nee, ik zit gewoon in het stadion vanavond, dus ik ga gewoon, ik hoop dat ik dat PSV winnen.
0: Ah, leuk. Ja. Nou, ik wens je een hele fijne wedstrijd, Jarno.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik hoop dat ze winnen, die PSV'ers. Of Oekraïne, ik weet het nog niet. Ik moet er nog even over nadenken. Dit is live en Lightning Crashes.

0: Williams. Mr. Know-it-all hoor je op NPO Radio 2. Ja, gisteren had ik het over verjaardagen. En hoe ik op zoek was naar een cadeautje voor mijn vriendin. En wat je elkaar dan allemaal geeft en zo. Nou, Manuela die reageerde nog wel even op. Die zegt, goedemorgen Sam, even terug naar gisteren. Ik krijg helemaal geen cadeau van mijn man voor mijn verjaardag. Alleen in 2021 het jaar wordt gehad op mijn verjaardag. En een cadeau koop ik dan maar zelf. Nou, ik schrok hiervan, Manuela. Hallo Manuela?
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, oh, daar ben je, ik was al bang dat je er niet meer was. Maar ik schrok er een beetje van.
1: Waarom?
0: Wat is dit nou weer voor verhaal? Hoezo krijg je nooit een cadeau op je verjaardag?
1: Ja, ik krijg gewoon een cadeau, maar wat ik echt wil hebben, koop ik gewoon zelf. Dan weet ik tenminste dat het goed is.
0: Maar hoezo?
1: Nou ja, dat is gewoon zo. Ik ben gewoon een, weet ik niet, een weirdo of zo, denk ik.
0: Een wat?
1: Een weirdo.
0: Een weirdo. Ja, maar waarom ben jij een weirdo? Misschien is jouw man wel een beetje een weirdo. Hoezo koopt hij niet voor jou een leuk cadeautje wat je graag wil hebben?
1: Ja, maar ik weet op het moment dan weet ik niet wat ik wil hebben. En dan ga ik naar de winkel en dan zie ik iets en dan koop ik dat gewoon.
0: Ja, maar weet je wat ik ook vooral de kunst vind? Is dat je dus de ander goed kent. En dat je denkt, oh, dit is iets waar die ander heel erg blij mee gaat zijn. Dat is een beetje de clue. Dus eigenlijk moet je, dat was mijn hele betoog van gisteren eigenlijk. Van je moet eigenlijk niet zelf hoeven zeggen wat je wil hebben. Want als je dat dan krijgt, dan is er eigenlijk geen lol aan. Het maakt ook niet echt indruk of zo. Maar als je verrast wordt en dat je voelt dat iemand jou lief heeft en goed kent. En dat die dan een cadeau geeft dat raak is. Dat daar zit het hem in, denk ik.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar ja, in principe heb ik gewoon alles wat ik wil. Dus ja, als ik dan iets zie wat ik leuk vind, dan koop ik dat gewoon op het moment dat ik het zie.
0: Ja. Ja, nou, dus je zegt ook eigenlijk, ik geef mijn mannen, het maakt het ook wel een beetje moeilijk. Dat is wat je eigenlijk zegt.
1: Ja, dat sowieso. Niet alleen maar cadeaus.
0: Ja, nou ja, weet je, ik geef mijn vriendin ook altijd cadeaus. En dan probeer ik toch altijd iets te vinden waarvan ze denkt, oh, wacht even, dat had ik. En daar zit het hem in. Dat is nou het mooie van een cadeautje geven. Nou goed.
1: Ja, ik krijg wel eens een kleinigheidje. Dan hoef je best met mijn verjaardag te zijn. En dan vind ik dat heel lief.
0: Ja, precies. Dus dan doet hij dat wel. En jij andersom, doe jij ook wel eens wat?
1: Ja, sowieso.
0: Dat wel, sowieso. Oké. Okay. Ja, ik dacht, want je had het net over Roxy Dekker. Ik denk, misschien is dat wel een goed idee. Een beetje een Satisfyer of zo. Of heb je die zelf al gekocht?
1: Ander onderwerp.
0: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat het goed komt en dat jullie iets meer aandacht aan elkaar besteden in cadeautjes.
1: Ik zou Dekker stemmen en dan kun je samen met hem naar naartoe, ja?
0: Ja, dat is goed.
1: Dat is goed.
0: Oké. Okay. Hey, reis je nog eventjes.
1: Ja, is goed. Fijne uitzending.
0: En een hele fijne dag. Dankjewel.
1: Doei.
0: Doeg Manuela.

De Eagles en Hotel California op NPO Radio 2. Ja, over iets meer dan een maand komt er een nieuw album uit van Fontaines D.C. En dat is, zoals een gewend zijn van Fontaines, ja, niet een heel vrolijk album of zo. Maar de nieuwste plaat van ze, die heeft iets meer elektronische sounds of zo. En lijkt ook te gaan over een koppel dat, ja, een paar slechte weken heeft gehad, maar dan een wijntje erbij pakt en dan weer tot elkaar komt. Tot je opeens sinistere hints hoort, zoals Fatal Match en One Way Pass en Under the Knife. Nou, dat is toch niet bepaald gezellig, maar het is wel een steengoede plaat. En je hoort hem hier op NPO Radio 2, de allernieuwste van Fontaines D.C. en Marianne.

0: Mark Morrison op NPO Radio 2 en Return of the Mac. Ik wil het weer even met je hebben over verjaardag. We hebben het gisteren natuurlijk ook al over gehad. Maar er was nog een deel 2. Dat bleef nog een beetje hangen. Vorige week ben ik jarig geweest, afgelopen donderdag. Dit jaar heb ik niet getrakteerd. We stonden op de camping toen en zo, weet je wel, met de KWF-week. Maar vorige verjaardag stond ik dus met een tas vol lekkers voor anderen. En zo doen we dat een beetje in Nederland, weet je wel. Ben je jarig, dan op je werk, dan ga jij trakteren. Jij koopt, jij shout, jij deelt uit. En de collega's zeggen dan, oh, gefeliciteerd. En lekker, lekker hoor. En dan zit ik te denken, dat is eigenlijk een beetje de wereld op zijn kop, toch? Jij bent jarig, dus waarom trakteren anderen jou dan niet? Want zo hoort het dan, toch? En dat gaat nog even wat verder, want als je dan een cadeau krijgt, dan ga je het uitpakken, zo doen we dat. En dan moet de gever dan meekijken, terwijl jij het openscheurt. En dan moet je verrast kijken en dan zeggen, oh wat leuk, dat wilde ik altijd al hebben. Of je dat nou vindt of niet. En ook dat draait dus dan niet om de jarige, maar meer om de gever. En die krijgt dan de glimlach, dat is zijn cadeau. Dus nou ja, dan ben je op je eigen verjaardag ben je dan leverancier en acteur. Ja. Dus mijn standpunt is, op je verjaardag zou jij juist de enige horen te zijn die niets hoeft te doen en niets hoeft te betalen aan tractaties. Wat vind jij? Ben je het ermee eens of ben je het oneens? Wat vind jij, Jarno?
1: Ik ben het wel met je eens, hè. Nou,
0: moet je tracteren als je op je werk komt of moet je gewoon iets krijgen dat je werkgever zegt, nou jongens, Jarno is jarig, hier staart voor iedereen.
1: Oeh, ja. Ik vind dat jij moet betalen.
0: Ik?
1: Jij moet,
0: als je jarig bent.
1: Ja.
0: Waarom dan?
1: Ik ben dan misschien te.
0: Ja?
1: Te vast daarin. Maar nee, gewoon dat je.
0: Zo doen we dat nou eenmaal.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, precies. Maar dat verandert nooit als je er niet even goed over nadenkt. Dus mijn standpunt is. Ja, eigenlijk zou je dat allemaal krijgen, moeten krijgen. Ik ben benieuwd naar wat jouw standpunt is. Laat het even weten via de NPO Luister-app. En laat dan ook even weten of je het ook zo kut vindt dat dan iemand op je vinger staat te kijken terwijl jij een cadeautje uitpakt. Want het gaat eigenlijk om jou en niet om de beloning die de ander krijgt als hij ziet dat je blij bent met zo'n cadeau. Ja, vreemd gedoe, toch? In onze cultuur, zo moet ik het zeggen. Wij moeten maar een vrolijk gezicht op blijven zetten. Goed, ik hoor je graag zometeen na de Human League. Maar nu eerst Elbow en Lippy Kids.

0: Don't You Want Me Baby op NPO Radio 2. Ja, voor wie net instapt, ik was vorige week jarig. En dan ben je in Nederland dus degene die allemaal dingen moet doen. Als trakteren en dankbaar zijn. En een leuk gezicht trekken als je een cadeautje openpakt waar iemand bij is. En ik vroeg aan jou, vind je dat ook? Ben je het er mee eens? Ik kreeg een hoop reacties die zeiden, ja, daar ben ik eigenlijk wel mee eens. Maar Manje die zegt dan, ja, zelf trakteren is een Nederlandse traditie. Er gaan al veel te veel tradities naar de kloten in ons landje. Ja, maar ja, soms moet je ook dingen een beetje durven aanpakken. En anders bekijken, denk ik. Wat was Marjolein opgevallen?
1: Wat eigenlijk nog raarder is als jij jarig bent, dan zitten we in zo'n kringetje. En dan komt iemand binnen en die feliciteert aan de jarige.
0: Ja.
1: En iedereen.
0: Precies.
1: Met de verjaardag van iemand anders. Hoezo? Dat is eigenlijk best raar.
0: Ja, dat is echt
1: best raar. Nou, heel veel succes met je programma nog. En goedjes.
0: Dankjewel, Marjolein. Ja, dat is ook een beetje raar. Wij zijn ook het enige land in Nederland, in de wereld, waar we dus mensen die niet jarig zijn, dus de andere mensen, feliciteren met de verjaardag van een ander. Dat is toch ook iets geks, hè? Ja, op zich is het ook wel weer leuk om dan de enige in de wereld te zijn die dat soort dingen op die manier doet. Dat blijft toch wel, ja,

Roger Glover en zijn gasten Love Is All op NPO Radio 2. Het zit erop voor wat betreft dag en nacht, maar het is nog lang niet afgelopen, want Daniel en Roelof die zijn al op en die zitten hier ook naast me in de studio. Dus veel plezier daarmee. Ik spreek je volgende week woensdag weer. En ik wens je ook heel veel plezier met Annelie. Die hoor je morgen tussen 4 en 6 in de ochtend. Samen met die goede oude Jarno natuurlijk. Ik wens je een fijne dag. Doei! Dit zijn de Beach Boys trouwens. Perfect.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de 2e set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Khachanov. Het weer nog, op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Erwin de Hart.
4: Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Erwin de Hart.
4: Goedemorgen, luisteraar. Want het is weer fijn rijden op de A28 Amersfoort Zwolle. Je hoorde het al in het nieuws. De Hardenbergenbrug. Wat hebben we allemaal afgezien? Maar nu kunnen we extra genieten van het rijden over die niet al te grote brug. Maar
2: hij is
4: toch
2: weer open.
4: Heel belangrijk. Hij is weer open.
2: Wat
4: sinds
2: heerlijk.
4: Gisteravond tussen 11 en 12 is die.
2: Nou, we hebben het nodig, hè? Want de week is een kameel. En donderdag, het is donderdag.
4: Ja.
2: Dus,
4: we glijden naar beneden, bedoel je?
2: Nee, dus het is de dinsdag en de donderdag zijn de drukste dagen. Dat zijn de bulten van de kameel.
4: Ja.
3: Gebruik je dat voorbeeld nooit van die kameel? Want jij bent natuurlijk bekend met dit fenomeen. Dat de dinsdag en de donderdag
4: nou ja,
3: de
4: ik ben ook van kameel en dromedaris. Wie had er nou 2 en wie had er nou 1?
2: Dus, de kameel heeft er 2.
4: Anders was dat woensdag zo onthouden. Je hebt dinsdag en donderdag. Dat zijn de 2 bulten van de kameel.
2: Ja. Juist.
4: Dankjewel. De A30 Barneveld richting Ede, die is op dit moment dicht. Er was een botsing met 2 vrachtwagens bij Barneveld Noord. Kan omrijden via Amersfoort en Utrecht over de A1, A28, A27 en de A12.
2: Dankjewel. Oh, dat is een beetje vroeg, dat is een beetje voorbarig. Ik wilde nog zeggen, je kan 2 woorden insturen met een plaat erbij. Als je zin hebt om met een bepaalde plaat de dag te beginnen, vertel ons dan wat jouw dag gaat brengen en vertel ons dat in 2 woorden voor 2 vandaag. Bijvoorbeeld slippers en hondenriem. Dan ben je wel enthousiast hoor, als je op je slippers...
3: En dan nu al. En boterham is smeerworst.
2: Ja, of misschien shovel en zout. Zou natuurlijk ook kunnen dat je alvast aan het voorbereiden bent op de winter. Stuur ons je 2 woorden en je plaat via NPO Luister.
5: Als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig?
8: Kijk op apollolane.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
17: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
24: Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Daniel en Roelof zijn al op.
27: BNN Para. Er is maar één.
28: Goedemorgen, Daniel en Roelof.
29: Unchain my heart. 'Cause you don't care.

Dat is een lekker begin van de dag, hè? Met Mr. Joe Cocker en Unchain My Heart. Het is 12 minuten over 6. Hartelijk welkom. Een nieuwe dag. Een nieuwe donderdag.

0: Welkom, leuk dat je erbij bent voor 10 september 2026. Er zijn een paar dingen zeker in het leven. Belasting, je gaat op een gegeven moment de pijp uit. En als er een OV-staking is, dan weet je zeker dat alle media naar een willekeurig verlaten station gaan in de hoop dat ze daar dan iemand tegenkomen die het niet wist.
1: Oh, kut, is het die dag? Werkbellen dan maar. Ik heb toch mijn bed in.
2: When I got here, there was nothing. Everything was closed.
3: How do you feel right now?
2: Stressed. I was stressed.
4: Ja, ik kwam op bron en er was niks. Ik dacht dat... Ja, is een beetje gek.
0: Stelde weer niet teleur. Nee, het is weer precies wat je ervan verwacht had. Het is ook echt zo'n klassieke reportage. We moeten ook toegeven dat wij het ook hebben overwogen, maar dat we dachten, nou, hè, wij kunnen wel iets creatievers verzinnen.
5: Ja.
0: En dus hebben we onze eigen Rianne van de reportages op liften gestuurd. En die is liftend gisteren naar de studio gekomen.
5: Ja, nou, nog net, op tijd was.
0: Ja, het scheelde niet veel of ze had nog thuis gezeten.
5: Het doet me een beetje denken aan toen het Koningsdag net bestond. Dat er elk jaar foto's waren van mensen die dan op 30 april in
0: het
5: oranje kledij.
0: Ja, toeristen en zo.
5: Hey, sportief viel het een beetje tegen gisteravond. Je hoorde het net al in het nieuws. Botik van de Zandschulp die verloor in de kwartfinale van de US Open. En Feyenoord verloor ook met 5-1 van Barcelona. Maar ze wisten nog wel een keer te scoren dus. Tegen een van de grootste clubs ter wereld.
6: Ferry dan nog. Ferry, ja ja, daar is hij. 3-1. Deze paas van Valente is echt Barcelonesk.
0: Barcelonesk.
5: Nou, dat zegt alles, hè. Hey, de sterspeler van Barcelona, Lamine Yamal, die kende Feyenoord eigenlijk niet zo goed.
7: Me ha dicho Frenkie que eres más del Ajax, que son muy rivales, pero bueno, me gusta jugar contra equipos que no jugaba aún.
0: Wat zegt hij?
5: Ja, jij spreekt Frans, ik Spaans. Hij zegt, ja, ik heb van Frenkie de Jong gehoord dat Feyenoord de grootste rivaal is van Ajax. En verder wist hij er allemaal niet zoveel van.
0: Zo, dat doet pijn, denk ik, in Rotterdam. Dat je dus inderdaad dat je wordt beoordeeld op basis van je relatie tot Ajax. Maar goed. En er is nieuws over Taylor Swift. En dit keer niet over de muziek. Er werden al straten naar haar vernoemd in Texas, in Amerika, in Ontario, in Canada. De Taylor Swift Way. Maar nu zijn er ook insecten naar haar vernoemd. Een onderzoeker die heeft 12 nieuwe insectensoorten uit Australië ontdekt. Een groep daarvan heet nu officieel de Swiftifilus. Ja, het zou ook een soa kunnen zijn.
5: Precies, brandelijk gevoel bij het plassen.
0: Ja, het zijn beestjes die een beetje lijken op Taylor Swift. Ze zijn lichtgeel met rode accenten. En hij zegt, die onderzoekers die zeggen nu van ja, dat lijkt een beetje op het blonde haar met de rode lippenstift van Taylor Swift. Het is trouwens niet de eerste keer dat er een dier vernoemd is naar haar. Zo vernoemden wetenschappers in 2022 een nieuwe miljoenpoot naar haar. De Nanaria Swifte. Ja, we gaan er zo ook draaien trouwens, maar eerst...
8: Twee vandaag.
0: Zijn we benieuwd naar jouw twee woorden voor vandaag. Welke twee woorden symboliseren wat de dag jou gaat brengen? En zet er ook een plaat bij. Want als we jouw twee woorden uitkiezen, dan draaien we ook jouw plaat.
5: Zo is het.
0: Ja, en je kan van alles insturen, hè. Bijvoorbeeld Spaanse kater. Een beetje terugblikkend op dat sportnieuws.
5: Ja, douche en zingen. Nou, dat is een goed idee.
0: Ja, en als je een andere suggestie hebt. Bijvoorbeeld iets als Earl Grey of zo. Mag natuurlijk ook, hè. Stuur via NPR.

0: en het prachtige My Friend.
1: Twee vandaag.
0: Je luistert naar Daniel Roelof, zijn al op. En iedere dag kan je ons rond dit tijdstip twee woorden sturen met een plaat erbij. En die twee woorden die moeten ons een beetje wat vertellen over wat jouw dag gaat brengen. Bijvoorbeeld Maartje die stuurt leercafé en studievaardigheden.
2: Marco komt met Champions en PSV.
0: En Christian die zegt bijna weekend. Maar we vonden Jorrit toch het interessant, want die stuurt namelijk paard.
3: Ja. En spierpijn.
0: Ja, we sturen het alle drie, we zijn het alle drie tegelijk. Helemaal mooi. Paard en spierpijn. Maar dat moet je toch even uitleggen, Jorrit. Wat is er gisteren gebeurd?
3: Mijn dochter heeft verzorgd paarden. Ja. En die vond het gezellig als ik een keer meeging. En ik heb vroeger veel paard gereden, maar afgelopen jaren niet. En het was behoorlijk werken op de paarden, dus ik loop nu de hond uit te laten. Ik mag het bijna niet lopen noemen. Ik stond op de hond uit te laten.
0: Maar jouw dochter zei, kom pap, we gaan een stukje rijden.
3: Ja.
0: Ja. En voor de mensen die dat niet weten, als je op een paard zit en je rijdt zeg maar meer dan een kwartiertje, dan...
3: Ja, dit was een uurtje.
0: Ja.
3: En het zijn ook paarden die eigenlijk normaal voor de koets lopen. Maar ja, die moeten af en toe ook gereden worden. Maar dat zijn ze wat minder gewend. Dus ja, dat is hard werk.
2: Is het net als fietsen, dat je het nooit verleert?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, nee, luister, ik bedoel, je bent met z'n tweeën, het paard en jij. En er is maar één iemand die echt heel hard aan het werk is, en dat is het paard. Nou, aan de andere kant...
2: Ja, maar als ik jou op een paard zet, kun je het niet meteen, toch?
0: Nee, dus dat is waar. Ik heb slechte ervaringen.
2: Ik wil het wel een keer proberen, hoor.
0: Ik heb slechte ervaringen. Ik had vroeger, mijn vader, toen we in Frankrijk woonden, had hij ooit een keer een pony. En die zei ook van, ah joh, ga erop zitten. Maar toen was ik nog klein, hè. Toen zei dus niet, hij zei, ga erop zitten, hier, succes. En toen, hij zet mij op die pony en hij geeft een klap op de bil van die pony. Nou, ik me vasthouden aan die manen en rechtdoor ging dat nog goed. Maar op een gegeven moment maakt het beest zeg maar een bocht van 90 graden. Nou ja, goed, toen lag ik eronder. Het was best intens. Maar bij jou ging het beter dus, Jorrit?
3: Ja, nee, het ging op zich wel best wel aardig. Maar het was werken.
0: En hoe zat het met het weer dan? Want het was best wel matig weer gisteren, toch? Of heb je...
3: Nee, we hadden tussen de buien doorgereden. Dus we hadden precies een uurtje droog.
0: Nou, wat lekker. En is het nu voor herhaling vatbaar? Als de spierpijn hersteld is, are you getting back on the horse?
3: Ja, zeker weten. Zeker. Okay. Absoluut.
0: Nou ja, zeg maar, welke plaat hoort erbij dan?
3: Horse with no name.
0: Nou, wat een mooie plaat ook nog eens. Maak er een mooie dag van, Jorrit. En veel succes met het herstellen.
3: Bedankt. En jullie werk ze.

0: prachtig nummer is dit ook. America, A Horse With No Name. Ik vind die andere van America ook leuk. Die moeten we ook weer eens een keer draaien. Die You Can Do Magic.
1: Zingen ze weer verder? Ik heb hem even niet.
0: You Can Do Magic en dan You Can Do Anything.
1: Ah ja, ja.
0: Nou ja, goed. Roelof en mij voor lul zetten. Neem een more iconic duo.
1: Nou, helemaal
0: goed. En dan is het vandaag een drogere dag dan gisteren. Maar het is nog steeds niet geweldig, hoor. Met afwisselend zon en stapelwolken. En een graad of 19 op de thermometer. En hoe stond de weg, Erwin?
2: Ja, het is nog relatief rustig eigenlijk. Er staat één file op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 5 kilometer, de vertraging is ongeveer een kwartier. En de A30 Barneveld richting Ede is vanuit het oosten nog steeds een dichte deur. Tussen de A1 en Barneveld Noord is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Omrijden bij knooppunt Beekbergen via Arnhem, via de A50 en de A12. Vanuit Amsterdam is de A30 wel beschikbaar.
0: Dankjewel. En Carmen heeft uiteraard het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. 8 maanden na de grote explosie in de Utrechtse Visserssteeg gaat dat straatje weer open. De gemeente was daarbij wel vergeten om de omwonenden te informeren. En nu de schotten worden weggehaald, worden ze ineens weer geconfronteerd met die rampplek. Deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
4: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
3: In januari waren er in de binnenstad 2 grote ontploffingen. Daarna brak brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. En buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht bijna 17 graden. Dat de aarde opwarmt komt door de toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel gisteren van een plezierjacht en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. En een teleurstelling voor Botik van de Zandschulp. Het lukte hem niet om de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets.
5: Game, the match, Zverev. 3 sets to love, 6-2, 7-5, 6-1.
3: Ja, de Duitser wist hem in de 2e set te breken en speelde de wedstrijd toen uit. Toch kon Van der Zandschulp rekenen op een groot applaus toen hij de baan verliet. En hij kan ook terugkijken op een goed toernooi en hij stijgt op de wereldranglijst.
6: Het is vandaag 10 september en dat is ook de datum waarop in Frankrijk de laatste onthoofding met de guillotine plaatsvond. Hè? De valbijl, ook wel bekend van de Franse revolutie natuurlijk.
1: Ja.
6: Maar de vraag is, in welk jaar was dat? De laatste onthoofding met de guillotine.
1: Zo.
3: Jeetje mina.
1: Ja. Ik
3: kan het me niet meer herinneren.
1: Nee, ik ook niet, maar ik ga gewoon gokken. ergens rond in de jaren 1700?
6: Nee. Nee. Carmen, enig idee? Je zou het je kunnen herinneren, namelijk.
1: Nee.
3: Oh, is het dan toch nog recent geweest?
6: Op 10 september 1977 werd Hamida Djandoubi, een moordenaar in Marseille, onthoofd.
1: Frankrijk 1977?
6: 1977.
3: Met een guillotine.
6: Ja. Frankrijk gebruikte toen als echte de guillotine. Star Wars draaide al, ABBA was al wereldberoemd, Apple bestond zelfs al. En in Frankrijk werd nog iemand geguillotineerd. Daarna werden nog meer dan een dozijn mensen daar ter dood veroordeeld. Maar die kregen allemaal gratie. In 1981 schaften ze daar de doodstraf pas af. Ja, Daniel, ik zie je, dat is ook Frankrijk,
1: hè? Het
6: is niet allemaal chansons en boursins en alpinopeetjes.
1: Nee, oké.
6: Feitje van de dag. Frankrijk is een land met stijl. Maar eind jaren 70 ging er nog iemand voor de bijl.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams and Get Into My Car.
1: Chansonderdag.
0: ABC. Ja, we hebben er een ABC'tje van gemaakt. De Chansonderdag is voor de Franstalige liedjes. Ik had het net al even over de tijd dat ik in Frankrijk heb gewoond toen ik jong was. En dat heeft mij een beetje geïnspireerd om de Franse muziek wat extra aandacht te geven op de radio. Terwijl Roelof er een heel mooi dansje bij staat te doen. Een beetje een Fransig dansje. Deze plaat, die op de letter F staat, daarvan dacht ik eigenlijk, oh, dit kent iedereen. Maar het blijkt dus dat dit eigenlijk vooral in Frankrijk een hit was. Maar in Frankrijk is het dan ook wel dermate een hit dat als je een Frans persoon vraagt om een lijstje te maken, nou, maak jouw top 20 van de 80's, dan staat deze er sowieso bij iedereen in. En ik weet niet waarom, maar het is ook een beetje die typische 80's sound. Het is een beetje cheesy en zo. Het gaat over een vrijgevochten vrouw. En dat was voor die tijd, kon dat allemaal prima. Maar als je de teksten dan vandaag leest, denk je, ja, het is toch een klein een beetje gedateerd inmiddels. Nou, niet te brengen, maar een soort van, ze maakt zich zorgen over haar eerste rimpel. Ze houdt haar buik in als ze naar buiten gaat. Dat soort dingen. Terwijl het dus wel over een vrijgevochten vrouw gaat. Maar dan in het refrein wordt er ook gezegd, een vrijgevochten vrouw zijn, dat is nog niet zo makkelijk. Dat is eigenlijk een beetje het thema van de plaat. Los van de boodschap is het gewoon echt een heel erg leuk, catchy liedje. En staat dus in de ethisch lijstjes van de gemiddelde Fransoos vrij hoog. Het is Cookie Dingler, daar moet je niet te veel achter zoeken. Deze gozer die heette Dingler van zijn achternaam. En hij werd blijkbaar Cookie genoemd. Christian Dingler, zo heette hij. En hij werd Cookie genoemd. Zo is hij op die artiestennaam gekomen. En het liedje heet dus Femme Libérée.

0: Easy, Nam Encore. Gisteravond waren alle ogen, of tenminste zo'n 6 miljoen ogen, gericht op de Apple-presentatie. Er keken 3 miljoen mensen. Keer 2 ogen is 6 miljoen ogen daarop gericht. En Apple presenteerde haar nieuwste telefoon.
1: This is iPhone Duo.
2: iPhone Duo is unlike any iPhone you've experienced before. It's entirely new and at the same time remarkably familiar.
0: Ja, het is een telefoon die je openvouwt, maar daar hangt dan ook wel een prijskaartje aan. €2300. Erwin van der Zanden is hoofdredacteur van het techkanaal Bright en die is in San Francisco. Erwin, goeiemorgenmiddag. Wat is avond bij jou?
3: Ja, het is bij mij bijna 22:00 inderdaad, 's avonds in Cupertino. Hallo.
0: Hi, goeiedag. Hey, even los, we gaan zo naar die nieuwe telefoon, hè. Maar ze hebben natuurlijk ook een nieuwe topman, die John Ternus. Dit was zijn eerste grote presentatie ook, toch?
3: Dit was zijn debuut. Ja. Hij deed het best goed.
0: En ze hadden ook nog een soort scène waarbij het stokje werd overgedragen of zo?
3: Ja, dat was best sympathiek. Tim Cook, of Tim Apple, zoals hij ook wel werd genoemd natuurlijk. Die nam op die manier toch nog een soort passend afscheid van het publiek. Ja. En gaf inderdaad een stokje door. Heel leuk.
0: Nou, en nu heb je dus een nieuwe CEO en die komt dan ook gelijk met een heel nieuw apparaat. In ieder geval een vorm die we nog niet eerder gezien hebben.
3: Nee, de eerste vouwbare telefoon, hè? De eerste vouwbare iPhone, sorry. Samsung doet het al langer, sinds 2019. Maar Apple heeft de boel een beetje aangekeken. En Samsung de hete kolen uit het vuur laten halen, denk ik. En ja, ze komen toch... Ik was eerlijk gezegd zelf iets wat sceptisch. Ik ben tot nu toe eigenlijk niet zo onder de indruk geweest van vouwbare telefoons. Ja, en Apple heeft dan toch wel weer een paar foefjes en trucjes en maniertjes en interface dingen waardoor ik denk van, nou...
0: Ja, maar nou horen we natuurlijk ook vaak bij die vouwbare telefoons dat je op een gegeven moment na veel vouwen, dat je dan zo'n streep in het midden krijgt. Dan
4: het zeg kiertje.
0: Ja, het kiertje. Dat lijkt mij iets waarvan Steve Jobs zich zou omdraaien in zijn graf.
3: Ja, nou sterk, je kunt deze iPhone Duo zelfs gebruiken met een Apple Pencil. Nou, daar had hij ook een grote hekel aan, van die stylussen, zoals dat dan heet. Maar, nou ja, Apple belooft dat ze dat gekraakt hebben, dat probleem. Hè? En, nou ja, dat moeten we dan met duurtesten gaan ontdekken. Maar de eerste indruk is best toch wel indrukwekkend, als ik eerlijk ben.
0: Ja, want jij hebt hem daadwerkelijk in je handen mogen houden, hè? Hoe was het? Want die filmpjes, dat is natuurlijk één ding. Maar als je hem dan in je handen hebt, hoe is het dan?
3: Nou ja, het eerste wat opvalt bijvoorbeeld, twee dingen. Eén is dat de voorkant, dat is echt gewoon een iPhone-scherm zoals je bent gewend. Mooi helder, superscherp enzovoort. En doe je hem open, vouw je hem open, en dan is dat binnenscherm is best wel mat. Het is een soort mat afgewerkt. Het voelt wel smooth, hè, mooi glad, maar het voelt een beetje alsof er zo'n soort papierlaag overheen ligt. Ik moet wel even gaan kijken hoe dat gaat uitpakken als je ook bijvoorbeeld films gaat kijken, of video's natuurlijk, op dat apparaat. Maar het is wel, ik vind het wel fraai. Het is wel mooi, maar het is een groot contrast. Dat is één ding wat opvalt. En de tweede, ik noem dat heel kort al misschien, maar zijn die animaties die je ziet zodra je dat ding opent. En dan zie je, nou, als je dat bij een Samsung doet of bij een Chinese vouwtelefoon, dan is het gewoon zwart. En dan vloep in één keer aan. Terwijl hier hebben ze een soort animatie waarbij het eerst een beetje blurry is en dan wordt het scherp en ja... Ik vind dat toch wel weer mooi. Ik kan er wel voor genieten.
4: Het zal allemaal wel mooi zijn, Erwin. Maar ik zag wat het moet kosten. €2300.
0: Maar de goedkoopste dan nog. Hè? Dan heb je eigenlijk te weinig geheugen. Ook nog, dit is misschien wel de duurste telefoon op aarde nu, toch?
3: Al die vouwtelefoons zijn heel duur, hè. Maar ja, nee, ik heb twee nieren. Ik bedoel, misschien kan ik er één.
4: Ja, maar is dit nog uit te leggen? Hoeveel zijn wij bereid te betalen voor een telefoon met z'n allen?
3: Ja, nou ja, dat rekt zich inderdaad wel op. Kijk, ook de gewone iPhone is natuurlijk ook al niet goedkoop meer. Nee, dat zit ook al, dat tikt ook al bijna de €1500 aan.
0: Ja.
3: Voor de kleine versie. Ja, en dan heb je Ramageddon, die crisis rond de RAM-chips er nog bij door AI.
0: Ja.
3: Ja, dan is dat voorlopig ook niet goedkoper worden, hoor, ben ik bang.
0: Nee, en de Apple heeft daar dan wat op bedacht. Dus dan kun je, ze zijn de samenwerking aangegaan met betaaldienst Klarna, waardoor je hem dus in delen kunt betalen. En inderdaad, eigenlijk een beetje wat jij net zegt, dus bijna een nier kunt verkopen om dan die nieuwe telefoon te hebben.
3: Ja, ze hebben hier in Amerika ook zelfs een soort lease-constructie.
0: Ja.
3: Dat krijgen wij in Nederland niet, voor zover ik weet. Maar we leasen auto's en dadelijk leasen we ook smartphones. Ja,
0: ik hoor het wel een beetje, Erwin. Het is toch, als je dan op dat Apple Park rondloopt, word je toch een beetje ingepakt, heb ik het idee, hè?
3: Ja, het is hier wel indrukwekkend hoor, dat moet ik bekennen. Maar nee, we gaan hem strikt en streng testen.
0: Nou, dankjewel dat je van de lijn wilde komen en een goede reis terug.
3: Okidoki, dankjewel. Fijne dag.
0: Hoi. Van Morrison, Brown Eyed Girl.

0: Van Morrison en Brown Eyed Girl in de ochtendshow.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Jawel, daar gaan we weer. Waar gaat dit over?
4: Sinds hij getrouwd is, vind ik wel dat hij een beetje veranderd is.
0: Willem-Alexander.
5: Dat is een tijd geleden, die is al even getrouwd.
0: Ja, maar daarvoor was het echt, was hij prins Pils, was gewoon gezellig. En nu, nu is er niks meer aan.
5: Ja, dat is waar. God, ja, wie is er nog meer? Zijn er mensen recent getrouwd?
0: Ja.
5: Maar bekende mensen.
3: Denken jullie dat hij in het voordeel veranderd is of in het nadeel in dit fragment?
0: In dit geval, ik denk in het nadeel.
3: In het nadeel?
0: Ja, ik denk dat deze man is niet happy met... Die vond het allemaal veel gezelliger voordat deze persoon getrouwd
5: was. Het gaat wel over zijn buurman. Dat hij vroeger altijd lekker zat te pilsen en dat nu niet meer mag.
3: Dus jullie denken een man. Interessant.
5: Oh. Nou, een man en een vrouw. Ja. Of twee mannen of twee vrouwen.
3: Ook interessant. Je hoort het zo.
6: Dit is NPO Radio 2.
0: Ik begrijp dat ik mag gaan lopen.
3: Ja, reken maar.
0: Ja.
5: Ga maar.
0: Ja, doei.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
12: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
20: NHA.nl.
21: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
24: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij.
1: Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Het is alweer 7:02. Een hele goede morgen. Dit is Daniel Roelof. Zijn al op met zometeen muziek van Republica. Ready to go. Eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul.
2: Goedemorgen. Jonge kalfjes moeten op weg van Ierland naar Nederland beter worden verzorgd. De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden, anders volgen er boetes. Zo krijgen de dieren tijdens een dagenlange reis nog steeds nauwelijks te drinken. En ze moeten daarbij ook geholpen worden.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: Eerder gaf de sector zelf aan dit jaar te willen stoppen met het transport uit Ierland vanwege het dierenleed onderweg. Uit onderzoek van de NWS bleek eerder dit jaar echter dat de transporten nog altijd doorgaan. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open. Maandag ging de brug onverwachts dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Maar nu is dat opgelost. Een piloot van het Amazon-vliegtuig dat afgelopen weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het vliegtuig te snel ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. De andere piloot reageerde nauwelijks op de waarschuwingen. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. En een bijzonder huwelijk in Oudenbosch, daar zijn 2 tackles met elkaar getrouwd. Ja, de honden zijn buren van elkaar en dat was eigenlijk meteen liefde op het eerste gezicht. Dus grapten de baasjes dat de honden eigenlijk met elkaar zouden moeten gaan trouwen. En voor ze het in de gaten hadden, kwam er dus een echt hondenhuwelijk met feesttent, bruidstaart en een ballonnenboog.
4: Het begon 's middags om 2:00 met de ceremonie. Dan zijn we naar de basiliek gegaan voor de foto's. Sinds die getrouwd is, vind ik wel dat hij een beetje veranderd is. Die een beetje te neergeslagen van ja, wat heb ik gedaan? En ik zit eraan vast en je kent het wel. Hè? Hij wil er ook niet over praten.
2: Ja, en een gezinsuitbreiding zit er volgens de baasjes niet in, want de hondjes zijn zeg maar geholpen. En voor een huwelijksreis wordt trouwens nog gespaard.
0: Heel goed verhaal dit.
2: Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Verder ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Dankjewel. Erwin, helpt het dat de brug weer open is?
6: Het scheelt wel wat. Maar het gaf ook niet zo heel veel vertraging op de A1 en de A50. Wel bij Harderwijk op de N308. Dus, maar ja, de brug was kapot en de brug is gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. De A1, Hengelo-Duitse grens ondertussen. Heb je een kwartier vertraging tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 3 kilometer file. A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Afrit Geldermalsen. 21 kilometer file. 3 kwartier is de vertraging. Dat is echt serieus. Dat komt door een ongeluk met een auto en een bestelwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Maar de Berger is ter plekke. En na verluid aan het werk. De A30, Barneveld richting Ede, is dicht voor verkeer vanuit het oosten. Tussen de A1 en Barneveld-Noord door een ongeluk. Omrijden kan bij knooppunt Beekbergen via Arnhem, via de A50 en de A12.
0: Dankjewel. Gen Z'ers. Ze zijn lui, ze willen niet werken, ze stellen hoge eisen. Maar is dat wel echt zo? We gaan het er zo over hebben.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
26: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
27: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
28: 18 plus, speel bewust.
29: Ja? Echt serieus?
30: 7, 7, 7, 7.
29: Oh, wat een geld.
30: 8000.
29: Potverdikke me.
28: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+, speel bewust.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana, NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka.
8: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iris corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Ga zaal voor zaal

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: bij Bol. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Daniel en Roelof zijn al op.

0: hele goede morgen. Donderdag 10 september 2026. En vandaag wordt het zo'n 20 graden. Maar gisteren bleef het in Nederland voor het eerst sinds juni juist onder de 20 graden. En daarmee kwam er een einde aan een hele reeks van warme dagen. 86 warme dagen boven de 20 graden. En daarmee is de zomer nu echt voorbij. Het was wel een hele warme zomer. Sterker nog, augustus blijkt wereldwijd de warmste maand ooit gemeten.
1: Ik zweet er nog van. Vandaag op de voorpagina van het AD aandacht voor de aanslagen van 9-11. Morgen is het 25 jaar geleden dat die plaatsvonden in New York. In de krant aandacht voor hoe de jongere generatie daarmee omgaat. Nou, die kennen de gebeurtenis vooral van social media en als meme. Uit onderzoek blijkt dat 9-11 een van de meest gebruikte onderwerpen is voor memes. Een meme, Daniel, is...
0: Nou ja, iets op internet met een soort herkenbare tekst of een herkenbaar filmpje waar je dan om kan lachen.
1: Precies. Mark Boukes, communicatiewetenschapper van de UvA, die legt bij Speelnieuws uit hoe dat nou kan.
2: 9-11 en de twee torens zijn natuurlijk een heel iconisch beeld die bij iedereen op het netvlies gegraveerd zijn, zelfs als je toen nog niet geboren was. En dat helpt natuurlijk bij een meme die gewoon snel te begrijpen moet zijn. Ik denk niet dat zij de emotionele lading van dat moment helemaal hebben meegekregen.
1: Nee, want voor mensen van boven de 30 is er heel duidelijk een voor en een na 9-11. Deze generatie weet niet beter dan dat de wereld zo is, hè, de jongeren dan. Ja, dat is bijvoorbeeld net iets de Titanic, een tragedie uit het verleden waar dan de emotionele lading wel een beetje van af is.
0: Oh ja, dus dat is het gewoon, dat door het verstrijken van de tijd gaat de emotionele lading bij jongeren hier langzaam vanaf.
1: Zoals wij ook anders praten over de 80-jarige oorlog, al heel lang geleden, maar goed.
0: En over de jongeren gesproken, ze zijn hartstikke lui. Althans, dat vindt VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Hij mocht een binnenhoflezing houden en daar zei hij dat.
3: Maar aan de andere kant zie ik ook jongeren die zijn net klaar met hun studie. Nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen. Maar die wel al in hun eerste baan part-time willen werken. Maximaal 4 dagen in de week, soms zelfs 3. En daar redden we het dus niet mee.
0: Nee, hij vindt dus dat die Gen Z'ers meer moeten werken. En hij had het over 100.000 openstaande vacatures. Als we meer huizen willen bouwen, ouderen willen verzorgen en bedrijven willen laten groeien, dan moeten we juist meer gaan werken. En hij vindt dus dat al helemaal onder deze net afgestudeerde Gen Z'ers dat meer werken de norm moet worden. Ja, er zijn veel vooroordelen over Gen Z. Hè? En wij horen ze hier ook op de redactie en op de werkvloer. Inderdaad, dat ze minder zouden willen werken. Dat ze tijdens sollicitatiegesprekken een beetje zo achterover gaan zitten en zich afvragen, wat kan het bedrijf eigenlijk voor mij doen?
1: Ja. Alleen maar op een telefoon zitten, snel weer van baan wisselen. Soms gewoon niet. Quiet quitting.
0: Ja,
1: ken je dat nog? Ja? Dat is gewoon niet meer opkomen dagen?
0: Quiet quitting is niet meer opkomen dagen. Is wel opkomen dagen, maar niks doen.
1: Oh, dat is quiet quitting.
0: Dat is het.
1: Dat je gewoon eigenlijk soms ook gewoon weg, hoor.
0: Ja, nee, dat. Nou ja, goed. Ik moet je bekennen dat ik me wel een beetje in dit soort... Ik als millennial kan wel een klein beetje in dit soort vooroordelen vinden. Ik heb af en toe wel zoiets van... Nou ja, toen ik begon, weet je wel... En dit is dan bij de radio, maar toen werd er tegen mij gezegd van... Ja, luister, je gaat gewoon 7 dagen in de week werken. En dat is gewoon hoe het is. Want je staat nog helemaal aan het begin van je carrière. En later kan je dan... Ik heb dat ook wel gedaan in het begin.
1: Wij maken hier ook best wel vaak grappen over Gen Z'ers. Maar het is natuurlijk, er is ook wat voor te zeggen. Hè? Dat je zegt van nou, dit is tenminste een generatie... die denken een beetje aan hun mental health, dat vinden ze heel belangrijk.
0: Ja.
1: En die kiezen gewoon voor een... Die zeggen, het leven is niet alleen maar werken.
0: Nee, oké, maar het idee is toch ook dat je juist in het begin van je loopbaan, van je carrière, een beetje wat extra geeft, zodat je later misschien daar de vruchten van kan plukken. Nou ja, goed. Je merkt het, ik heb wel een klein beetje een vooroordeel over deze Gen Z'ers. Het is dus de generatie geboren na 1997. Ja. En we zijn eigenlijk benieuwd of dat bij jou ook een beetje leeft als je zit te luisteren. Heb je bijvoorbeeld dit soort Gen Z'ers als collega's en dat je denkt, ja, ze gooien er ook wel een beetje met de pet naar. Of zie je juist de hele andere kant? Dat kan natuurlijk ook. Dat je denkt, nou, ze hebben ook wel zo hun vooroordelen, omdat ze zoveel snappen van social media en zo. Wat zijn jouw ervaringen met Gen Z'ers? En dan met name op de werkvloer hebben we het natuurlijk over. Hè? Laat het ons weten. Stuur ons een berichtje via NPO Luister. We zijn benieuwd als je unieke anekdotes hebt. Gekke dingen die je hebt meegemaakt. De generatiekloof in actie.
1: Positief, hè?
0: Dat mag ook.
1: Altijd een lekkere matcha voor je halen. Dat doen ze ook, hè?
0: Ja, daar zijn ze heel goed in, ja. Laat maar weten. Stuur een berichtje via NPO Luister. Dit is Lionel Richie.

0: Rani, I love life. Het is Daniel Roelofs zijn al op. We vragen ons af, wat vind je nou eigenlijk van Gen Z'ers? Brekelmans die heeft tijdens zijn binnenhoflezing gezegd dat hij ze maar lui vindt en dat ze meer moeten gaan werken in plaats van dat part-time gedoe. Ik parafraseer. En wij vroegen ons af, wat zijn jouw ervaringen met Gen Z'ers op de werkvloer? Dat zijn dus mensen geboren na 1997. Jelmer die zegt, ik werk als Gen Z'er als een van de weinigen bij ons fulltime.
1: Kijk, ja, Wim, Gen Z als chauffeurs niet willen beginnen voor 7 en uiterlijk om 5:30 weer naar huis. Naar verkeerd beroep gekozen dan.
0: Geweldig al die Gen Z'ers, lekker autonoom, zo moet je het zien. Kunnen we nog wat van leren? Niet zo meelopen met de massa, maar gewoon je eigen weg bewandelen. Ik ben zelf moeder van 2 Gen Z-exemplaren en ik begin ze steeds beter te begrijpen, zegt Marieke.
1: En Van Wakker, goedemorgen, heren. Gen Z, is het niet de generatie die niet meer zelf durft te bellen, maar alles via mail of WhatsApp willen doen? Of ben ik de enige met die ervaring? Nou, onze Rianne van de redactie, die erkende dat, hè? Ik zei van, als jij dan belt met je vrienden...
2: Dat ja, dan denken ze echt, wie is er dood? Dan denk ik ook, ik wil gewoon even bellen hoe het met je gaat. En,
0: maar jij bent wel een beller.
2: Ik ben wel een beller, ja.
0: Ja, dan zit je hier goed. Ik ben ook wel echt een beller, hoor. Ik vind het gewoon fijn.
1: Even bellen. Jij belt heel vaak, ja.
0: Ja, ik hou wel van het bellen. Ja. Niet dat geappt de hele tijd. Sorry, maar ik geef de jongeren groot gelijk, zegt Ton. Ze moeten tenslotte nog tot 70 plus doorwerken. En waarom is de norm nog steeds 5 dagen 40 uur of meer per week? En ik ben niet een van deze jongeren, maar ik ben een man van 59... die trouwens ook part-time werkt. Het leven is te mooi om alleen maar te werken.
1: Dat is ook waar. Ja.
0: Mark, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Vertel, hoe kijk jij hier tegenaan?
3: Nou ja, heel eerlijk, je hebt ze nodig. Ik ben zelf marketingmanager en bij verschillende bedrijven gewerkt. En zij spelen de social game echt vele malen beter dan dat ik dat ooit zou kunnen.
0: Ja.
3: Maar aan de andere kant, ik heb in het verleden ook gewerkt met een collega... die vond dat zij een opslag verdiende, niet op basis van haar prestaties. Die waren prima en het bedrijf waar ik werkte betaalde, nou ja, prima voor starters, zeg maar. Ja. Nee, omdat zij haar levensstijl niet kon financieren. Ik kreeg met enige regelmaat inderdaad het argument, ja, maar ik vind dat ik meer salaris verdien, want ik moet iedere maand mijn hand ophouden bij mijn vader. En ja, en ik zit dan echt heel erg in een gesprek met, ja, dat vind ik echt heel erg vervelend voor je. Maar je woont in een appartement in Amsterdam, misschien, en je doet inderdaad een hele hoop dingen die ik hoor inderdaad de verhalen na het weekend. Dat ik zoiets heb van, je kunt dat inderdaad ook anders indelen.
1: Maar Mark, deze generatie is zich misschien dus ook heel bewust van het feit dat jij ze nodig hebt. Dus misschien spelen ze dit ook slim.
3: Die nou ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. En daar hebben ze dan ook volledig gelijk in. Maar ja, ik heb dan wel ook zoiets van lever dan ook.
0: Ja.
3: En ik heb zelf, ik bedoel, wat Daniel net zelf ook al zegt. Aan het begin van mijn carrière, ja, keihard werken en laten zien dat je het kan. En op die manier het verdienen. En niet op basis van te zeggen, ja, ik hou aan het einde van mijn maand of aan het einde van mijn geld een stuk maand over.
0: Ja, en toch heel even gewoon uit persoonlijke interesse deze. Niet nader te noemen collega. Kwam die ook dagelijks met een matcha binnenlopen? Of,
3: met enige regelmaat,
0: ja. Precies. Nou, Mark, dankjewel, man.
3: Heel hoi.
0: En een fijne dag. Noah, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent degene waar we het over hebben, hè?
4: Ja, ik ben wel degene waar we het over hebben, ja, klopt.
0: Niet letterlijk, je bent niet letterlijk die collega van Mark, maar je bent wel een Gen Z'er.
4: Ik ben een Gen Z'er, ja.
0: En hoe ervaar jij al deze kritiek?
4: Ik voel me toch wel een beetje aangesproken. Dat is wel de reden dat ik een berichtje heb gestuurd. Maar ja, ik moet zeggen dat ik kan me er zelf niet helemaal in vinden.
0: En dat komt omdat?
4: Ja, ik werk gewoon 40 uur. Ik ben net afgestudeerd. En ik denk, ik heb nu de tijd. Ik kan nu lekker sparen, veel ervaring opdoen. Gewoon aan de bak.
0: Kortom, jij zegt eigenlijk dat het toch wel een beetje zo hoort. En dat je collega Gen Z'ers er een potje van maken? Of...
4: Ik denk dat iedereen heel goed zijn eigen tijd kan meenemen. Ja.
0: Heel diplomatiek gezegd.
1: Heel wijs.
0: Heel wijs. Noah, dankjewel voor je belletje en maak er een mooie dag van vandaag.
4: Fijne uitzending.
0: Dit is Ultravox Vienna.

0: Walter Vogt, Vienna. Mark die zegt, waar jullie het net over hadden, hoe schrijf je dat eigenlijk, zo'n Gen Z'er? Gen Z, generatie Z, dus G-E-N-Z. En er komen nog echt heel veel reacties binnen. Van beide kanten hoor, Gen Z'ers die zoiets hebben van, nou, zit ons niet zo af te branden, doe eens even relaxed. En ook wel veel mensen die zeggen, nou, klein tandje bij moet kunnen. Na een natte woensdag blijft het op de meeste plaatsen vandaag droog, met afwisselend zon en stapelwolken en temperaturen zo rond de 19 graden. En Erwin, hoe is het op de weg?
1: Ja, de meeste dagelijkse files die er zijn, die geven ook niet heel veel vertraging. Maar een schil contrast staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen. 19 kilometer bittere file. Door een ongeluk veel vertraging. Maar goed nieuws, want de weg is weer vrij. Dan een kapotte auto op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 5 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrik Ido Ambacht. Er was een ongeluk, de weg is weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda niet, want er zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer file. Een kwartier vertraging als een vrachtwagen van een weg geraakt en op de A16 terechtgekomen. En daar wou ik het op dit moment bij laten.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Doei.
0: En hier is Carmen met het laatste nieuws.
2: Ja, de BIEB heeft meer jonge leden. Het aantal in de leeftijd van 18 tot 30 nam vorig jaar met ruim een vijfde toe. En dat is voor een deel te verklaren doordat 3/4 van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18. En bibliotheken hebben tegenwoordig ook echt een maatschappelijke rol.
3: En bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
2: En bovendien kwamen er vorig jaar 35 bibliotheken bij. En er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Ze wisten dat door social media berichten van migranten. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd, maar de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De druk op de regering Sanchez wordt steeds groter en daar komt dit nieuws nog eens bovenop. Feyenoord was gisteravond niet opgewassen tegen FC Barcelona. Met 5-1 verloren de Rotterdammers in Camp Nou hun eerste wedstrijd in de Champions League. Toch liet Feyenoord het hoofd niet hangen, zegt verdediger Jerry Sint-Justen.
4: Dat zit ook in deze ploeg. Dat geeft ook vertrouwen. Er zijn zeker dingen die we goed hebben gedaan. En er zijn heel veel dingen die we deze wedstrijd beter hadden kunnen doen. En dat is op topniveau. Dat zie je bij vlagen, bij momenten dat ze weg zijn. En dan moet je heel scherp zijn. Dus daar moeten we zeker aan werken.
2: Op 14 oktober speelt Feyenoord de volgende wedstrijd thuis tegen het Italiaanse Como.
0: En dan kiezen we iedere dag een plaat bij een nieuwsbericht. Meedenken mag via NPO Luister. En vandaag is het een plaat voor...
2: De Consumentenbond die wil dat een gluurbril wordt verboden. Dat is de camerabril van het bedrijf Meta. Die bril kan alles waar je naar kijkt filmen of fotograferen, op straat, in een café of op het strand. Die bril ligt ook bij opticiens, alsof het echt een doodnormale bril is. De Consumentenbond deed er onderzoek naar en vindt dat die verboden moet worden. Volgens de bond gaat het te ver, omdat andere mensen het vaak niet in de gaten hebben en ook geen toestemming hebben gegeven. Zo is het lampje dat gaat branden op de bril als je filmt heel makkelijk af te plakken bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, en het is gewoon, je bent er niet op bedacht, toch? Je denkt, iemand heeft een bril op en het zal allemaal meevallen. Goed, welke platen gaan we erbij bedenken?
5: Rockwell, Somebody's Watching Me.
0: Oh, heel goed.
2: Oh ja, dat is een mooie. Ja, ik dacht de Sting met Every Breath You Take. Want dat gaat ook een beetje over stalken en iemand achterna zitten en zo.
0: Ja, en als jij dat dan zegt, dan moet ik toch een beetje denken aan die foute man, die Falco, Genie. Weet je wel? Ik bedoel, in 2026 zou hij ook een gluurbril hebben gehad.

0: Miles Smith, If You Wanna Dance.
1: Een plaat voor...
2: De Consumentenbond, want die wil dat een camerabril wordt verboden. Ook wel de gluurbril genoemd.
0: De gluurbril, nou daar hebben mensen in de app weten daar wel raad mee. Daan zegt bijvoorbeeld Paparazzi van Lady Gaga.
3: Bianca en anderen ook, die zeggen Through the Looking Glass van Direct.
0: Breaking the Law van Judas Priest, al dus Martijn.
2: Against All Odds van Phil Collins zie ik nog staan.
0: Ja, en even kijken, wat zag ik al? Hoog, Sammy, kijk omhoog. die werd door Judith gestuurd.
3: En Sander zegt Hall & Oates met Private Eyes.
0: Ik mag kiezen van vandaag, hè?
3: Ja.
0: Ga ik voor de suggestie van Co.

0: Rain Jackson, Piers Adora, When the Rain Begins to Fall.
1: Mag ik van jou?
0: Het platenkwartet. Het is tijd voor het platenkwartet. En we gaan spelen met Wende. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Heb je ons net horen haten op de Gen Z'ers?
2: Ja, zeker.
0: En voelde je je aangesproken?
2: Wel een beetje, ja.
0: Want jij bent?
2: Ik ben een Gen Z'er.
0: Ja.
2: 18 jaar.
0: 18 jaar. En zit je, ben je nog aan het studeren of is dat al achter de rug?
2: Nee, ik ben nog aan het studeren, nu het tweede jaar.
3: Part-time neem ik aan.
2: Sorry?
3: Part-time neem ik aan.
2: Nee, fulltime.
0: Oké, en wat wil je later worden?
2: Dat weet ik nog niet, maar het liefst tattoo artist.
0: Kijk, cool. En wat studeer je dan? Dan ben ik wel nieuwsgierig of je al een beetje die artistieke kant op gaat.
2: Ik studeer creatief vakman fabrics.
0: Zo? En dat, ja. Dat klinkt, fabrics, dat is met stoffen en zo, toch?
2: Ja, met stoffen en leer.
0: Wat vet. Dus je zit een beetje nu in die fashionhoek en dan uiteindelijk denk je, nou, dan kan ik dat mooi doortrekken naar tattoo artist.
2: Ja, precies.
0: En toch omdat het me intrigeert. Meestal tattoo artiesten zitten helemaal onder zelf. Ben jij al begonnen?
2: Ik ben al begonnen. Ik heb nu 1 tattoo.
0: Oh, oké. Dus we rustig beginnen en dan langzaam opbouwen. Nou goed,
2: ja.
0: Genoeg over de studie en over de baanwensen, Wende. Want we gaan het spelletje met je spelen.
3: Ja, beste Wende, jij hoort zometeen 4 muziekfragmenten. En die hebben een thema gemeen. En dat thema is vandaag maanden. Maanden van het jaar. Je mag telkens het woord invullen dat met dat thema te maken heeft. En dat we hebben weggekoeid.
0: Ja, die zie
3: je. Ja, voor elk goed antwoord win je een vinylplaat en maak je het kwartet helemaal vol. Dan krijg je ook nog de platenspeler.
2: Ja.
0: Ja.
2: Spannend.
0: Oké, zullen we beginnen?
2: Ja, helemaal goed.

0: Ik ken de band wel, maar... Oh, ik heb geen idee.
1: Je hebt de kans van 1 op 12.
0: Oh.
1: Roep een maand.
0: April.
1: September, Wake Me Up When September Ends van Green Day. Daarmee gaat de eerste plaat aan je neus voorbij. Luister goed, want dit is de tweede opgave.

0: Zo. November.
1: Zo, dat is supergoed gegokt.
2: November.
1: Was het echt een gokje?
0: Het was echt een gokje.
1: Ja, nee, ja, november is binnen. Is helemaal goed gegokt in dit geval. En dan de allerlaatste. Nee, nee.

0: shiver?
1: Oh, die weet ik ook niet. December. Laten we maar.
2: Ja, het was inderdaad een koude maand, maar het was...
0: February.
2: Ja, Dondergly. Ja. February uit American Pie. Maar twee vinylplaten komen gewoon jouw kant op, hoor.
1: Ja, gelukkig twee.
2: Ja, nou ja, ik vind dat je het hartstikke goed gedaan hebt. En we vinden het sowieso leuk dat je mee wilde spelen, Wende. En je mag ook nog eens bepalen welke van deze platen je dan het leukst vond. Wyclef Jean, Don McLean, Toontje Lager of Green Day?
1: Green Day. Dan kan ik eens een keer goed luisteren.

0: Wake Me Up When September Ends. Gekozen in het platenkwartet van vandaag.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Norman met de razel!
3: Ja, even kijken hoe wakker jullie zijn. Komt-ie.
4: En nou, nog een winkel.
0: Dit is iemand die heeft heel goedkoop ergens in China een enorme partij van iets gekocht. En die bedenkt zich nu pas, ik moet ook nog verkopen.
5: Mm-hmm. Ja,
6: mm-hmm. Was het niet waar?
5: Wat? Ja, een partij. Ik denk een partij tuinmeubilair heeft hij gescoord.
3: Tuinmeubilair?
5: Tuinmeubilair.
0: Iets dat over is. Thermomokken?
3: Nee. Nee hoor. Nee,
5: allemaal
3: dus,
5: fout.
3: Wat eten we vandaag eigenlijk?
1: Dit is NPO Radio 2.
0: We hebben nog steeds die lekkere joggertjes.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno,

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
2: Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak het mooier.
3: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Het is 1 minuut over 8. Goedemorgen, je luistert naar Daniel en Roelof zijn al op. Met zometeen John Miles Music. Ja. Af en toe moet je gewoon echt zo'n echte top 2000 klassieker draaien. Heerlijk. Maar eerst het NOS Journaal met Carmen.
7: Goedemorgen. De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, geeft vervoerders van kalfjes een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Anders volgen er boetes. De jonge kalfjes die vanaf Ierland naar ons land komen, krijgen dagenlang nauwelijks te drinken en worden slecht verzorgd. De staatssecretaris zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
8: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet, ja, om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
7: De sector gaf eerder zelf aan te willen stoppen met transporten uit Ierland. Maar uit onderzoek van de NOS bleek dat de transporten nog altijd doorgaan. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. Waar hij dat geld vandaan wil halen, dat zei hij er niet bij. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Tennisser Botik van de Zandschulp ligt uit de US Open. Hij werd in de kwartfinale verslagen door topfavoriet Alexander Zverev. Na afloop was de Nederlander heel realistisch.
9: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam. En dat ik, niet kon doordrukken. En jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
7: Botik van de Zandschulp kan wel terugkijken op een goed toernooi. En hij stijgt op de wereldranglijst. Het is pas september, maar in Eindhoven ligt het magazijn voor de kerstkringloopwinkel van Eindhoven al nokvol. Er is alleen één probleem, ze zoeken nog een winkelpand voor al die tweedehands kerstspullen. De 90 vrijwilligers hopen dat de winkel snel wordt gevonden, want ze kunnen zich geen kerst zonder de kerstkringloopwinkel voorstellen.
10: Die kerstperiode was voor mij de topperiode en dat is door de kerstwinkel ook weer een topperiode geworden. Om echt gewoon iedereen blij te kunnen maken met spullen die eigenlijk niemand nodig heeft, die blinken en waar iedereen een groot plezier aan beleeft.
11: En nou nog een winkel.
12: Kijk, ja. Dit is natuurlijk ook bij uitstek spul wat je kunt recyclen. Want ieder jaar wordt er weer zoveel nieuwe kerstmeuk geproduceerd. En dat gaat dan even een paar maanden tegen de gevel. En dan is het ver.
13: Die mooie vintage ballen, die zijn hartstikke duur volgens mij ook nog.
12: Ja, maar die zijn ook gevaarlijk, hè, want die zijn van glas.
7: Oh. Ze hebben in ieder geval minimaal 400 vierkante meter nodig. Dus ik weet niet of jij nog een beetje ruimte hebt in je tuinhuisje.
12: Nee, helaas. Niet zoveel.
7: Het weer, geregeld zon en zo goed als overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden vandaag.
12: Dankjewel, Carmen. En Erwin, hoe is het op de weg?
14: 375 kilometer file. Het is maar hoe je het beleeft natuurlijk. Het is niet sensationeel druk, maar het is natuurlijk wel druk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht hou je vast een file van 11 kilometer tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Een half uur vertraging ben je uit de file. In de andere file tussen Waardenburg en Knoopend Empel 10 kilometer file. Meer dan een kwartier vertraging. Dit allemaal veroorzaakt door een gat in de weg op de Maasbrug. Dus voorlopig is de rechterrijstrook daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam. Heel veel vertraging nog steeds tussen Knoopend Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum 14 kilometer file. De weg is wel alweer een tijdje vrij, maar het blijft natuurlijk druk daar. De A16 de andere kant op richting Breda. Omdat de vrachtwagen van de verbindingslus op de A16 Pardoes stilstond. 10 kilometer stilstaan vanaf Knoopend Terbrechtseplein tot aan Ridderkerk. Meer dan een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht.
12: Ja, wat jij zegt, Erwin, het is maar hoe je het bekijkt. Dus is nou de weg half vol of is de weg half leeg?
14: Ik kan in ieder geval naar de radio luisteren.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
19: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
20: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
19: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Daniel en Roelof zijn al op.

toerde met Tina Turner. En op een gegeven moment had hij even een vrij moment. En toen pende hij zo de eerste woorden van deze plaat op. En binnen no time had hij hem helemaal in elkaar zitten. Het is trouwens een plaat die het in Nederland veel beter heeft gedaan dan in andere landen. Hè. Hier stond hij echt op de nummer 1 plek in de hitlijsten. Terwijl hij in de UK maar op 3 is geëindigd of zo. Nee.

0: september. Welkom, welkom, welkom. Bijna 40% van de Nederlandse familierechtadvocaten is wel eens bedreigd in een zaak waarin sprake was van huiselijk geweld. Investico, RTL Nieuws en De Groene Amsterdammer hebben dat samen onderzocht. Vooral advocaten die slachtoffers bijstaan krijgen ermee te maken. Het gaat bijvoorbeeld om bedreigingen via de telefoon, stalking, intimidatie. In de rechtbank wordt er zelfs geïntimideerd en soms staat er ook iemand bij ze thuis voor de deur. Eén advocaat kreeg te horen dat ze knieschijven zouden worden kapotgeschoten. De Orde van Advocaten noemt het probleem ernstig en het is nog wel een understatement.
1: Dat lijkt me, ja. Hey, het wordt smullen vanavond voor de liefhebbers van B&B Vol Liefde, want dan wordt duidelijk welke koppels van dit seizoen nog bij elkaar zijn. Na 8 weken vol dates, ongemakkelijke stiltes, een paar vlinders in de buik en veel ongestelde vragen, is vanavond de grote reunie op tv. Ja, op tv, want Videolandkijkers die weten het al, daar is de reunie sinds gisteren al te zien. Maar voor de gewone lineaire kijker, ja, die zien vanavond wat er na de opnames is gebeurd. Een kleine spoiler, daar komen we er ook achter wat nou de favoriete airfryer snack is van hete luchtkoningin Carolien.
2: Ik heb een hekel aan koken, ik heb een hekel aan boodschappen doen. Ik gooi alles in dat ding. Frikandellen of bami-happen.
1: Ze heeft dus, deze vrouw, iets van, nou, ik denk wel 12 airfryers verspreid door het hele huis.
0: Ja, sorry, ik ben een beetje een B&B vol liefde hater.
1: Nou, ik wil het niet voor je invullen, maar ik ga het toch doen. Jij bent niet zozeer een hater, volgens mij. Jij hebt FOMO, Fear of Missing Out.
2: Nee,
1: want dan hebben wij
2: niet.
1: Het erover en dan zeg ik, ik kan niet meepraten.
0: Hey, dat zei ik niet. Het is niet dat ik niet kan meepraten. Ik wil niet meepraten.
1: Dat is het vooral. Ik wil geen 50 kilo wegen.
0: Goed. Gisteren keken zo'n 3 miljoen mensen met grote ogen naar de presentatie voor de nieuwste Apple-producten. Nieuwe AirPods, een nieuw horloge, maar het pronkstuk was die nieuwe iPhone.
3: This is iPhone Duo.
0: Ja, ze hadden verwacht dat hij misschien wel iPhone Ultra zou gaan heten, maar hij heet iPhone Duo. Het is de eerste opvouwbare iPhone. Andere merken hadden al wel zo'n model. Erwin van der Zanden, die is hoofdredacteur van techkanaal Bright, en hij was erbij.
4: Voorkant, dat is echt gewoon een iPhone-scherm zoals je bent gewend. Mooi helder, superscherp enzovoort. Doe je hem open, vouw je hem open, ja, dan is dat binnenscherm is best wel mat. Het voelt een beetje alsof er zo'n soort papierlaag overheen ligt.
0: Ja, Erwin was enthousiast, maar hij moest ook wel toegeven dat het erbij zijn daar in Cooper Tino, in dat Apple Park, hè, dan word je toch een beetje geïnfluenced en dan ja, ga je toch wel een beetje mee in de magie van dat Apple.
1: Want hij is heel duur, hè?
0: Ja, het is echt niet normaal. Ik geloof €2300 voor het instapmodel en dan heb je eigenlijk te weinig geheugen om lekker uit de voeten te kunnen.
1: Bijna 5000 gulden.
0: Ja, het is echt niet normaal. En ze zijn dus ook een samenwerking met Klarna aangegaan, zodat je dus ja, dat ding als het ware kan leasen. Maar goed, we weten het, hè. Schulden zijn altijd een heel erg slecht idee. Maar goed, Amerikanen, die denken dat ze in principe al in de pocket hebben, dat bedrag voor die nieuwe iPhone. Want die krijgen binnenkort $5000 van Trump. Ja, hoe dat zit hoor je zo.
5: NPO

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Bij NPO Radio 2. De tussentijdse verkiezingen in Amerika komen eraan en de Republikeinen staan er niet zo goed voor. Trump heeft daar iets op bedacht, een midterm convention. Zo'n grote plek waar ze allemaal samenkomen en dan lekker kunnen speechen in de hoop, ja, om hun verkiezingsresultaten wat te boosten. Republikeinen moeten wel diep in de buidel tasten om erbij te zijn. $10,000 voor een entreeticket en dan kan je nog extra betalen om, jawel, als collega met Trump op de foto te mogen. Maar goed, ook voor het gewone volk valt er wat te halen op deze midterm convention. Ze krijgen namelijk geld overgemaakt.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Ja, $5,000 als de Republikeinen die midtermverkiezingen winnen. Kenneth Manusama is Amerika-kenner. Kenneth, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit is toch een hartstikke loze belofte, of zit er wel wat achter?
2: Nee, het is een loze belofte. Hij heeft het al een paar keer eerder geprobeerd. Hij heeft in ieder geval een paar keer eerder zo'n belofte gedaan. Is nooit ervan terechtgekomen. Dus ik denk dat mensen er ook heel erg sceptisch naar zullen kijken, hoor.
0: Nou, die hele midterm convention, hè, het is weer in zo'n groot stadion. Trump die speech daar. Ik zei net al, Republikeinen moeten betalen om erbij te zijn. Willen ze dat eigenlijk wel doen? Want Trump staat er toch heel slecht voor in de polls?
2: Nou ja, de reden voor de conventie is inderdaad dat hij er slecht voor staat. Het feit dat de mensen, zelfs Republikeinen, er niet heen willen, geven ook wel aan dat eigenlijk Trump een beetje besmet is, hè, een beetje giftig is. En niet iedereen met hem geassocieerd wil worden. Als je de beelden kijkt, dan is dat stadion ook maar voor een helft gevuld.
0: Nou, en hij is altijd zo geobsedeerd met hoeveel mensen er komen opdagen, toch?
2: Ja, hij kan ook prima liegen om te zeggen dat het ding helemaal vol zit en dat er buiten mensen nog meer mensen staan te wachten. Dat iedereen kan zien dat het helemaal niet zo is. Dus het riekt allemaal een beetje naar wanhoop, inclusief de belofte die doet. Ja, en alle greatest hits kwamen ook voorbij als het gaat ook om een nieuwe zorgverzekeringsplan, hè, om het Obamacare te vervangen. Dus ja, het kwam heel bijna zielig over, eerlijk gezegd.
0: En wat zijn nu een beetje de verwachtingen in Amerika voor die midterms? Want wordt het echt een slagveld wat betreft... Want de democraten moeten er natuurlijk wel iets goeds tegenover zetten.
2: Nou, vooralsnog doen de democraten niet zoveel. En toch gaan ze beter in de peilingen. Ze zullen het huis van afgevaardigden echt wel gaan winnen. De Senaat is kiele-kiele. De vraag is altijd een beetje de marges. Ja, en deze regering doet natuurlijk al maandenlang alles aan om die kiezingen ook te beïnvloeden. Hè, door bijvoorbeeld het stemmen per post aan banden te leggen en dat soort zaken. Dus ze gaan het proberen, maar ik denk dat het een verloren zaak is voor de Republikeinen.
0: Nou, las ik ook ergens dat Trump in zijn, hoe noem je zo'n ding, zo'n super PAC, dat hij daar nog miljoenen dollars in heeft zitten. Maar dat hij die eigenlijk niet echt wil uitgeven om andere Republikeinen te helpen. Maar vooral wil bewaren om zichzelf ooit nog een keer in het zadel te helpen. Als dat er misschien ooit nog een keer van zou komen. Hoe zit dat?
2: Nou ja, dat geeft ook weer aan hoe egocentrisch Trump erin staat. Verkiezingen gaan ook hem. Hè. Dat hebben we ook met die speech gezien. De hele conventie gaat om hem. Interessant is wel dat hij helemaal niet mag gaan over die miljoenen dollars van het superpack. Dat is namelijk illegaal wat hij zegt. Maar goed, dat houdt hem nooit iets van ergens van. Ik denk dat de Republikeinen het super hard nodig zullen hebben. Ook voor dit jaar, maar ook voor 2028. Ja, en wie weet zal je ook wel weer met gedachten spelen om inderdaad zelf maar weer voor de derde keer voor president te gaan.
0: Ja, hoewel het niet mag.
2: Zou zijn. Nee, mag ook niet. Maar goed, hij kan het allemaal zeggen. Iedereen staat op de achterste benen. Ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen.
0: Goed zo. Nou ja, Kenneth, dankjewel dat je ons even een klein inkijkje wilde geven in deze Republican Midterm Convention. En maak er een mooie dag van.
2: Even hetzelfde.

0: dag brengen qua weer? Nou, het begint allemaal nog een beetje wisselvallig. Dat blijft het ook de hele dag, maar het blijft gelukkig wel droog. Dat is toch ook weer eens mooi. 19 graden vandaag. En Erwin die zegt, de weg is half vol, de weg is half leeg. Hoe staat het er nu voor?
1: Ja, nou ja, dat blijft altijd een beetje hetzelfde. Hè. Er rijden veel
0: auto's. Maar ben jij een optimist of een pessimist, Erwin?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Ja, dat weet ik niet. Het dooddoener antwoord is om te zeggen, ik ben een realist.
1: Ja, maar ja. Dat ben ik zeker niet.
0: Oh. Nee. Ik vind jou wel optimistisch, Erwin, als ik het voor je mag invullen.
1: Ja, nou ja, ik maak er wel wat van. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort, Noord en Barneveld, 7 kilometer file. Is een ongeluk gebeurd. 12 minuten is de extra reistijd. De linker rijstrook, die is dicht. Ongeluk op de A1 Apeldoorn Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer file, bijna 20 minuten extra. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Het verkeer erop kampt met de gevolgen van een gat in de weg op de rechterrijstrook bij de Maasbrug. 16 kilometer file, een half uur tussen afrit Geldermans en knooppunt Empel. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk nog steeds 10 kilometer file. 3 kwartier vertraging door die vrachtwagen die van de verbindingslus Pardoes op de A16 belandde. 2 rijstroken zijn dicht, hij staat er nog steeds. A27 Breda-Gorkum, een half uur vertraging tussen Oosterhout en Gorkum.
0: Dank je wel. En Carmen heeft het allerlaatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. ProRail houdt er rekening mee dat dit jaar het aantal storingen op het spoor toeneemt. Tot boven het toegestaande aantal van 520. En ook volgend jaar gaan we daar waarschijnlijk overheen. Dat zegt de topvrouw van ProRail in het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om zelfdodingen. En ProRail krijgt boetes als de norm wordt overschreden. De Utrechtse Visserssteeg is 8 maanden na de grote explosie weer open. De schotten zijn daar weggehaald. Alleen was de gemeente vergeten om de omwonenden te informeren.
3: Ik voel me heel, heel ongezien. En ziek eigenlijk ook, ziek. Mijn humeur is ook onder het nulpunt, ja.
2: Want ze werden ineens weer geconfronteerd met de rampplek. In de binnenstad vonden begin dit jaar 2 grote ontploffingen plaats, waarbij 4 mensen licht gewond raakten. En de oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Mensen die met de auto van Zwolle naar Amersfoort willen, of de andere kant op, die kunnen weer over de Hardenbergenbrug, want die brug in de A28 ging maandag plotseling dicht omdat er te veel zand en grind was weggespoeld rond de pijlers van de brug. Maar de afgelopen dagen voerde Rijkswaterstaat noodreparaties uit en dus is die brug nu weer begaanbaar. In New York was vannacht een spectaculaire droneshow met een Nederlands tintje. 25 jaar geleden waren de 9/11-aanslagen en dat werd herdacht met 2977 verlichte drones die de Twin Towers vormden. Een ontwerp van de Nederlandse kunstenaar Ralf Nauta.
4: Omdat het natuurlijk zo'n iconisch beeld in de stad is geweest altijd. En het leek ons een heel bijzonder beeld om terug te kunnen brengen in de stad. En een ideale manier om die technologie optimaal te kunnen gebruiken.
2: 2977 drones is ook geen willekeurig getal, want voor ieder slachtoffer 1. En ze kwamen bij de Nederlander uit omdat hij eerder ook al shows gaf in andere landen. Zo verlichtte hij met drones het Colosseum.
0: Mooi initiatief.
2: Ja.

0: goedemorgen. Er komen ook heel veel vragen binnen voor Carmen. Blijf die vooral insturen, hoor. Doe dat lekker via NPO Luister. Maud die vraagt bijvoorbeeld... Carmen, hoe goed moet je iemand kennen... voordat je bij diegene thuis, zonder te vragen... de koelkast mag opentrekken?
1: Wat een goede vraag weer. Oei, de koelkast opentrekken? Ja? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat toch over het algemeen... nog wel wat onbeleefd, hoor.
0: Oh, echt?
1: Ja, vind ik toch wel...
0: Andersom heb ik echt zoiets van, nou ja, Mikasa en Sukasa, trek maar open.
1: Ja? Ja, heb je dat?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik doe dat eigenlijk ook nooit, ook niet bij mijn beste vrienden... dat ik zeg, nou, ik loop even naar de koelkast, huppatee.
0: Nee, maar andersom, als iemand bij jou thuis de gast is... van, nou, pak maar,
2: mogen wij...
1: Ja, als ik het... Nou, meestal moet je toch even aanbieden. Ja, zo, oh, pak zelf maar even een colaatje of zo.
0: Je bent een klassieke gastvrouw wat dat betreft.
1: Ik zou dat niet uit mezelf doen in ieder geval. Maar goed, misschien ben ik heel ouderwets... maar ik vind dat het toch eerst even gezegd moet worden. Maar dat doet me dan weer wel denken aan... We hadden vroeger wel eens iemand over de vloer... die dan heel lang bleef plakken. Een beetje iets te lang. Ik denk dat iedereen dat wel herkent, toch? Dat er iemand komt dat je eigenlijk denkt... nou, ik wil eigenlijk nou wel naar bed, maar blijf maar zitten.
0: Ja.
1: Misschien hebben luisteraars nog tips... om dat dan een beetje op een hele luchtige, ludieke manier op te lossen.
0: Hoe krijg je iemand je huis uit? Ja, dat is een goeie. Ja, heb je zelf een suggestie?
1: Nou ja, mijn ochtenddienst is natuurlijk altijd fantastisch.
0: Oh,
1: hè?
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Werkt altijd.
0: Ja, ik moet vroeg naar bed. Ja,
2: dus blijft Frans blijft zitten.
1: Vast wel, ja. Dat klopt echt. Ja.
3: Daniel en Roelof.
0: En dat was nog lang onrustig in Weesp.

0: La Tribune daarna.
1: Jij bent altijd al een vrolijke jongen. Maar als we iets Franstaligs draaien, dan ben je een plantje waar nog een extra nusje pokon bij gaat.
0: Ja, mooi, ja, maar dit is wel echt een knaller, hoor. Ik kwam erachter dat er volgens mij twee mensen zijn in Nederland die deze bijna woord voor woord mee kunnen rappen. En dat is Arjen Lubach en ik.
2: Goeie plaat.
3: Een heel goeie plaat.
4: Goeie plaat.
5: Wat is het voor plaat?
6: Echt een hele goeie plaat.
0: Gefeliciteerd, Roelof. Met 20 jaar Sanne Hans.
1: Ja, wat leuk!
0: Ja, want ze viert 20 jaar carrière met verschillende nummers. We hadden eerder al Schuilen en dat ging een beetje over de zuurstof van vriendschap. En nu is er ook Groot. De persoonlijke reis wordt daarin besproken met alle hobbels, overwinningen en de littekens die erbij horen. Het is een kleine song die intiem opbouwt, maar vervolgens groot wordt. Miss Montreal trapt ook gelijk een theatertournee af, waarmee ze in 2027 langs 25 Nederlandse theaters trekt. Groot is haar nieuwe dus.

0: Miss Montreal viert 20 jaar muziekcarrière. Je hoorde groot in de ochtendshow.
1: De rondvraag.
0: Heeft er nog iemand iets voor de rondvraag?
2: Ja, ik. Zeker, ja. Wij hadden het eerder vandaag over Gen Z. Dat is de generatie geboren na 1997. Die liggen weer eens onder vuur. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Ja, die was niet te spreken over de Gen Z'ers. Dit zei hij gisteren tijdens de Binnenhoflezing.
3: Maar aan de andere kant zie ik ook jongeren. Die zijn net klaar met hun studie. Nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen. Maar die wel al in hun eerste baan part-time willen werken. Maximaal 4 dagen in de week, soms zelfs 3.
0: Je hoort en het daar in zijn stem, hè? Je hoort gewoon dat hij erop neerkijkt.
2: Wij van de VVD werken hard. Ja, ook de luisteraars liepen vanochtend lekker leeg. Gen Z'ers, ja, ze willen allemaal veel verdienen, maar wel part-time werken. Ze durven niet te bellen, maar zitten wel de hele dag op hun telefoon. Maar ja, dat zijn allemaal maar meningen of particuliere ervaringen. Klopt het allemaal wel als we naar het grote geheel kijken? Laura Bas, die is Gen Z-expert en ze heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Brekelmans die noemt Gen Z'ers dus lui, maar klopt dat?
4: Ja, Brekelmans die moet echt even terug naar de cijfers, want er klopt echt geen hol van. Als je kijkt naar werkende jongeren in Nederland, hebben wij het hoogste percentage werkende jongeren van heel Europa. 77% van de Nederlandse jongeren werkt, tegenover 35% van de Europese jongeren. En als we dan ook nog eens kijken naar part-time, full-time, dan zie je dat jonge mensen helemaal niet minder part-time werken dan voorgaande generaties. De enige reden dat heel veel jongeren veel part-time werken is omdat ze ook nog studeren. Dus ja, en dan zijn argumentatie, dat vond ik ook weer stuitend, dat die zegt, ja, in China werken mensen 72 uur. Ik zou lekker tegenbreken om dan te zeggen, nou, kom lekker uit dat torentje in Den Haag en ga eens een keer 72 uur op zo'n bouwplaats staan, huizen bouwen. Kijk hoe je er dan aan toe bent.
0: Maar waar komt dat beeld vandaan, Laura?
4: Onderbuikgevoel. Kijk, het is eigenlijk een cyclus. Je ziet dat iedere 10, 15 jaar gebeuren, komt er een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. Die brengt vernieuwingen met zich mee. Ik noem dat heel positief. Software updates, bedoeld om ons beter te maken, verouderde manieren van denken en werken te vernieuwen. En je ziet, dat zeiden we bij de millennials al, en dat zeiden we over jouw generatie al, dat we steeds zeggen, oh ja, die jongeren zijn lui en die willen niet meer werken.
2: Ja.
4: En we trappen er toch iedere keer weer in. En als dan zo'n politicus, iemand met veel invloed zoiets gaat zeggen, dan denk ik helemaal, oh, ga even terug.
2: De cijfers heeft hij dus niet aan zijn kant, Brekelmans. Zijn er ook 1 of 2 dingen waar je zegt, ja, dat klopt misschien toch een beetje wel, zoals dat niet durven bellen of...
4: Ja, ik merk inderdaad wel in de praktijk dat jongeren over het algemeen het iets lastiger vinden dan andere generaties. Maar dat heeft meer te maken dat ze het gewoon minder doen. En dat valt gewoon heel goed op te lossen met training. Dan zijn jongeren ontzettend bereid om dat te doen en vinden het zelfs ook leuk.
0: Ik zie hier brood in. Ik ga een beltraining geven voor Gen Z'ers. Laura, dankjewel dat je het nog even wilde toelichten.
4: Geen enkel probleem.
0: Laura Bas, Gen Z-expert.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love. Er komen al verzoekjes binnen voor tijdens het programma van Bart. Ze zijn er vroeg bij vandaag. En nou ja, moet jij eens raden wie er vandaag ook vroeg bij is. Ladies and gentlemen, Fleetwood Bart!
1: Goedemorgen.
0: Fleetwood Bart.
1: Ik heb echt met verbazing zitten kijken, net op de camera, hoe jij die attributen daar nou mee zingt. Echt niet normaal.
0: Ik heb alles gegeven.
1: Ik kan niet eens de tekst van Robert Miles Children onthouden. Jij bent echt gewoon ongelooflijk.
0: Dankjewel Bart, dankjewel. Maar goed, jij hebt weer andere talenten, want die piano die kan ik weer niet beroeren.
1: Nee, dat is ook waar. Ja. Dit is de eerste.

0: verbaasde gezicht in de studio.
1: Ja, dat valt wel. Ja. Jij ga je zo, want je zit nu achter de piano, ga je zo naar de studio?
0: Ja, ga ik. Ja. Tot zover de hint.
2: Oké, als je het weet, dan kun je je audioberichtje opnemen voor Bart. En wie weet trap je zo meteen de show af. En doe je best. Maak er een mooie audioberichtje. Ja.
3: Oh. Ja. Ik was eerlijk gezegd zelf iets wat sceptisch. Ik ben tot nu toe eigenlijk niet zo onder de indruk geweest. BNN!
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Dus jij wil naar Egypte?
10: Ja, met NAV.
9: En waarom NAV?
10: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
9: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
10: Tuurlijk.
9: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
10: Jazeker.
9: Cairo en de piramide?
10: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
9: Top, ik ga mee.
10: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Donderdag 10 september in het draaiboek. 9 uur op de klok. Ik vind het hoogste tijd om lekker aan de slag te gaan met z'n allen. We beginnen met het NOS-journaal met Carmen Verheul.
1: Goedemorgen. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus.
20: Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht bijna 17 graden. Dat de aarde opwarmt komt door de toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Zijn partij D66 ziet daar geen probleem in, maar deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. Het gebruik van AI valt ook niet op als je de berichten los van elkaar ziet, zegt deze journalist van de Volkskrant.
21: Als je ze allemaal onder elkaar zet, zie je gewoon telkens het patroon. En je ziet eigenlijk dat heel veel zinnen worden gebruikt om een kleine boodschap te verkondigen. Dus een van de deskundigen die we daarover spraken, die zei van ja, je kunt het vaak eigenlijk in twee zinnen vertellen, maar het wordt in 5 of 6 alinea's wordt het heel mooi en bloemrijk uitgelegd.
20: Op de A1 bij Terschuur in Gelderland is een vrachtwagenchauffeur vannacht gewond geraakt toen hij hard op een pijlwagen was geklapt. Hij zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. De sleepwagen die de vrachtwagen weghaalde werd daarna op een provinciale weg aangereden door een andere vrachtwagen. En de bestuurder van de sleepwagen is volgens Omroep Gelderland gewond naar het ziekenhuis gebracht. FC Barcelona was gisteren een maatje te groot voor Feyenoord. De Rotterdammers gingen met 5-1 onderuit in Camp Nou tijdens hun eerste wedstrijd in de Champions League. Coach Giovanni van Bronckhorst zag tijdens de wedstrijd toch wat goede dingen.
22: Ja, soms verlies je met 5-1 en voel je kansloos. En heb je eigenlijk niet gezien wat je wil zien van tevoren. Ik denk dat we vandaag in de momenten heel moeilijk hebben gehad tegen een geweldige ploeg. Maar ik denk dat we ook momenten hebben gepakt om ook het voetbal te spelen wat we willen.
20: De volgende wedstrijd in de Champions League van Feyenoord laat nog even op zich wachten. Die is namelijk op 14 oktober, thuis tegen het Italiaanse Como.
0: Dankjewel. Oh, sorry.
20: Nee, geen weerbericht meer.
0: Ik wil wel naar de ANWB verkeersinformatie. Sorry, ja. Klok heel raar. Het weer nog.
20: Ja, geregeld zon, zo goed als overal droog, 20 graden.
0: Dankjewel. Erwin Hart met het weerbericht. Goedemorgen.
23: Ja, goedemorgen. Het is flink bewolkt op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Want er staat 18 kilometer file tussen Beest en Knoopend Empel door een gat in de weg bij de Maasbrug. 3 kwartier vertraging. Het is ook nog steeds erg druk op de A15. Europoort richting Gorinchem tussen Knoopend Benelux en Alblasserdam. 16 kilometer stilstaan. Het komt allemaal door een vrachtwagen op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Knoopend Ridderkerk staat hij daar plomp verloren over 2 rijstroken op de weg. 10 kilometer file vanaf Berkel en Roderijs. 40 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Ik ga even een duetje maken, Carmen.
20: Oké.
0: Ik heb een appje van Wietke en ik heb een appje van Mario. En ze zingen vrijwel gelijk als je ze ongeveer tegelijkertijd instart. Komt-ie.
24: There's a girl that's been on my mind. All the time. Studio.
0: Zingen hetzelfde en bijna hetzelfde. Phil Collins, Susu Studio op NPO Radio 2 over een paar minuutjes.
25: Dames en heren, de daluren beginnen.
26: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
27: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
28: Ja, geweldig, hè?
27: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
28: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
27: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
28: Aan tafel!
29: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
30: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
31: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
32: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
31: ook op Vriezen? Ontdek het op friesland.nl.
2: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
7: De vriendelijke specialist. DA.
8: Zaal voor zaal, bord

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Aan de slag.

Hij is een gevierd artiest, maar je kan je bijna niet meer voorstellen dat die man ooit de geld niet had om zijn huur te betalen. Had hij gewoon simpelweg niet. Geen nagel om zijn reet te krabben, kon zijn eten bijna niet kopen. En toen moest hij liedjes voor anderen schrijven, want hij was zelf nog niet doorgebroken. Maar door liedjes voor anderen te schrijven kwam er een beetje geld in het laadje. En onder andere deze is van Bruno Mars. Flowrider, Ryan Round heeft hij aan meegeschreven. Deze ook. Was zo'n voetbal-item, weet je nog? Waving Flag van Kenan. En uiteindelijk lukt hij het, kreeg hij toch voor elkaar om zijn eigen carrière op de rails te zetten. On My Soul was een van zijn lekkerste nieuwste. Gedraaid op Radio 2. En dit is Paul Nutini. En zijn nieuwe schoen.

Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Ik moet altijd zo lachen om één bepaald stuk in de plaats. Hoe moet dat gegaan zijn dat de personen die in de band spelen... op een gegeven moment zeiden tegen hun ouders... ja, ik heb een hele vette solo die ik speel in het nummer Girls Just Wanna Have Fun. Komen jullie ook kijken? Ik regel kaarten. Oké, dan komt dat punt. Dit is wel ongeveer het lulligste geluid der lulligste geluiden, toch? Alsof het op je wang speelt. En we hebben het er eerder over gehad, hoor. Ik weet dat het een heel ander instrument is, maar...

0: Billy Joel. Wat mij betreft een beetje ondergewaardeerde plaats van hem. Het is de laatste, het laatste studioalbum dat hij maakte in 1993. En daarna heeft hij gezegd, oké, ik heb niks meer toe te voegen. Ik heb alles gemaakt wat ik wilde maken op muziekgebied. Ik heb een pop, ik heb een soul, ik heb een jazzalbum gemaakt. Ik vind het wel prima zo. En toen heeft hij nog één klassiek album gemaakt, geloof ik. En daarna nooit meer iets. Maar dit is een van die laatste singles van hem. Het is exact 9:30. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky heeft dinsdag in Moldavië te maken gehad met een dreigende droneaanval. Zijn vliegtuig werd bijna geraakt tijdens het opstijgen. Het zou een dreiging zijn waarmee hij dagelijks te maken heeft. Op een veerboot op de Filipijnen is gisteravond brand uitgebroken. Er kwamen zeker 5 mensen om het leven. Tientallen mensen worden nog vermist. Tot nu toe zijn er ruim 40 passagiers gered en de reddingsoperatie is nog steeds bezig. In Amsterdam hebben duikers het lichaam van een vermiste man gevonden. De man van 47 viel gistermiddag van een bootje op het IJ, waarna brandweer en politie een grote zoekactie begonnen. De politie gaat uit van een ongeluk. En de BIEB heeft meer jonge leden. Het aantal in de leeftijd van 18 tot 30 jaar nam vorig jaar met ruim een vijfde toe. En dat is voor een deel te verklaren doordat 3/4 van de bibliotheek een korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18. Het weer, geregeld zon, zo goed als overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel. Erwin de Hart met de ANWB, hoe is het op de weg?
2: Het wordt minder, het aantal files, maar we zijn er nog niet. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch helpt het dan ook niet als er een gat in de weg zit bij de Maasbrug. 15 kilometer file. Vanaf afrit Geldermalsen sta je al in een file die 3/4 vertraging oplevert. Op de A8 Zaanstad Amsterdam, 20 minuten vertraging tussen Zaanstad Assen en Delta. Knoop het Zaandam in 3 kilometer file. De A15 Europoort Gorkum doet mee. Nog steeds tussen Rotterdam Heijplaat en Ridderkerk 11 kilometer file. Door een eerder ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. De spoedreparatie gaat nog lang duren. Bij Knoop het Ridderkerk 10 kilometer file.
0: Dankjewel. Heel veel zin in Stevie Wonder. Die ga ik zo meteen draaien met Sir Duke. En die zit gesandwiched tussen Aerosmith, Ragdoll en Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Ray Me In.

binnenkort is hij in Nederland. Concert van Stevie Wonder in de Ziggo Dome volgende maand. En ik wil daar echt heel erg graag naartoe. Dus ik vind het ook een beetje lastig om dat nu ineens hard te zeggen op de radio. Want dan krijg ik alleen maar concurrentie bij. Alhoewel, ja, ik snap het toch ook niet helemaal hoor. Want voor de rest van Nederland is het echt gewoon een heel saai concert. Weet je, hij gaat ook maar een heel onbelangrijk cd'tje van hem integraal spelen. Iets met songs in the key of life. En zo goed is hij ook niet. En bovendien, hij is bijna iedere maand in Nederland voor een concert. Dus je kunt hem altijd nog op een ander moment zien. En die kaarten die gaan heus niet morgen om 10 uur 's ochtends in de voorverkoop. Echt niet. Als je morgen een melding krijgt dat de kaartverkoop is begonnen. Gewoon negeren en rustig afwachten tot...

hard te zeggen op de radio, want dan krijg ik alleen maar concurrentie bij. Alhoewel, ja, ik snap het toch ook niet helemaal hoor. Want voor de rest van Nederland is het echt gewoon een heel saai concert. Weet je, hij gaat ook maar een heel onbelangrijk cd'tje van hem integraal spelen. Iets met songs in the key of life. En zo goed is hij ook niet. En bovendien, hij is bijna iedere maand in Nederland voor een concert. Dus je kunt hem altijd nog op een ander moment zien. En die kaarten die gaan heus niet morgen om 10 uur 's ochtends in de voorverkoop. Echt niet. Als je morgen een melding krijgt dat de kaartverkoop is begonnen, gewoon negeren en rustig afwachten.

Hilde heeft wel gelijk. Hilde Remmelswaai stuurt een appje via de NPO Luister-app. Die zegt, ja, Ruben van der Meer van de Lama's heeft dit liedje wel echt verpest. Met een smiley erachter. Ik kan het nummer niet meer horen zonder gelijk te denken aan die blik in je ogen. Met het gebaar van blikken op je ogen. Het is inderdaad wel waar. Het is een heel mooi gevoelig liedje. Maar iedereen denkt die dat gezien heeft. En dat fragmentje komt nogal vaak voorbij op Instagram, Facebook en dat soort dingen. Je kan het niet meer onthoren, zou ik maar zeggen. Het blijft een hele mooie. Geef mij je angst, Guus Meeuwis. Nou, Janis Blue in My Life en Edge of Desire. Of is het maar lieve, zit ik net te bedenken. Duiken wij met de voltallige redactie van het programma even. Dit is die

AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Deze week in de bonus.

0: Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS.

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja,
7: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Het is 10 uur, zometeen spelen we het 60 seconden spel. Highscore stond sinds gisteren op 17 goed beantwoorde vragen. Holy shit. Zometeen de selectievraag. Hier is Carmer Veel met het nieuws.
11: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5,000 beloofd als de Republikeinen in november de macht in het congres behouden. Zijn partij staat er in de peilingen niet goed voor en daarom kwam hij met deze belofte.
12: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
11: Waar hij de biljoen dollar vandaan gaat halen, zei de president niet. En het is ook nog maar de vraag of de uitkering wettelijk mag. Jonge kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd, worden nog altijd slecht verzorgd. Ze krijgen soms een hele tijd geen drinken. De NVWA vindt dat daar een einde aan moet komen en dreigt met boetes als vervoerders zich niet aan de regels houden. Volgens deze Europarlementariër is er ook een rol weggelegd voor de EU.
13: De Europese Commissie kan zelf ook landen dwingen om te handhaven, om op te treden. En als ze dat niet doen, kunnen ze een zogenaamde strafprocedure starten. Natuurlijk kunnen ze ook komen met nieuwe wetgeving. En die wetgeving die is inmiddels in de maak. Als die maar streng genoeg wordt, dan kunnen we dit soort transporten stoppen.
11: De sector had eerder al verbeteringen beloofd, maar er is tot op heden nog weinig van terechtgekomen. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Hij wilde vanuit Moldavië naar Noorwegen vliegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone aankwam. Die raakte volgens de Noorse premier bijna het vliegtuig en ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. De Consumentenbond wil dat een bril van Meta wordt verboden. Die wordt ook wel de gluurbril genoemd. Je kunt alles waar je naar kijkt filmen, vaak zonder dat anderen dat doorhebben, zoals op het strand.
14: De Telegraaf had er onlangs een uitgebreid artikel over, dat er in WhatsApp-groepen allerlei beelden rondgaan van vrouwen in bikinis, een meneer die op de toilet stiekem filmt. Dus er gebeuren gewoon inderdaad dingen die niet door de beugel kunnen, en dan is de gluurbril, zeg maar, best een goede benaming.
11: zit een lampje op de bril, zodat je kunt zien dat er wordt gefilmd. Maar volgens de Consumentenbond kun je dat heel makkelijk afplakken. Meta zegt dat filmen dan niet meer kan, maar de Consumentenbond weerspreekt dat. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht kan het wat gaan regenen.
10: Dankjewel, Carmen. En dan verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Er zijn nog wat files op de A2 Utrecht en Bos. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. 5 kilometer file. Een kwartier op de A15 Europoort Gorinchem tussen Rotterdam, Heijpluiten en Knoopend Ridderkerk. 11 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 10 minuten op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam over Schie, 5 kilometer file.
10: Komt hier de selectievraag voor het 60 seconden spel. Ik draai zometeen Deeper Underground van de band Jamiroquai. Maar hoe schrijf je die bandnaam precies? Kom maar door, via de NPO Luisterapp, stuur het hier naartoe en maak kans op een aan de slagroomtaart. En mocht je denken, dat vind ik wel heel weinig wat ik hiermee kan verdienen. Ik heb nieuws.
12: You get $5,000.
10: Nou, ook nog. Ongelooflijk. Geef je op via de NPO Luisterapp.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
22: Ja, hi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
22: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
22: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
22: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
22: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
22: Ja,
23: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
26: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
25: En voor Harold met een staalopstoel.
27: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
25: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
24: Medipoint.
25: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Medipoint.
25: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
29: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
30: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: anders doe. Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Aan de slag.

0: wordt gespeeld door...
1: Kevin!
0: Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen.
0: Is de film Home Alone voor jou een zegen of echt een vloek?
2: Vaak mee geconfronteerd. Ik lijk er alleen niet op, dus dat scheelt.
0: Oh.
2: Ik ben niet blond.
0: Nee. Maar, en ook nog nooit achtergelaten thuis.
2: Ook niet, gelukkig niet.
0: Ook niet, oh, gelukkig. Nee. Nou, goed. Nee. Je gaat het 60 seconden spel spelen. En ik ben heel benieuwd hoe ver je gaat komen. Je weet hoe het zit met de highscore, hè?
2: Ja, ik kan geen garanties geven. Maar ik zal het best doen.
0: Weet je waar die op staat? Dat bedoel ik eigenlijk meer.
2: 17.
0: Exact, ja. En dat is best wel hoog. Ja. Dus wijs je daar niet op stuk. Geniet gewoon van het spel en dan zie je wel hoe het loopt. Ik denk dat dat het beste advies is. Zullen we beginnen?
2: Laten we dat maar doen.
0: Heel goed. Deeper Underground had ik net over van de band Jamiroquai. Hoe schrijf je die bandnaam? Dat heb jij laten weten via de NPO Luisterapp. Hoef je niet helemaal uitvoerig te gaan spellen. Dat is dus goed. Dat is één puntje. En hier komen de rest van de vragen. Zet je schrap. Welk graan moet je verhitten om popcorn te krijgen?
2: Mais.
0: Hoe eindigt dit gezegde? Het raakt kan nog...
2: Bal.
0: Uit welk land komt de band Man at Work?
2: Australië.
0: Welke stad wordt ook wel Roffa of Rotje Knor genoemd?
2: Rotterdam.
0: Reken deze som uit. 60 gedeeld door 30.
2: 2.
0: Had Coldplay Red, Yellow of Blue als titel van een hit?
2: Coldplay.
0: Nee, Red, Yellow of Blue.
2: Oeh, pas.
0: Welke filmterm combineert Hollywood en Bombay?
2: Pas.
0: Op welk instrument was Louis Armstrong legendarisch?
2: Fiets.
0: En welke zangeres staat in de top 1000 met What I Was... Ik ga door. Zijn er in de Eerste of Tweede Kamer meer zetels te verdelen?
2: Ja.
0: Eerste of Tweede Kamer, zeg iets.
2: Eerste.
0: Wat voor neus ga je halen als je heel even naar buiten gaat?
2: Oh, ik ben het helemaal kwijt.
0: Ik hoor het ook, ja.
2: Oh,
0: het is een hele nare. Ja, nee, die Louis Armstrong inderdaad. Ja. Dat was de eerste fietsende trompetist op de maan. Daar wordt vaker door de markt gegooid. Holy shit. Nee, we waren op zoek naar trompet. Want dat speelt hij. Ja.
2: Oh.
0: Ja. En daarna ging ik op mijn bek bij een vraag. Ik dacht, ik sla hem erover. Maar zelfs als je nog een paar punten extra geeft, dan kom je niet in de buurt van die 17 goedbald voor de vragen.
2: Nee.
0: Coldplay had
2: voor iedereen die luistert, de tip. Voor iedereen luistert de tip. Het is inderdaad echt moeilijker aan de telefoon dan dat je relaxe radio aan hebt en meeluistert.
0: Ik had ook het idee dat je wat afgeleid werd daar op de achtergrond.
2: Ja, op duur dan raak je verstrengeld in van, oh, wat bedoelde die nou? Want dan hoor je daar af en toe even een beetje slecht en dan denk je, oh nee, ja, het was toch zo.
0: Ja.
2: En dan ga je.
0: Ik loop het nog even door. Coldplay had het nummer Yellow als hit. Hollywood en Bombay gecombineerd is Bollywood. En die trompet, daar hebben we het over gehad. En wat voor neus ga je halen als je even naar buiten gaat? Dat is een frisse neus. Nou, het is hem helaas niet geworden. Helaas. Je komt op een totaal van, nou, wat zal het ongeveer zijn? 7 à 8 koeband voor de vragen. Maar je liep ook inderdaad helemaal vast. Maar we hebben wel heel erg hard gelachen. Nou, kan iemand die moeder even ophalen? Godsamme. Hey, dankjewel voor het meespelen, Kevin. En een hele fijne donderdag verder, hè?
2: Oké.
0: Doei.
2: Hoi.
0: Hier zijn Ike en Tina Turner en River Deep, Mountain High in aan de slag op NPO Radio 2.

0: Mike en Tina Turner, zoals gezegd. River Deep Mountain High op NPO Radio 2. Ja, het was mooi. Soms heb je gewoon momenten in je leven dat je gewoon iets onhandig zegt. Dat had de kandidaat van net, Kevin, ook in het spel. We hebben er echt hard om gelachen. En hij ook. En de luisteraar ook. Ik weet niet of ik het gemist heb, net de Karma. Op welk instrument was Louis Armstrong legendarisch?
1: Fiets.
0: Ja, het is zo'n bekende. Ja, ja.
2: Oh, maar ik begrijp het wel, hoor.
0: Ja, die Armstrongs ook allemaal, ze lijken allemaal op elkaar. Het is 10:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
3: In de strijd tegen spionage en sabotage koopt Nederland samen met Zweden een speciaal verkenningsvliegtuig om zelf sneller vijanden op te sporen. Dat toestel kan op grote hoogte over lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt in de lucht, ter zee en op land. ProRail denkt dat ook dit jaar en volgend jaar het aantal verstoringen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vliegtuig dat afgelopen weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het vliegtuig te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. De andere piloot reageerde nauwelijks op de waarschuwingen. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. En in Heiken in Drenthe wordt op het land op een bijzondere manier schimmels bestreden. Iedere avond rijdt er over een stuk grond met lelies een karretje met UV-licht. En dat UV-licht schijnt op het gewas en daarmee wordt een schimmel bestreden die in de lelies voorkomt. En het zou de enige plek in Nederland zijn waar zo'n karretje rijdt.
0: En het scheelt ook bestrijdingsmiddel, denk ik.
3: Precies dat. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graadje of 20. Vanavond en vannacht kan het wat gaan regenen.
0: En met de hart bij de ANWB verkeersinformatie, hoe is het op de weg?
4: Nou, er zijn allemaal karretjes met vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 2 kilometer file bij de Duitse grens, 10 minuten extra. De A15 Europoort richting Gorinchem tussen Zuidplein en Knopend Ridderkerk. Bijna 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. En op de A59 Knopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maden en Knopend Hooipolder. 5 minuten vertraging in 3 kilometer file.
0: Dankjewel.
5: NPO Radio 2 Topzong.
6: Deze week is Note to Self van Douwe Bot. NPO Radio 2.

ook mens maakt fouten. En de meeste artiesten houden die foutjes vakkundig geheim. Alleen Robbie Williams heeft er geen enkel probleem mee om ze af en toe te delen. En het verhaal wat ik nu wil vertellen, kan ik nu ook wel delen, denk ik. Want we zitten rond 9:15. Dus veilig, want het ontbijt is lang genoeg geleden en de lunch is nog niemand aan begonnen. Dus nu kan het wel. Heb je iets lekkers bij de koffie, leg het even aan de kant. Want hij heeft ooit eens een keertje bij een reunieconcert van Take That, toen hij echt gewoon achter de coulissen stond, was echt zo, oké jongens, in 5, 4, 3. Precies op dat moment dacht hij, laat ik nog even snel even een scheetje glippen, want dan heb ik dat, dan voel ik die niet meer. En hij doet dat en toen, hoe beschrijf ik dat netjes? Ja, kan ik dat netjes? Nou ja, ik kan beter een geluidseffectje laten horen. Nou ja, dat maakt het ook niet beter. Maar goed, dat gebeurde dus in zijn broek. En dan weet je dus, oké, ik moet nog 2 uur. En dat is dan een hele lange tijd als je dat in je... Nou goed, ik hoef het allemaal niet uit te leggen. Misschien heb je het zelf wel eens een keer vlak voor een meeting gehad. Dan is het echt letterlijk en figuurlijk 2 uur op de blaren zitten. Dus Robbie Williams heeft het uiteindelijk wel uitgezongen. Letterlijk en figuurlijk.

Goud, de Rolling Stones ook gedraaid. Robbie Williams, Moloko, Douwe Bob, Ike en Tina Turner. Zomaar wat titels in dit radioprogramma. En mocht je dan van denken, ja Bart, dat had ik toch op een bepaald plekje anders gedaan, dan is dit jouw kans. Want de top 2000 shuffle komt eraan, dan mag jij bepalen wat die andere 500.000 luisteraars

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ster.
4: Wat dacht je van Japan?
3: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
3: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
5: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
4: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde, rijst met, je kent het wel, wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent.
1: Wissel eens geelworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
2: Alex Warren geeft zometeen acte de présence met Passenger. In Excess zit er nog voor. Never Tear Us Apart, maar eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul.
3: Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijke toestellen op het spoor komen. Het vliegtuig kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom kocht Nederland laatst ook al 10 Canadese vliegtuigen.
4: Die worden in Limburg gestationeerd en daar vervangen ze de verouderde AWACS radarvliegtuigen. Nou, die kunnen ongeveer hetzelfde, maar die worden dus echt in gemeenschappelijk NAVO-verband ingezet. Dat toestel wat nu in Zweden wordt gekocht is echt bedoeld voor de nationale verdediging en ook die van Zweden.
3: Minister Jesselgus van Defensie wil voor de bescherming van het luchtruim niet afhankelijk zijn van anderen. Vrouwen die bij de gemeente werken vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom bespreekbaarder worden op de werkvloer, omdat er ook veel geld verloren gaat, zegt een stichting die gemeente ondersteunt.
5: Met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat dat hoog is. In totaal 7,1% van alle gemeenteambtenaren. Dat laat zich verklaren door een toegenomen werkdruk. Ja, dat gaat uiteindelijk om ongeveer €1 miljard aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten. Dus er is veel aan gelegen om daar wat aan te doen.
3: Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd met 5-1 van Barcelona. Maar toch liep één Feyenoorder met een grote glimlach van het veld in Camp Nou. Sam Stijn. De invaller maakte zijn Champions League-debuut en scoorde meteen, zoals te zien bij Ziggo Sport.
6: Voorzet, nou nu dan, ja hoor, daar is hij. De goal die Feyenoord echt toekomt en echt verdient. Onze voetballen goed in de tweede helft, hoewel het een eretreffer is. Kijk eens even naar Sam Stijn, waar hij toch echt even landt, dat hij scoort in Camp Nou.
3: Ja, want dat was altijd zijn grote droom. En hij moest waarschijnlijk ook even aan zijn vader denken, die 30 jaar geleden hetzelfde deed. Maurice Stijn scoorde toen namens ADO Den Haag tegen Barcelona.
7: Nu door Stijn. En Stijn verrast Lopetegui. Goed gezien door Maurice Stijn. En zo is het 1-0 voordeel ADO Den Haag.
3: En Maurice Stijn werd 30 jaar geleden matchwinner tegen Barcelona. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graadje of 20. Vanavond en vannacht kan het wat gaan regenen.
2: Dankjewel. Waar in Nederland moet je met je toettoet even op de rem, omdat er files staan? Erwin de Hart, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, dat is op de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein. 5 kilometer file, 9 minuten is de vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles. 10 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens.
2: Dankjewel.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
14: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
15: Ja, geweldig, hè?
14: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
15: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
14: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
15: Aan tafel!
13: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Bos bij Bol.
1: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.

0: Avondeals Bijbel.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja, echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Alex Warren, Passenger.
1: Nou, sommige verhalen geloof je soms bijna niet. Die Alex Warren, die zanger die je net hoorde, die is toen hij 8 was, geloof ik, is hij neergeschoten door de vader van zijn beste vriend. Ik weet niet precies waar ze aan het schieten waren. Ik heb dat nooit echt kunnen vinden. Maar die werd dus geschoten en die kogel die ging door zijn lever, die doorboorde zijn lever, miste op een haar na zijn vitale slagaders en zijn hart en kwam uiteindelijk in zijn long terecht. En daar hebben artsen uiteindelijk besloten om hem daarmee te laten zitten, want eruit halen, dat zou meer schade opleveren dan gewoon laten zitten. En daar zit hij nu al jaren. En die man, die vader dus van die beste vriend die dat gedaan heeft, die voelde zich zo knetterschuldig. Die heeft uiteindelijk Alex Warren ook onwijs geholpen toen hij echt in een hele donkere periode zat, geen geld te mak had. En toen heeft hij hem een auto gegeven, weet ik het allemaal. En uiteindelijk heeft die man ook hem getrouwd toen hij met zijn vriendin ging trouwen. Dus het is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Wat een bizar verhaal. Voor de duidelijkheid, je denkt misschien nu aan zo'n hele grote kogel, weet je wel. Maar het is zo'n luchtdrukwapenkogeltje. Die zit er dus. Maar toch. Als je dan bij Schiphol door de douane gaat, heb je wel wat uit te leggen, denk ik.

0: Zara Larsson, Symphony, naar Iggy Pop en The Passenger. Francis, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: 48 jaar ben je, je komt uit het plaatsje Zeggen.
1: Ja.
0: Zeg me dat het buurthuis daar het Zeggedoom heet. Dat zou ik echt heel leuk vinden.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Ach,
1: nee,
0: jammer, helaas. Jammer.
1: Ja.
0: Francis, jij stoort je eraan in de Top 2000 Shuffle dat mensen vaak tot de vijfde optie wachten.
1: Ja, heel irritant.
0: Ja, en jij vindt dat dat niet nodig is?
1: Nee, niet als ze bij de tweede zeggen, oh, die is lekker.
0: Nee,
1: ik ga toch nog door tot de vijfde. Dan denk ik, nee, kies die dan, want dan hebben ze achteraf spijt.
0: Ja, dus hoe groot is, denk jij, de kans dat jij bij de vijfde uitkomt?
1: Ja, dat ligt aan jou.
0: Nee, ho nou. Ik bepaal hier niks, hè. Aan de knop.
1: Ja, oké, aan de shuffleknop.
0: Zo is het maar net.
1: Ja.
0: Nou, we gaan kijken hoe het gaat uitpakken, Francis. Dit is je eerste optie.
2: 455.
3: Blik richting mij en de dingen die je zei.
1: Nee, die mag uit.
0: Bankzitters, je blik richting mij gaat hem niet worden.
2: 330.
1: Nee.
0: Eagles, One of These Nights. Wat vind je eigenlijk het ultieme om uit de lijst te pakken? Heb je een favoriet?
1: Ja, één kans op de 2000.
0: Hoezo?
1: Dan zou het iOS moeten zijn.
0: iOS? Oké. Okay.
1: Ja.
0: En om meer voorkeuren of is het alleen maar die plaat?
1: Nee. Nederpop sowieso. En er mogen ook wel gitaren in zitten.
0: Ja.
1: André Hazes.
0: Ja.
1: Elvis Presley,
0: ja. Oké, okay. Maar niet deze van de Eagles, dus blijkbaar. Deze wordt uitgezet. We zoeken even verder.
2: 429.
1: Nee,
0: ook niet Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind. Dan steven jij toch hard af op die vijfde.
1: Oei.
0: Zit je met je goede gedrag, hè?
1: Ja, joh.
0: Nou, luister eventjes, dit is de vierde optie. Ik hoop echt dat die raak is voor je.
2: 1242.
1: Ja, die ga ik aanzetten.
0: Ga je deze aanzetten?
1: Ja.
0: Oh, wat lekker dat je niet bij de vijfde bent uitgekomen, toch?
1: Nee, precies. Ik leer er niet aan.
0: Maak je verhaal wel wat geloofwaardiger. Wil je die nog wel horen of zeg je gewoon lekker draaien, die outfield?
1: Nou, laat maar horen.
0: Oké, okay, nou dat was dan deze geweest, luister.
2: 1986.
1: Nee!
0: Elvis Presley! Wat ben je aan het doen, Francis?
1: Ja, joh! Ik ga het niet doen tot die vijfde.
0: Nee, je moet altijd tot de vijfde gaan, zeggen wij wel eens.
1: Ik ga het nooit meer zeggen.
0: Nee. Nou, sterkte met de verwerking ervan de komende maanden.
1: Ja, heb ik nog een warm kaart of doen jullie daar niet aan?
0: Nee, ja, die heb ik hooguit, maar die kan ik voor jou niet inzetten. Nee.
1: Jammer, joh.
0: Nee.
1: Oké, nou goed. Prima.
0: Geniet lekker van

0: You, Dan Sharp op de radio. Outfield ook gedraaid en Your Love. Het is 11:40. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Nederland zijn sinds begin deze maand 9 nieuwe patiënten gemeld die besmet zijn met het West-Nijl-virus. Het aantal meldingen van mensen die dat virus opliepen staat nu op 18. In totaal zijn dit jaar 3 patiënten overleden. Een kwart van de familierechtadvocaten heeft te maken met bedreigingen. Dat blijkt uit een enquête van RTL en onderzoeksplatform Investico. Deze advocaten staan mensen bij die te maken hebben met bijvoorbeeld huiselijk geweld. 4 op de 10 advocaten werden bijvoorbeeld achtervolgd of ontvingen doodsbedreigingen. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jetten worden met regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Zijn partij D66 ziet daar geen probleem in, maar deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. En een grote eer voor Duran Duran. Het postbedrijf in het Verenigd Koninkrijk heeft postzegels van hun albumhoezen onthuld. Dit jaar viert de band het 45-jarig bestaan van hun debuutalbum en ze verkochten meer dan 100 miljoen platen wereldwijd.
0: Kan die zanger eens van achter likken? Nee, dat klinkt heel raar, maar dat is goed. Er zijn wel wat fans die postzegels willen hebben, denk ik.
1: Vandaag 18 tot 21 graden, afwisselend wolken en zon. Het blijft vrijwel droog.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie van ANWB, Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Hallo. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein. 4 kilometer, 10 minuten is de vertraging. De A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging aan diezelfde grens. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Het kwam er wat beroerd uit. Moeten we dit uit de show knippen, Carl?
3: Ik zou het doen.
0: Ja, halen we het eruit. Hoort niemand.

Putverdikkie, wat vind ik dit een lekker liedje. Micha, Lose My Life en The Four Survivor en Burning Heart in dit radioprogramma. Ja, die Micha heeft ook vorige week tijdens de wensweek zoiets moois gedaan. We hadden luisteraar José en die had een hele grote wens. Die wilde heel graag dat een liedje wat zij zo mooi vond, het nummer Hoopvol van Micha, dat zij dat zelf gezongen kon laten horen op haar eigen uitvaart die eraan zat te komen. Wat echt wel heftig is om dat zo uit te spreken. En toen hadden wij als verrassing geregeld dat zij dat ook echt mocht opnemen met Micha, de maker van het liedje. Dat heeft ze uiteindelijk daar gedaan. En wat een onwijs lieve gast is die Micha ook. Heeft hij mooi gedaan. Die nieuwe single, Draai ik mijn liefde, want zijn stem is echt waanzinnig. Je hoort hem zojuist voorbij komen in dit radioprogramma.

Marvel zei net in het nieuws, hè. In Engeland krijgen ze postzegels met de mannen van Duran Duran op. Of nee, de albumhoezen van Duran Duran. Dat was het hele verhaal. Zij zingen over Girls on Film en binnenkort is ook Guys on Postzegels. Echte verzamelaar is dat wel een mooie, denk ik. Dames en heren, we hebben nog precies 3 minuutjes. Daar kan ik nog 1 plaat in draaien. En daarna klinkt de lunchshow met Annemieke op deze radiozender. Heb een fijne lunch en graag tot morgen bij een splinternieuwe...

0: Marco Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Trulies met Genke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
10: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Zometeen alles over veenbesjes en een hele oude camera. Eerst het nieuws van 12 uur. Dat is met Juri Stubenitski. Goedemiddag.
13: Hey Annemieke, goedemiddag. Afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. En daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en is niet overdraagbaar van mens op mens. Mensen kunnen er onder meer koorts, huiduitslag en diarree van krijgen. En mensen met een verminderde weerstand kunnen veel zieker worden of eraan overlijden. Een brand op een veerboot in de Filipijnen heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Ruim 40 passagiers zijn gered. Een exacte oorzaak is nog niet bekend, maar correspondent Mustafa Margadi kan wel een paar opties bedenken.
14: Slechte staat van de boten, dat is een oorzaak van de vele ongelukken. Dat ze vaak te zwaar beladen zijn, dat veiligheidsvoorschriften niet goed worden gehandhaafd. Ja, en de autoriteiten die zeggen elke keer weer na zo'n ongeluk dat ze dat gaan aanscherpen. Maar ja, dat gebeurt blijkbaar onvoldoende, want dit soort ongelukken blijven maar gebeuren in de Filipijnen.
13: Wordt nog druk gezocht naar tientallen opvarenden. Demi Vollering is de kopvrouw voor Nederland bij de wegwedstrijd op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France wordt ondersteund door 6 landgenoten. Opvallende afwezigen in de selectie van bondscoach Laurens ten Dam zijn tweevoudig wereldkampioen Anna van der Breggen en Marianne Vos. Waarom ze niet meedoen is onduidelijk. En bibliotheken krijgen steeds meer jonge leden. Het aantal in de leeftijd van 18 tot 30 jaar is vorig jaar met ruim een vijfde toegenomen. Het is deels te verklaren doordat bibliotheken korting geven of gratis abonnementen aanbieden aan mensen boven de 18.
15: Dat maakt enerzijds dat mensen die de bibliotheek kopen vinden doordat ze bijvoorbeeld daar activiteiten bezoeken, of nou in het geval van jongvolwassenen bijvoorbeeld de bibliotheek als studieplek gebruiken, ook de stap maken om makkelijker stap maken om lid te worden. En een andere is dat bibliotheek lidmaatschap is tot je 18e gratis. En we zagen dat veel mensen afhaakten op het moment dat ze daarvoor moesten gaan betalen. En die blijven ook lid.
13: Bibliotheken krijgen ook steeds vaker een maatschappelijke rol, waardoor jonge mensen lid worden. Het weer, droog, af en toe zon, maximaal 21 graden vandaag. Morgen een beetje regen en dan een graad of 19.
12: En dankjewel Juri. En voor files over naar Mandy, waar staan ze? Hey Annemieke, onder andere op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Ketelplein. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg bijna een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto bij afrit Hoenderlo. Hier zijn twee rijstroken dicht, dat veroorzaakt 20 minuten vertraging. En verder nog langzaam rijdend verkeer op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de grens en hier is de vertraging zo'n 15 minuten.
16: Dankjewel Mandy. Ja, er komt een boel muziek aan zometeen. Eerste Cranberries, ik had het er al over, en Justin Timberlake, maar die derde.
17: 3 is voor jou.
16: Ja, die is helemaal voor jou. De filmfestivals die rollen over elkaar heen. Hebben we net Venetië gehad. Nu is het Canadese filmfestival in Toronto. Met alle ogen gericht op de nieuwe films van onder andere Pedro Almodóvar. En Mike Lee. Ja, die kan ik ook heel spannend uitspreken. Maar kan het ook niet doen. Maar goed, een nummer over films. Dus niet uit films.
18: Dus over het onderwerp is film?
16: Ja.
18: Ah ja.
16: Pak hem breed.
18: Maar er is net eentje geweest bij Bart.
16: Girls on Film.
18: Ah ja.
16: Die mag dus dan niet. Okay. Nee, maar voor de rest alles.
19: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
20: Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
22: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
23: Yes, hij doet het.
24: Ja hoor, dat kan zeker.
22: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
25: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
26: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
25: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
26: Maar die prachtige kleding dan?
25: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
27: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
28: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
30: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
31: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
32: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
31: Sorry Bo, het is beauty.
32: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
33: Ruitschade?
34: Opgelost. Autotaalglas.
32: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
35: Wij zijn Medipoint.
36: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
37: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
36: En voor Harold met een staalopstoel.
38: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
36: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
37: Medipoint.
36: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
39: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
40: Lekkere van Albert Heijn. Medipoint.
36: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
41: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
42: De vriendelijke specialist. DA.
43: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
0: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Annemiekes Alen.

0: Justin Timberlake, Like I Love You. En vierde deze week dat zijn album Future Sex Love Sound 20 jaar oud is op Instagram. Met allemaal foto's en toen de woorden life-changing. Thank you. Mooi toch? Maar Like I Love You, die je net hoorde, komt van Justified. Maar toch, hè, het is actueel. De Cranberries ervoor nog met Zombie. Hele goede middag. Welkom in de aanlunch op 10 september. Een bijzondere dag op meerdere vlakken van 10 september 2026. Ja, op Netflix verschijnt de nieuwe serie The Eight Club, naar het boek van Saskia Noord. En in de Eerste Kamer worden prijzen uitgereikt voor het beste politieke boek, de beste foto en de beste podcast van het jaar. Democratie in woord en beeld heet dat. En de Waterboys staan met Steve Earle in de AVAS Live met The Fisherman's Blues Review. En ook nog de Wiwa Wandklok, die gaat eruit. Zin in.
1: Ja.
0: Ik had trouwens één vraag nog aangepast.
1: Oh, dat is goed hoor.
0: Ja, ik had een ingeving.
1: Leuk.
0: Ik heb niet overlegd, maar moet je straks maar zeggen dat je dat niks vindt. Ook nog dingen. We bellen met de kasteelheer van het Rapunzel Festival. Dat gaat morgen van start. En ik had ook nog een plaat voor je.
2: 3 is voor jou.
0: In verband met al die filmfestivals, nu weer in Canada, een plaats over film. Karen die kwam met Robert De Niro's Waiting. Vind ik leuk. Agnes die zit er al helemaal in. Die zegt I like to movie.
1: En Jacco ook.
0: Ja, die zit er helemaal klaar.
1: Die hebben dezelfde humor, dus je moet elkaar even opzoeken.
0: Precies, even met z'n tweeën in een box. Raudi die zegt Bloem even aan moeder vragen, maar dan zit het de rest van de dag weer in ons hoofd. Maar Sinja, goedemiddag.
3: Ja, hallo.
0: Waar moest jij aan denken?
3: Ja, ik had direct van, net als in de film, van Toontje Lager in mijn hoofd.
0: Dek de lading, leuke plaats, waarom moeilijk doen, toch?
3: Nou, precies zo.
0: Ja. Tadaa!

0: Stella Lefty heet ze. Boston, zo heet het nummer. Het is een grote hit in Amerika. Ik denk wel van hoeveel country pop moeten we hier, hè? Maar dacht, je geeft toch een kans? Ook omdat het er zit meteen weer een hoop controverse aan vast. Eerst even zeggen dat ze in maart in de Melkweg staat. Deze Stella Lefty. Maar dat gedoe, ja, plagiaat. Mensen luisteren altijd op een bepaalde manier naar nieuwe plaatsen. Van, ik ken het ergens van. Soms is toeval, soms niet. Nou, meestal is het toeval of gewoon een beetje slordig. Maar heel veel van haar nummers zouden wel heel erg op al bestaande nummers lijken. Deze bijvoorbeeld op Noah Kahan, Stick Season. Ik had het al opgezocht en jij riep het.
1: Ja.
0: Dus dat zegt al wat.
1: En we krijgen nu een van Claudia een appje. Eet dit er Frank, dit is toch een Stick Season van Noah Kahan. Ja.
0: En hoe gaat het in Amerika? Dan gaan ze met z'n allen natuurlijk erbovenop. Ze noemen haar, deze Stella Lefty, dan ook Stella Thefty. Dat vind ik dan weer komisch. En wat ik wel sneu vind, daarom denk ik ook, draai er gewoon. Zij, haar vader is multimiljonair. Oh. Groupon en zo is allemaal van hem geweest. Dus dan vinden Amerikanen het ook extra leuk om te zeiken. Nou, ik denk van, ik ga het vaker thuis opzetten. I don't know. Dit wel. Ashley Cameron. Hoor je te weinig. All I Need Is Everything.

0: Is It Any Wonder? Op NPO Radio 2. Maar we even gaan checken bij Mandy of het nog ergens vaststaat. Ik denk het wel, anders was je er niet.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Er staat een lange file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Want daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je ruim 20 minuten. Je kunt er ook voor kiezen om te rijden via Ede en Barneveld. Dat doe je dan over de A12, de A30 en de A1. En verder vooral controles aan de Duitse grens die files veroorzaken. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland en op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat het stil bij de grens. En op beide wegen is de vertraging zo'n 10 minuten.
0: Dank u wel.
2: Jori, het nieuws van 12:30.
3: Boeren in Overasselt hebben een maïsveld gekortwiekt, zodat de politie daar beter kan zoeken naar sporen van de schietpartij van ruim een week geleden. Mogelijk liggen er nog verborgen wapens in dat gebied. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië. Toen het gevaar was geweken, kon hij alsnog verder vliegen om bij de uitvaart van koning Harald te zijn. En een metershoog standbeeld van Lenin mag, wat de gemeente Oldambt betreft, niet in Oostwold komen te staan. Het beeld zou in het Groningse dorp bij een nieuw erfgoedcentrum komen, maar de gemeente geeft geen vergunning, want het beeld zou te veel ophef kunnen veroorzaken. Het weer, wolken, zon, op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 20 graden. Morgen wat meer regen en ongeveer 19 graden.
0: Dankjewel.

0: ook heel grote bands moeten af en toe bezuinigen. Coldplay laat de spaties weg. Feels like falling in love. Wel een leuk nummer. KLF ervoor nog. Met Tammy natuurlijk. Justified and Ancient.
1: Prominent aanwezig.
0: Ja, soms in het programma een gast en die is dan prominent aanwezig. En wie is het dan wel vandaag? Nou, een goede kennis, namelijk baskennis. Niet alleen de toetsenist van Bluff. Hij is ook kasteelheer. De handtoren bij Vleuten restaureerde die volledig. En nu is het ook weer het toneel van een heel mooi divers muzikaal festival. Een derde editie van Rapunzel. Bas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemiek. Wat ben ik blij jou te horen op de radio.
0: Ja, nou, ik ook anders. Ja, ja, ja, kan niet anders zeggen. Hey, heb je hier eigenlijk wel tijd voor dit gesprek? Want morgen gaat het los.
2: Ja, nee, natuurlijk niet, maar ik doe het toch.
0: Ah, okay.
2: Speciaal voor jou en voor jullie.
0: Nou, in dat geval dan ga ik even de diepte in, want drie dagen, een waanzinnig divers programma. Je hebt een mooi boekje ook uitgegeven wat ik voor me heb liggen met wie er allemaal komen. Maar hoe omschrijf je nou dit festival?
2: Ja, het is eigenlijk niet te omschrijven, want het is het grootste kleine festival van Nederland. Dat, zo wil ik het eigenlijk wel noemen. En dat is dan vooral in diversiteit van de acts. Want we hebben grote namen, maar we hebben ook heel veel amateurs en beginnende muzikanten die hele toffe dingen kunnen op het festivalprogramma. En dat combineren we op een hele exotische manier. En dan gooien we nog wat hele spectaculaire dingen overheen. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld enorme waterfonteinen spektakel. En mensen gaan die toren weer beklimmen. En
0: wel festival. Een derde editie van Rapunzel. Bas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemiek. Wat ben ik blij jou te horen op de radio.
0: Ja, nou, ik ook anders. Ja, ja, ja, kan niet anders zeggen. Hey, heb je hier eigenlijk wel tijd voor dit gesprek? Want morgen gaat het los.
2: Ja, nee, natuurlijk niet, maar ik doe het toch.
0: Ah, okay.
2: Speciaal voor jou en voor jullie.
0: Nou, in dat geval dan ga ik even de diepte in, want drie dagen, een waanzinnig divers programma. Je hebt een mooi boekje ook uitgegeven wat ik voor me heb liggen met wie er allemaal komen. Maar hoe omschrijf je nou dit festival?
2: Ja, het is eigenlijk niet te omschrijven, want het is uh, in,

0: Zo wil ik het eigenlijk wel noemen. En dat is dan vooral in diversiteit van de act. Want we hebben grote namen, maar we hebben ook heel veel amateurs en beginnende muzikanten die hele toffe dingen kunnen op het festivalprogramma. En dat combineren we op een hele exotische manier. En dan gooien we nog wat hele spectaculaire dingen overheen. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld enorme waterfonteinen spektakel. En mensen gaan die toren weer beklimmen. En we hebben 75 man de lokale harmonie die echt een fantastisch programma hebben ingestudeerd. Wat we ook weer tussen de grote namen doorweven. Dus ja, wat wij doen, dat bestaat nergens anders in Nederland.
1: Hoe gaat het aan die tekentafel eigenlijk? Want het is natuurlijk een waanzinnig mooi gebouw en er is rondomheen waar je heel mooie dingen kan neerzetten. Maar hoe kom je erop van, ja, weet je, anders doen we een lightsaber gevecht op de torengevel en dan en acrobaten, leuk.
0: Ja, dat is meestal dat ik dan om 3 uur 's nachts ineens wakker schrik en dan denk, ja, dat gaan we doen.
1: Ja.
0: En dat kan dan helemaal niet. Maar dan ga ik toch ons team bellen en dan ga ik het uitleggen. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen die komen, die doen ook concertatie en die doen ook Lowlands. Dat zijn allemaal profs.
1: Ja.
0: En daar kan ik zo fijn op bouwen. En die zeggen van we hebben het nog nooit gedaan. Dus we denken dat we het wel kunnen.
1: Ja, precies.
0: Dat is een beetje het credo van het festival.
1: Ja, in het verleden was er ook al schoonzwemmen in de slotgracht.
0: Rare dingen doen we.
1: Hey, het belang van de beginnende bandjes en artiesten, dat is ook heel erg aanwezig, hè?
0: Ja, daar doen we het ook eigenlijk voor. Weet je wel, ik heb natuurlijk 33 jaar bluff op de teller staan. En ik heb al die veranderingen op de podia zien gebeuren. En ik zie poppodia failliet gaan. Ik zie grote festivals niks meer exotisch durven boeken, omdat ze anders gewoon hun begroting niet rondkrijgen. Want ze moeten de sure thing boeken. Heel die kosten zijn 50% gestegen van festivals sinds corona. Dus dat voor die model gaat naar de knoppen. En de eerste die daar slachtoffer van zijn, dat zijn de beginnende artiesten. En die moeten een podium krijgen en die moeten een publiek krijgen. En dat is precies waar wij Rapunzel voor doen. En dan zeker in combinatie met de regio hier en alle vrijwilligers en alle mensen die meehelpen, want daardoor boksen we toch ieder jaar weer van elkaar.
1: Ja, en dat is denk ik ook leuk aan de diversiteit van het festival. Want als je nou even op de middeleeuwse fair staat, dan kun je mooi even een nieuwe artiest mee pikken.
0: Ja, nee, precies dat. En zeker bij de eerste editie, toen kwam er op een gegeven moment iemand om mijn nek hangen, na een paar biertjes. En die zei tegen mij van, ja, normaal ga ik hier altijd naar de lokale kermis. En dat weet ik dan, de tweede helft van de avond kan ik me dan nooit meer herinneren. Maar wat jij hier doet, ik zag het als ik pianist. En ik zag gevelacrobatiek en ik zag schoonzwemmen. En die viel bijna in tranen. Toen dacht ik, hey, dan heb ik wel deze man zijn horizon verbreed met dat festival. Ja. En heb ik precies eigenlijk dat doel wat ik voor ogen had bereikt. Dus zijn we een tweede en een derde gaan doen. En die derde komt eraan.
1: De derde komt eraan vanaf morgen. Spinvis ga je ook zien. Zoe Livé komt ook. Higo is er. Longo, Douwe Bob. Ja. Ja, nou, een hele rits mensen. En nog één ding, Bas. Mais Dolhof.
0: Ja, dat is nieuw. Dat was ook weer zo'n 3 uur 's nachts momentje. Ik denk, dat gaan we doen. En we hebben een boer, dat is ook die is onderdeel van het treinteam. Die vindt het ook allemaal prachtig. Ik zei, Anton, zo heet hij. Ik zei, ik wil een maisdolhof. En toen zei hij, Bas, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Dus hij heeft mais gezaaid. En we zijn daar 2 weken geleden, toen het mais eigenlijk veel te hoog stond, zijn we daar enorme paden doorheen gaan hakken. En hebben een fantastisch maisdolhof met allerlei challenges erin. En een hele grote uitkijktoren middenin.
1: Ik vind het heel erg leuk. Wel kans dat na het festival iemand achterblijft in het maisdolhof. Die daar nog weken ronddolt. Maar daar gaan we het later een keer over hebben.
0: Dat ben ik dan waarschijnlijk.
1: Ja, grote kans. Wat gaan we draaien?
0: Ja, ik vind Jack and the Weatherman, die hele bekende single van hun, die staat wel een beetje voor ons festival. Ze staan op de zondag bij ons. En ze zijn ook fan van het festival, want ze reposten alles wat wij posten. Dus,
1: dit ook waarschijnlijk
0: ook voor
1: dan.
0: De jongens. Ja. Wat zei je?
1: Dit ook?
0: Ja, wow. Ja zeker.
1: Ik ga ze draaien. Bas, heel veel plezier.
0: Till
1: the sun comes up. En dat geldt natuurlijk ook een beetje voor het festival. Dan is het klaar. Dankjewel, veel plezier.

0: ongelooflijk blij mee.
1: Just a perfect day. Drink sangria in

0: Lou Reed, Perfect Days als hij was. Toch grappig hoe je die various artist stemmen er doorheen gaat lopen zingen.
1: Weer wat wijzers.
0: Ik dan. Vooral de heftige. Daar gaat Nathan even koffie halen.
2: Ja, precies.
0: Ja, fijn. Zometeen gaan we weer wat wijzers spelen. Drie vragen krijg je. Die antwoorden, dat zijn aanwijzingen naar een artiest of band die ik heb verstopt. En soms is het heel direct, soms moet je een beetje doordenken. Maar je maakt zeker kans. En ook nog op die klok, als je de selectievraag goed weet te beantwoorden. Zal ik mijn vraag doen?
2: Ja, doe maar. Doe maar, ik geef me gewonnen.
0: Ja. Oké. Een heel beroemd schilderij van Vermeer toont een parel. Maar wie draagt die parel? Als je dat weet, heb het even door. Dan maak je dus kans op die klok. Skik. Zie je?

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In AfroTros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
2: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
1: AfroTros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:45 op NPO 1.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vag.nl.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: Zometeen wijzeren dus en wat Snoop Dogg en Black Sabbath. Omdat het kan. Eerst het NOS nieuws van 1 uur. Jori Stubenitski zit ervoor klaar.
16: De relaties tussen ouders en scholen lijkt te verharden, schrijft de Onderwijsraad in een brief aan minister Letchert. Ze zeggen dat er meer ouders en scholen bij geschillencommissies belanden omdat ze er onderling niet uitkomen. Het gaat bijvoorbeeld om extra ondersteuning of over het advies in groep 8. Ook stijgt het aantal leraren op de middelbare school dat werkstress heeft door de omgang met ouders. Op lagere scholen hebben onderwijzers er al langer last van. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie, zegt Anja Schreier. Zij is voormalig hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD in Amsterdam en ze verscheen vanochtend voor de parlementaire enquêtecommissie. Er was maar één arts die bron- en contactonderzoek deed. In korte tijd moesten dan ook honderden mensen worden opgeleid. Schreier pleit voor betere voorlichting.
17: Dat we dus in de scholing, op de basisschool of op de middelbare school, net zoals we nu een mooi weerbaarheid thema hebben, waar we iedereen in mee proberen te nemen, dat we daarin ook goed uitleggen wat het inhoudt en wat mensen zelf kunnen doen tijdens een nieuwe pandemie. Want dat die er gaat komen is een feit.
16: Ja, wel zei ze dat het niet duidelijk is wanneer er weer zo'n pandemie komt. Een kwart van de familierechtadvocaten heeft te maken met bedreigingen, blijkt uit een enquête van RTL en onderzoeksplatform Investico. Deze advocaten staan mensen bij die te maken hebben met bijvoorbeeld huiselijk geweld. Deze familierechtadvocaat vertelt bij RTL dat ook zij werd geïntimideerd.
18: Ik werd 2 weken terug gebeld door een meneer. Hij zei tegen mij: kankerhoer. En je zult wel zien, ik zie mijn kinderen niet door jou. Zulke mannen denken dan dat de vrouw de keuze maakt om uit elkaar te gaan door een advocaat. En hij zei iets van: ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken.
16: Vanwege al die bedreigingen nemen familierechtadvocaten soms minder zaken aan. En in het Vlaamse plaatsje Pelt is een plan om een luidruchtige kolonie roeken te verjagen als een boemerang teruggekeerd in het gezicht van de inwoners, is te lezen bij het laatste nieuws. Roeken zijn kraaiachtige en beschermd. Ze poepten de buurt onder, maakten veel herrie, al vanaf 's ochtends vroeg. Na overleg mochten de dieren worden verjaagd, maar de roeken zijn nu in een buurt 1,5 kilometer verderop neergestreken. De gemeente Pelt gaat kijken wat ze eraan kunnen doen. Het weer, het is droog met af en toe zon bij maximaal 21 graden. Morgen een beetje regen en een graad of 19.
15: Dankjewel. Over dan naar Manny van der Plas bij de ANWB. Goedemiddag.
19: Hi Annemieke, goedemiddag. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Het oponthoud bij Dordrecht Centrum is ruim 25 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij afrit Hoenderloo. De rechte rijstrook is dicht en dit kost je bijna 20 minuten. Je kunt ook omrijden via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat een kapotte auto bij Huissen. De rechte rijstrook is hier dicht en dat kost je 10 minuten. En verder nog langzaam rijdend verkeer op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de grens en hier is het op onthoud ruim 15 minuten.
15: Dankjewel weer. Het ging buiten de muziek ook over het haar van Mike Score, of eerder hairdo. Dat kan je echt wel tegen dit kapsel zeggen. Hij heeft die hairdo's nog lang volgehouden, maar inmiddels gaat hij kaal door het leven. En staat hem trouwens ook. Ik heb het over Flock of Seagulls. Zometeen. Ster.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
23: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
24: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
23: Oh, en nu niet?
24: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
23: Bueno, kies het.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Mama! Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
5: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Annemiekes, Alen.

0: Ja, Damiano David, de first time voor nog een vlak of Siegel.
1: Weer wat wijzers.
0: En een spel. Nu, ja, een hoop vragen krijg je op je afgevuurd. Als je ze weet, dat komt dan mooi uit. Want die antwoorden zijn verwijzingen naar de artiest of band die ik heb verstopt. We zijn al lang niet klaar met dit spel. Er zijn nog heel veel artiesten die we kunnen verstoppen. En als je vaak luistert, weet je dat er af en toe ook wel eens een dubbele tussen zit.
2: Ja, dan maken we wel, proberen we een nieuwe vraag te maken.
0: Nou ja, de grap is, soms zit er een artiest bij waarvan je denkt, ja, die hebben we volgens mij al een keer gehad. Maar maakt niet uit, ik ga 3 vragen verzinnen.
2: Ja.
0: En dan pakken we de quiz van de vorige keer erbij en denken we, oh, even nog 2 nieuwe vragen verzinnen.
2: Die hadden we al.
0: Ja. Oh, dat vergeet je dan weer. Nou goed, bij deze, ja, daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Let wel. Peter, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik vond het een mooie, want ik vroeg bij de selectievraag een heel beroemd schilderij van Vermeer toont een parel. Maar wie draagt die parel, toen appte jij?
3: Het meisje met de parel.
0: Ja, meisje. Groeten, Peter Vermeer. Dacht ik, ja, maar dan moet je het wel weten. Ja. Ja, ja, ja. Er staan natuurlijk heel veel mooie verhalen over wie is dat meisje toch? En is het nou wel zijn dochter of is het niet? Nou, heel veel complottheorieën. Weet jij er iets van?
3: Nee, het is niet een familiegeheim of zo.
0: Oké. Nou ja, mocht je het erachter komen, laat mij dan de eerste zijn die het
3: niet hoort. Ja, dat zal ik doen.
0: Lijkt me leuk. Hey Peter, waar hang jij een beetje op de muziekvlak? Wat vind je leuk? Wat luister je graag?
3: Ik zei al tegen Nathan, ik vind het lastig om een antwoord op te geven. Ik vind sommige wat oudere muziek ook wel leuk. Fleetwood Mac bijvoorbeeld. Maar ja, eigenlijk mijn Spotify-lijstjes, die heten Leuk. En daar staat echt van alles en nog wat in.
0: Leuk.
3: Dus het hoeft niet jong of oud te zijn. Het mag alles zijn. Als het maar leuk is, zou ik maar zeggen.
0: Dit neigt naar breed, Peter.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Nou, daar komt hij. De breedsticker. Ja, je weet het, met dit spel is dat eigenlijk wel handig, hè? Als je een beetje brede muziekliefde hebt.
3: Ja, dat gaan we zien.
0: Ja, we gaan het zeker zien. Meisje mag je vast noteren, want die was natuurlijk goed. Vraag 1 dan. INXS had een hit met Suicide. ...
3: Ja, dat weet ik echt niet. Sorry. Oh.
0: Ik denk dat je zonder dit antwoord ook wel kan. Maar goed, vraag 2 dan.
3: Okay.
0: Waarom kon Ernie niks horen toen Bert tegen hem praatte?
3: Ja, een banaan is een oor.
0: Ja, dat weet je dan weer wel. Noteer banaan. En dan hebben we nog vraag 3. Vroeger hadden we op NPO Radio 2 De Staat van Stassen. Legendarisch programma. Hoe heet de presentator? Die nog steeds trouwens de stem is samen met mij op NPO Radio 2.
3: Stefan.
0: Ja, dat is ook goed. Dus dan heb je toch nog 3 antwoorden weten te sprokkelen. We hebben meisje, banaan en Stefan.
3: Ja, ik hoopte dat het met de parel Pearl Jam zou zijn, maar dat kan ik wel overboord zetten. Maar het spijt me, ik weet het echt niet.
0: Je speelt alleen, toch?
3: Nou, er zit een klein meisje van 3 naast mij, maar daar heb ik bijna gaan.
0: Ja, dat zou je net zien. Dan kunnen we op zich nog een tip geven, Nathan.
2: Ja.
0: Gaan we dan een tip geven richting het antwoord wat Peter niet wist?
2: Ja, dat zou...
0: Dat is wel heel lastig om dat te tippen.
2: Ja, dat is lastig inderdaad, ja. Maar ja, goed, ik weet het niet.
3: Dan weet je het wel.
0: Nee, niet per se. Maar, Alle tips die ik wil geven zijn meteen weggeven.
2: Meteen weg.
0: Ja.
3: Oké. Ja. Ja. Ik laat me verrassen.
0: Nou, dan geef ik gewoon het antwoord op vraag 1.
3: Oké, okay,
0: het is Suicide Blond.
3: Blond? Ja. Blondie?
0: Nee.
3: Oh.
0: Nee. Ga je nog een gok wagen of denk je, nou weet je wat, ik neem die sticker en die sleutelhanger mee en probeer het later nog een keer.
3: Misschien kan iemand anders met de eerder vandoor gaan. Dat weet ik niet of dat mag, maar ik weet het niet, helaas.
0: Nou, je hoeft je echt nergens voor te schamen, Peter. Leuk dat je meedeed. Doe nog een keer mee. Kijken wij of er antwoorden binnenkomen in de app die goed zijn. Nou, dan gaat Nathan eens een poging doen om te bellen, want dat gaat vaak fout.
2: Gaat vaak fout ook meteen erbij. En helemaal niet te vernetten.
0: 1 keer fout gegaan.
2: Okay.
0: Verder geen druk.
2: Pom, pom, pom. Hopelijk hebben ze dan een goede nummer erbij gezet.
0: Oh ja.
2: Zo.
0: Is het lijntje A?
2: Het is lijntje B.
0: Oh, dat had ik wel willen weten. Hallo.
4: Hey, met Jeroen.
0: Dag Jeroen, het is Annemiek hier, NPO Radio 2.
4: Hallo Annemiek.
0: Hallo, wie zoek ik?
4: Quint Stefani.
0: Ja! Wanneer wist je het?
4: Eigenlijk bij de selectievraag al.
0: Bij de selectievraag al? Hoe dan?
4: Ja, meisje. Just a girl.
0: Ja, je had ook heel veel andere kanten op kunnen gaan in die tunnel, maar je zat inderdaad goed. Suicide Blond, nou ja, Gwen Stefani. Vaak blond geverfd en Suicide Blond is ook echt heel blond. Dat is ook het, dat bedoelen ze ermee. En dat is zij ook vaak. Die banaan?
4: Ja, die kan zeer goed spellen.
0: Ja, wie? En. Ja, dat dus. En wat moeten we toch met Stefan?
4: Prins Stefanie.
0: Ja, als je het zo hoort, is het allemaal zo makkelijk. Ik ga

0: George Michael.
1: Freedom op NPO Radio 2. En daarvoor nog Gwen Stefani. Die zat inderdaad verstopt. Mandy, files.
2: Ja, onder andere eentje op de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Daar ging het vanmiddag mis met een vrachtwagen bij afrit Hoenderlo. Door dit ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. Een alternatief is omrijden via Ede en Barneveld. Dat doe je dan onder andere over de A12 en de A30. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom vielen bij afrit Oud-Beijerland. Hier is het op onthoud ruim 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht Centrum bijna een half uur extra reistijd. En ook rijdt het langzaam op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Daar is de rechter rijstrook dicht bij afrit Arkel. En dit veroorzaakt een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel.
1: Jori, het nieuws van 1:30 alweer.
3: Er is steeds meer stress bij leraren, staat in een rapport aan de minister van Onderwijs. De Onderwijsraad heeft onderzoek gedaan naar de verharding van de band tussen scholen en ouders. In het Gelderse Doornenburg is vanochtend brand uitgebroken in een vuilniswagen. Die kieperde daarom de volledige lading op straat. Wat er in brand vloog is niet bekend, maar er ontstaan wel eens brandjes door lithium-ion batterijen die bijvoorbeeld in telefoons zitten. En een maïsveld in Overasselt is flink gesnoeid, zodat politieagenten beter kunnen zoeken naar sporen van de schietpartij van ruim een week geleden. Mogelijk liggen er nog verborgen wapens. Het weer, wolken, zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen af en toe regen en ongeveer 19 graden.
0: Dankjewel, Jori. Maar
4: goeie kop.
1: 1:30, er moet natuurlijk wel nog een berichtje waar wij een goede kop bij kunnen verzinnen.
3: En dat heb ik voor je. Een man uit Denemarken heeft een bijzondere ontdekking gedaan in zijn achtertuin. Hij was grind, stenen en gras aan het wegscheppen om een terrasje aan te leggen. En toen zag hij wat glimmen. Het bleek een grote vikingschat. Ruim 18 kilo zilver was daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Onder meer in een aardewerken vat. Het waren honderden zilverstaafjes, armbanden, munten. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. En of dat terrasje inmiddels is bestraat, dat is nog niet bekend.
1: Vraag me af of ze dan denken, ja, dat zal niet het enige zijn. En dan dat
3: hele land diep.
1: Ja. Ontploegen.
3: Ja, oh, fantastisch. Ja.
1: Wel cool.
3: Ja, ik vind het altijd wel leuk. Ja.
1: Ook. Dan zit nu vooral een kop te verzinnen.
3: Mm-hmm. Ik heb er één.
1: Ja, ik heb er nu ook één. Die is oké. Wat zeg jij, Nathan? Zal ik je even overzetten?
5: Het gebeurt live hier, hè, waar je bij bent.
3: Ja. Zal ik beginnen?
1: Ja.
3: Aardewerken vat verandert in jackpot.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja hoor, Nathan.
5: Informatie over het zilver stond op Wiki.
1: Yes!
3: Oh, mooi.
1: Voor de mensen die denken, ik vind hem niet grappig. Wiki de Viking.
5: Zeker.
1: Ja.
5: Ja. Wiki.
1: Toch?
6: Weet ik veel zo lang geleden.
1: Wiki de Viking.
3: Viking?
1: Doe maar niet. Probeer maar gewoon niet. Die van mij is munt of kop. Niet leuk?
3: Ja, wel leuk.
1: Oké. Ik weet niet. Ja, soms heb je het, soms heb je het niet. Snap je niet? Kop of munt? Munt of kop?
5: Goeie
1: kop.
5: Dat is een goede kop zoeken.
1: Ja, munt.
5: Dan kan je je munt uitslaan dan.
1: Uitleg is nog erger, hè?
5: Ja, zeker.
1: Kom maar door.
5: Viking.

0: heb een nieuwe plaat voor je.
1: NPO Radio 2. Annemiekes. A-plaat.
0: Nieuw is hij niet. Tim draait hem ook. En Tim, dat was toch... Oh, vertel eens een mop.
2: Nou, mop op de radio doen we niet meer, hè.
0: Super 90's. Doe echt niet. Was het nou Tim die zei, je moet wel goed... Het articuleren,
2: okay.
0: De bandnaam. Dat doe ik over het algemeen, ook wel. Maar anders denken mensen dat het een nieuwe van Tennessee C is. Fontaine's DC. Jawel. Hij wordt er gedraaid, onder andere door diezelfde Tim, s'avonds. Nou, fans wisten al van, nou, er komt iets aan. Want ze speelden het opeens al in Madrid op hun tour. De single heet Marianne. Eerste single van het album Dopamine Chamber. Dat komt uit op 10 oktober, 10-10. En hij is al bij diverse buurstations gedraaid. En het is een bijzonder ding. En dat is het. Marianne Fontaine's DC.

0: Monaco, what do you want from me op NPO Radio 2?
1: Goeie kop.
0: Net nog bij Joeri in het nieuws een bericht over een man in Denemarken. Die was zijn terrasje aan het omscheppen. Het bestraat toestanden. Hij zag wat glimmen. Bleek een enorme vikingschat van 18 kilo zilver. Munten, sieraden, staven. Dat is nogal wat om te vinden in je tuin. Zijn er koppen bij bedacht? Zeker wel. Hele goede zelfs. Wouter, die zegt, na gevonden schat gaat Deense man gelukszoekers om de tuin leiden.
2: Ja, verstandig.
0: Dat was niet hier graven aan je been. Nee, nee. Johan zegt, achtertuin wordt fortuin. Heel knap. Agnes, viking raakt zilver onder straatstenen kwijt.
2: Heel mooi. Mooi.
0: Ernst Jan, schat in tuin, archeologen niet om.
2: Behoorlijk.
0: Dat is eigenlijk een Nathan-kop. Hella, heel slim. En wat doen Denen met zo'n vondst? Zij kopen hagen.
2: Ja, echt fantastisch.
0: Gaat om een tuin. En Sabina zegt, vikinghel, wat een vondst.
2: Zo kan het ook.
0: En Arne Siebren, die zegt, Deense man heeft een schattig tuintje.
2: Ja,
0: klopt. Echt een goede kop. En dan wel ja, een Mark. Mark, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag met weer een Mark.
0: Weer een Mark. Ja, het is dat toch. Dit is een Mark met een C.
3: Ja, ik denk ik durf het met een C wel aan.
0: Ja, precies. Dat maakt voor mij toch een verschil. Maar het zijn wel bijzonder veel Marken die luisteren. Daarom zeg ik het ook altijd. Je hebt twee koppen die allebei briljant zijn. Welke ga je eerst doen?
3: Nou, hoe bestraat het?
0: Hoe bestraat het? Ja, dat vonden wij heel leuk gevonden. En wat is die andere kop?
3: Nou, die refereert aan weer een Mark. Die luidt, weer een Denemarker wint straatsloterij.
0: Ben je toch klaar?
2: Mooi hoor.
0: Weer een Denemarker wint straatsloterij. Mark, je mag twee foto's sturen.
3: Eentje met een C en eentje met een K.
0: Ja, bijvoorbeeld. Kijk maar even.
2: Weer een Mark.
0: Weer een Mark. Weer een foto. Nou ja, hartstikke goed. Dankjewel en doe vaker mee. Nathan.
2: Ja.
0: Heb jij nog wat te zeggen? Want ik vergeet volgens mij de hele tijd dingen.
2: Ik vind het wel pure poëzie als we straks twee foto's van dezelfde Mark hebben. Dus ja, dan ook iedere dag
0: wel weer, dezelfde foto, ja.
2: Weer een Mark, ja.
0: Weer een Mark-foto. Nou ja, zo kunnen we wel even mee doorgaan. Soms heb je gewoon even behoefte aan zo'n plaat. Ja, het is een glazuurplaat, want het knalt van je tanden af. Maar heel knap als je niet meezingt. Maar nog kiezen ook. Jennifer Warner of Joe Cocker? Wie doe jij?
2: Ik doe Joe Cocker dan.
0: Oké, ik ook.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In AfroTros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
5: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
4: AfroTros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:45 op NPO 1.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hit. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
11: Ja, geweldig, hè?
10: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
11: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
10: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
11: Aan tafel!
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
20: Een goede stem heeft die commercial van NPO Luister eigenlijk, hè?
21: Die zouden we moeten aannemen.
20: Ja, echt. En dan s'avonds een plekje geven, denk ik, op deze mooie zender. Het is nu 2:00, exact. Hier is Juri met het nieuws.
22: De politie is aan het zoeken naar wapens bij basisscholen in Overasselt en Heumen. Het heeft ermee te maken dat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school in Overasselt. Volgens de politie zijn er signalen dat er bij scholen en de kinderopvang nog meer vuurwapens liggen. De zoekactie heeft te maken met het schietincident van 1,5 week geleden in Overasselt. Daarvoor zijn 35 mensen gearresteerd. Leraren hebben steeds vaker werkstress doordat de relatie met ouders harder wordt. Dat zegt de onderwijsraad na onderzoek. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar de geschillencommissies als er een conflict is.
0: We zien onder meer dat er meer ruimte is voor ouders en leerlingen om aanspraak te maken op bijzondere ondersteuning en ook meer ruimte voor scholen om daarin maatwerk te leveren. Maar we signaleren ook dat er eigenlijk niet hele duidelijke afspraken zijn over wat in welke situatie dan verwacht of geboden kan worden. En daardoor kun je je voorstellen dat een individuele ondersteuningsbehoefte van een leerling soms ook een potentiële bron van conflict is.
22: Ook gaat het vaak mis bij het schooladvies aan het eind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert.
20: Nooit lager, hè?
22: Nooit lager, nee. Nee, heel gek. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemer die wil nu helemaal stoppen met het museum. En een man uit het West-Vlaamse Ledegem is lekker bezig met zijn Audi 80 uit 1991. Nog een kleine 70 kilometer en dan heeft Martin 1 miljoen kilometer op de teller. VTM Nieuws mocht even meerijden.
3: Gaat hij nog kunnen starten?
21: Ik probeer het niet.
3: Het is te hopen dat hij nu start.
21: Zonder probleem, hè.
3: Waarom ben jij nooit gewisseld van auto?
21: Dat was een vreemd. Zeer simpel, de wagen bleef maar rijden.
22: Hij bleef maar rijden.
20: Hij
22: is te goed, hij heeft ook bijna niks hoef te vervangen. En misschien heeft het ermee te maken dat Martin 25 jaar lang rijinstructeur was. Altijd rustig heeft gereden. En hij zette die Audi altijd in de garage. Komende week wil hij over de 1 miljoen kilometer. Dan is er ook een feestje georganiseerd.
20: Er zal wel niks meer over zijn van die bekleding, denk ik.
22: Zo hé.
20: Och, die zal wel goed uitgewoond zijn. Ja. Een soort studentenkamer, denk ik.
22: Het weer dan. Wolken en zon bij 18 tot 21 graden. Morgen af en toe regen bij een graad of 19.
20: 1 miljoen. Wat een aantal, joh. En hoeveel kilometer ervan zou die in de file gestaan hebben? Mandy, goedemiddag. Jij hebt de laatste verkeersinformatie.
23: Hi Paul, ja dat klopt. Nou, hoeveel kilometer hij in de file heeft gestaan, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat er op dit moment exact 52 kilometer staat. Er staan een paar opvallende files nu. Onder andere eentje op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ridderkerk. Twee rijstroken zijn dicht, dat kost je onderweg 15 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen staat een kapotte vrachtauto bij afrit Arkel. Hier zo'n 20 minuten extra reistijd. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een kapotte vrachtauto. Daar dan weer bij Kerkdriel. Twee rijstroken zijn dicht, dat kost je ruim 10 minuten. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem wordt aan de weg gesleuteld bij knooppunt Waterberg. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook hier dicht en de vertraging is hier bijna 20 minuten.
20: Nou, we blijven nog even in Den Haag, want zometeen hoor je Kane.

0: Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's, die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
9: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, en waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
13: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
17: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
16: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen

0: Cat's Eye en Animal. Morgenavond in de Ziggo Dome. Waanzinnig populaire meidengroepen uit Amerika. 6 meiden, of er zijn er nog 4 van over. Nou ja, er zijn er op zich nog steeds 6. Maar 2 van de meiden zullen er niet bij zijn. Want die hebben aangegeven dat het gewoon niet zo goed met ze gaat. Ze hebben rust genomen. Mentaal even heel heftig. Voor Sophia en voor Manon. Dus ja, je krijgt er nog maar 4 voor de prijs van 6. Dat dan wel. En heb ik wat fans gevonden. Die zijn niet moeilijk te vinden. De fans van Cat's Eye, die hebben namelijk een eigen naam. Dat zijn icons. En Icon J vond ik op TikTok, die vindt het echt niet leuk.
1: Ik heb €90 per ticket betaald voor Cat's Eye. En vervolgens is de helft van de groep gaat er niet zijn.
0: Ah ja, 4 van de 6.
1: Ik zit gewoon Yuzu te twijfelen of ik nu mijn tickets ga verkopen. Omdat, hoe bedoel je, ik ga naar Cat's Eye, die met z'n 6 waren en nu ga ik de helft zien.
0: Hij weet al meer dan ik. Ik dacht dat 4 van de 6 gewoon zijn morgenavond. De Avondkrant. Hier is Genesis.

Die man heeft wat hits gehad, hè, die Ronan Keating. Life is a rollercoaster had hij ook. Dit is natuurlijk Love in Each Day. En it's amazing how you can speak right to my heart. Yeah, when you say nothing at all. Dat zat toch in zo'n romantische comedy. Ook al was het nou toch ook alweer. Een hele beroemde, denk ik. Okay. Ronan Keating gaat met een nieuw album komen. Hij werkt echt aan serieus een nieuwe plaat met Ed Sheeran. Hij is al halverwege zijn nieuwe album. Zou het nog gaan uitkomen voordat hij 50 wordt? Dat is volgend jaar, dus wie weet. Nieuwe muziek. Ik draai al de hele week een plaat voor je. Die begint een beetje stemmig en een beetje dromerig, droevig. Zoals Lana Del Rey dat prachtig kan doen. Dat is dit niet. Dit is Ash. En ze zingt over dat het gewoon prachtig is om eindeloos tot je begrafenis bij elkaar te blijven. Funeral.

0: Costa voor je. En mooie, die plaat die ervoor zit. Funeral van Ash. 2:30 en het staat stil. Waar staat het stil, Bianca? Of sorry, Manny is het er nu, hè? Hey Manny,
1: ja.
0: Jij bent
1: hey Paul.
0: Het.
1: Hi. Ja, dat klopt. Ja, het staat op een paar plekken behoorlijk stil. Op de A2 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Utrecht. Daar staat namelijk een kapotte vrachtauto bij knooppunt Empel. De vertraging is hier bijna 30 minuten. Ook op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen staat een kapotte vrachtauto bij afrit Arkel. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is al opgelopen tot bijna 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Waterberg. Door een spoedreparatie is de linker rijstrook dicht. Dit kost je 20 minuten. En de A15 van Gorkum naar Rotterdam, die is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. De teller staat hier nog op 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel, mee. En hier is Juri met het NOS Journaal.
2: De parlementaire enquête over corona zit erop. Vandaag werd een GGD-topmedewerker als laatste gehoord. De commissie gaat nu alles samenvatten in een eindverslag. En dat rapport moet volgend jaar klaar zijn. Afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. En daarmee komt het totaal aantal doden op 3. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door besmette muggen. Premier Jetten en D66 gebruiken geregeld AI om berichtjes voor sociale media te schrijven, blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn er zeker 68 berichten van Jetten en 164 van zijn partij door AI gegenereerd. Deskundigen noemen het slecht voor de geloofwaardigheid. En een bijzonder gezicht deze week in de buurt van Twente Airport. Er is een speciale militaire oefening waarbij bijzondere vliegtuigen langskomen. Sommige toestellen gooien zelfs auto's aan een parachute naar beneden. Deze spotters gingen kijken en vonden het erg bijzonder.
3: Ja, normaal komt hij alleen maar privéjets of van een vliegclub. Het is echt once in a lifetime dat je dit kunt zien. Want er komt elk jaar een ander toestel bij.
4: Ja, het is gewoon heel bijzonder dat Vliegveld Twente toch nog wel bestaat en dat ze dit nog wel doen.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: Ze gooien er van alles op, dus ik weet niet of het volgend jaar nog bestaat, toch?
2: Ja,
0: de auto's opgegooid op de landingsbaan.
2: Dit is de laatste oefening. Ja. Die oefening duurt nog zo'n 1,5 week. Het weer, wolken, zon, 18 tot 21 graden. Morgen wat regen en ongeveer 19 graden.
0: Als ik thuis ben, dan word ik best vaak doodgegooid door de kinderen met Paw Patrol. Paw Patrol. Ken je dat, Paw Patrol?
2: Ja, helaas wel. Ja.
0: Zo benieuwd, blij dat ik op mijn werk ben. Hier is Snow Patrol. Toch fijner.

Een lievelingsliedje van mij uit de 90s. Nightcrawlers, Push the Feeling On. De zanger, de producer, de DJ, de man die dit helemaal in zijn eentje gemaakt heeft. John Reed, hij overleed vorig jaar op 61-jarige leeftijd. Veel te jong. Hij heeft nog wel meegemaakt dat een aantal andere artiesten aan de haal ging met zijn grote hits, zoals Pitbull. Oh ja. Ook niet vervelend. Nou ja. Nee, echt wel lekker. En je had natuurlijk ook

0: Dat is eigenlijk allemaal wel fijn, hoor.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Gelukkig hoefde ik niet te kiezen. Wie wel gaat kiezen, dat is Petra. Hallo, Petra.
2: Hallo, Paul.
0: Jij zit vandaag in top op 14. Woont... waar woon je eigenlijk?
2: In Zweden.
0: In Zweden?
2: Ja.
0: En Radio 2 maakt toch groot onderdeel uit van jouw leven?
2: Ja, zeker. Ja, ja, de radiozenders hier in Zweden, die vinden we niet zo.
0: Oké. Dus je zit gewoon lekker bij Radio 2. En wat heeft je naar Zweden gebracht?
2: Werk van mijn man. Die heeft hier een baan gevonden. Dus, of tenminste, via het bedrijf waar hij al voor werkte. Maar hij kon in Zweden terecht. Dus,
0: ja, precies. Jouw jeugd en zo, dat is allemaal gewoon wel in Nederland geweest.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, we wonen hier pas 4,5 jaar.
0: Dus. Oh, precies. En dat is de jeugd is al langer dan 4,5 jaar geleden geweest.
2: Ja, ja zeker.
0: Tot wanneer ben je geboren?
2: Op 12 maart 1970.
0: Jij was 14 op 12 maart 1984. Nou, checken of wat er toen in de hitparade stond een beetje populair is bij jou.
3: 5.
0: Queen, vind je het leuk?
2: Jazeker.
0: Nou, dan kan het al niet mis, maar je mag de hele top 5 nog horen natuurlijk.
3: 4.
0: Rockwell of niet?
2: Nee.
0: Geen Rockwell voor jou.
2: Nee.
0: Ook wel leuk. Clint Eastwood, hoor je. Stop That Train. Dit is nummer 2.
3: 2.
0: Wat is dit voor lach?
2: Ja, dat is allemaal al zo lang geleden.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel idee. Maar je hebt niet te klagen over de kwaliteit, denk ik. Zeker niet als je nummer 1 ook hoort.
2: 12 maart 1970.
0: Je was 14 op 12 maart 1984. Nou, checken of wat er toen in de hitparade stond een beetje populair is bij jou.
3: 5.
0: Queen, vind je het leuk?
2: Jazeker.
0: Nou, dan kan het al niet mis, maar je mag de hele top 5 nog horen natuurlijk.
3: 4.
0: Rockwell of niet?
2: Nee.
0: Geen Rockwell voor jou.
2: Ook leuk.
0: Ook wel leuk. Clint Eastwood, hoor je. Stap.

0: Clint Eastwood hoor je. Stop That Train. Dit is nummer 2. 2. Wat is dit voor lach?
1: Ja, je doet allemaal al zo lang geleden.
0: Ja, dat is natuurlijk het hele idee. Maar je hebt niet te klagen over de kwaliteit, denk ik. Zeker niet als je nummer 1 ook hoort. Ja, Petra, met de Golden Earring op 1 is jouw top 5 helemaal compleet.
1: Leuk.
0: Wat vind je echt leuk? Wat moet echt klinken nu op de radio?
1: Nou, dan ga ik toch voor Queen.
0: Ja? Waarom is dat jouw grote liefde?
1: Ja, weet ik niet. Het is, het duurt eigenlijk al lang. En we hebben ook op onze bruiloft Queen gedraaid. Dus,
0: Dan zit ik even te denken, wat draai je op een bruiloft van Queen? Ja, dat is natuurlijk dat verschrikkelijke Crazy Little Thing Called Love.
1: Ook, ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Nee, en welke dan nog meer?
1: Overval je me een beetje.
0: Love of My Life?
1: Ja, die ook, ja.
0: Prachtig.

Maan en Goldband, een van de beste liedjes vanuit Nederland, vind ik, van de afgelopen 10 jaar. Ze zijn niet meer samen, maar gelukkig hebben we de plaat nog. Wil jij deze uitzending helemaal onvergetelijk maken door nog wat toe te voegen wat hier muzikaal straks moet klinken in de 10 Minute Takeover? Een minuutje of 10 muziek vanaf 3:10 zo'n beetje. Vraag je plaat aan via de NPO Luister-app. Ik doe er zelf nu ook nog even een schepje bovenop. Op rockgebied.

0: is NPO Radio 2.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
4: Dit voelt als twee.
3: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
5: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
9: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde, rijst met, je kent het wel, wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat, lekker plantaardig op jouw manier.
12: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
13: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
12: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
11: Wissel eens beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
14: 3 uur exact. Radio 2 is dit. En natuurlijk krijg je van ons het NOS-journaal. Juri Stubenitski is hier in de studio. Goedemiddag.
15: Hey Paul, goedemiddag. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Onder meer ambtenaren bij de afdeling verkeer en openbare ruimte zouden moeten verdwijnen. De partijen Pro en D66 hebben het in Amsterdam voor het zeggen. Ze vinden dat er minder beleid en meer uitvoering moet zijn. Bij de parlementaire enquête over corona zitten de verhoren erop. Vandaag was Anja Schreier de laatste die uitleg moest komen geven. Destijds werkte ze bij de GGD Amsterdam en ze was lid van het OMT. Schreier vindt dat de GGD niet goed was voorbereid, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts.
16: Omdat infectieziektebestrijding, wat dat eigenlijk is, een virus bestrijden, niet de prioriteit was van de GGD op dat moment. Dat gaat namelijk om preventie. En preventie, daarvan zei Schreier, ja, dat stond toch bij ons wel op een laag pitje.
15: Zo waren er maar een paar medewerkers die bron- en contactonderzoek konden doen. Daar moesten dus heel snel extra mensen voor worden opgeleid. De parlementaire enquêtecommissie gaat nu alles samenvatten in een eindverslag en dat rapport moet volgend jaar klaar zijn. Het team voor het WK wielrennen bij de vrouwen is bekend. Tourwinnares Demi Vollering is de kopvrouw. Ze krijgt steun van onder andere Mischa Breedewold, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels en Femke de Vries. Volgens analist Kirsten Wild is er gekozen voor een jonge ploeg.
17: Ze hebben een team die heeft laten zien dat ze in vorm is. Ze hebben bijna allemaal de Tour gereden. Daar hebben ze allemaal echt geëxcelleerd. Dus deze renners staan volledig achter een kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze renners zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Dus ja, eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
15: Opvallende afwezigen in de selectie zijn wereldkampioenen Anna van der Breggen en Marianne Vos. En het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in originele staat te zijn, uit 1574. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. Pas in 1982 nam toenmalig premier Lubbers het in gebruik als kantoor.
14: Het is ook wel eens leuk dat je een meevaller hebt bij de verbouwing.
15: Ja, het kost nu nog maar
14: 2,6 miljard.
15: Valt mee.
14: Dat hoor je eigenlijk nooit, hè? Tenminste, de mensen in mijn omgeving die verbouwen zeggen, ja, het loopt toch altijd uit, wordt toch altijd net wat duurder dan je denkt.
15: Ja, bijzonder hoe dat gaat, hè? Ja. Het weer dan, wolken en zon bij 18 tot 21 graden. Morgen wat regen en ongeveer 19 graden.
14: Mandy van der Plas.
18: Hi Paul.
14: Hi, je weet wel waar het stilstaat, hè?
18: Ja, onder andere op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Het rijdt daar langzaam tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. En de oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Waterberg. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is hier bijna 20 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht Centrum zo'n 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud voorbij Kootwijk ruim 10 minuten.
14: Mandy, dankjewel. We hebben zo'n hele fijne app, de NPO Luister-app. Gebruik hem om je favoriete nummer aan te vragen. Doe het nu.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Reisha Zegelaar en Bob Sneevliet. Vanavond 20:30 NPO 1.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Vind een WAG groenprofessional bij jou in de buurt op wag.nl.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's Grow.

0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Cameron Whitcomb. Kingdom of Fears, ook nog Pet Shop Boys en Western Girls. Morgen is een historische dag in de geschiedenis. Het is exact 25 jaar geleden dat de aanslagen plaatsvonden op de Twin Towers in New York. Ik denk dat iedereen nog wel weet waar hij of zij was op het moment dat je hoorde of dat je ervan van zag. Ik zit nu te kijken naar de televisie. We hebben zo'n intern kanaal. En dan kijk ik naar het gezicht van Astrid de Jong. Die presenteert bij NPO Radio 1. Ik was met Astrid de Jong. Wij zaten op de Media Academie. We hadden radioles. Toen een vriend van mij, Sander de Heer, zei: je moet de tv even aanzetten. Want volgens mij vliegt er een vliegtuig op een plek waar die niet hoort. Ja, voor jou, Jolanda, was het ook heel gek, hè? Jolanda?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Ja, je spreekt met Ronald.
0: Ronald! Hey, oh, jij bent Jolanda. Ik was op zoek naar Jolanda. Maar ja, leuk dat ik jou heb. Jolanda?
2: Ja.
0: Oh ja, dat klinkt, jij klinkt echt zoveel meer dan Jolanda als een Ronald.
2: Ja, die was, ja.
0: Waar was jij 11 september? Weet je het nog?
2: Ja, ik weet dat heel goed. Onze dochter was, onze middelste dochter werd 3 op die dag. En we hadden haar verjaardag gevierd. En ineens kwam, nou, het was natuurlijk een kleine meid van 3. Dus de hele dag hebben we niks doorgehad. En op het eind van de verjaardag, toen kwam ineens dat nieuws. Dat ongelooflijke nieuws. Dus dat is iets wat wij gewoon als gezin ook nooit meer zullen vergeten.
0: Morgen vier je weer de verjaardag van haar. En dan denk je aan haar en vraag je nu een plaat aan om die herinneringen ook een beetje levend te houden.
2: Nou ja, het is iets wat eigenlijk gewoon een beetje bij elkaar hoort. En wat het ook heel bijzonder maakt. Hoe dankbaar je ook moet zijn, hè? Met die verjaardag te vieren. Precies. Het leven en toch dit.
0: Ja. Life overcome.

En toch ook een mooie verjaardag gewenst voor je dochter morgen, Jolanda. Overcome hoorde je van Live, de plaat die natuurlijk onlosmakelijk verbonden is met de aanslag op 11 september op de Twin Towers. Collega van Vera heeft nog...

0: Ik vond hem altijd gewoon de boy next door. Gewoon superster, maar gewoon heel normaal en relaxed gebleven.
1: Ja, hij is niet heel extravagant zoals sommige artiesten zijn. Ja.
0: Ja, inmiddels is hij toch ook niet meer gewoon de boy next door. Hoor. Nee. Hij heeft gewoon een wasbordje, weet je wel, helemaal afgetraind. Oh, ja. Echt helemaal.
1: Ik zie jou een beetje jaloers kijken, Paul.
0: Ja. Nee, mijn vrouw zei gisteren, die keek naar mij en ik zei... Hey, mag ik die blokjes even? En ik dacht, blokjes? Kijk je naar mijn blokjes? Ah, ze bedoelde gewoon de Lego die ik in handen had. Echt gebeurd. Mandy, waar staan die files?
2: Nou, Paul, onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de weg net weer vrijgegeven na een ongeluk bij Barneveld. Het oponthoud is hier nu nog 30 minuten. Ook de A2 van Amsterdam naar Utrecht is weer vrij... na een ongeluk bij Utrecht-Leidse Rijn. Voorbij Breukelen nog een kwartier extra reistijd... Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat een kapotte auto bij knooppunt Waterberg. De linkerrijstrook is hier dicht, dat kost je 10 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam vanaf Zevenbergse Hoek tot aan Hendrik Ido Ambacht. Hier is de extra reistijd zo'n 20 minuten.
0: Mandy, dankjewel. En nu tijd voor het NOS Journaal met Juri.
1: De gemeente Amsterdam wil de komende jaren 2500 banen schrappen. Volgens de gemeente is het nodig omdat de organisatie te groot en inefficiënt is geworden. Advocaten die slachtoffers bijstaan van partnergeweld worden steeds vaker bedreigd. Dat melden Investico, De Groene Amsterdammer en RTL na onderzoek. Vaak zijn het ex-partners die de advocaten bedreigen tijdens de rechtszaak. Een groot deel van Noorwegen keek gisteren naar de uitvaart van koning Harald. Volgens een persbureau heeft 59% van de bevolking iets van de uitzendingen gezien. En in Flevoland wordt met grote drones gezocht naar sporen van bevers. Het waterschap vindt dat de dieren een bedreiging zijn voor dijken. Ze graven erin en maken ze kapot. Normaal gesproken zochten ze te voet naar bevers... maar nu dus met vierkante drones met een speciale zoektechnologie aan boord.
3: Die schiet een radargolf in de grond en daarmee kunnen we verstoringen onder de grond vinden. Dus denk daar bijvoorbeeld aan metalen brokken, water of bijvoorbeeld een tunnel van een bever.
4: Je zit nu 2 meter van elkaar af. Je zit hier nog mooi boven.
1: Het zijn best wel gevaartes die door de lucht gaan... met een soort vierkante bak eronder. De drones besparen een hoop tijd. Ze moeten alleen wel zoeken op droge dagen... want de drone kan niet tegen regen.
0: Als ik het woord drone hoor... dan denk ik automatisch dat er een explosief aan hangt ook nu.
1: Vanwege de oorlog.
0: Ja, dat is natuurlijk niet normaal hoeveel... Nee. Dat is dit niet, hè? Het is niet dat die bevers
1: gelijk... Geen bom, de bevers worden niet weggebombardeerd. Nee.
0: Okay.
1: Nee. Misschien met zo'n soort van kermisgrijp dingetje... dat ze zo op kunnen pakken. Maar dan laat hij de helft los, van die...
0: Ja.
1: Nou ja. Het weer dan. Wolken en zon bij 18 tot 21 graden. Morgen wat regen en een graad of 19.
0: Ik heb hem. Shit. Ja. Als ik nog een keer een wens mag doen, dan zou ik gewoon dat een dag willen doen... en dat het de hele tijd lukt.
1: Oh ja, heerlijk.
0: Dat zou echt zo satisfying zijn, denk ik. Heerlijk.

0: Bruno Mars met Rose. En Apt is een bekend drankspelletje uit Zuid-Korea. Inmiddels is het hier natuurlijk ook heel bekend. Iedereen kent Apt ook. Maar niet als drankspelletje misschien. Ik denk dat Stef Stuntpiloot het nog altijd beter doet. Gok ik zo.
1: Moeilijkste vraag.
0: Zometeen draai ik een heel mooi liedje van Natasha Bedingfield. These Words ga je straks horen. En ze zingt van alles in dat liedje over dat ze probeert om een hit te maken. Daar gaat het eigenlijk over. In het begin heeft het dan ook over dat ze dit liedje probeert in 3 akkoorden. De vraag is, welke 3 akkoorden? Je zingt het zo mee. Through some chords together, the combination... Nou, die wil ik graag van je horen. Wat is de winnende combinatie? Stuur hem door via de NPO Luisterapp. En maak kans op mijn waterfles. Water genoeg. Vandaag uit de lucht. En ook van Creedence doet er nog een schepje bovenop.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

0: Douwbob, je hoorde Note to Self op NPO Radio 2. Het is de moeilijkste vraag die ik ga stellen. Het viel nog helemaal niet mee. Als we kijken naar de app komen er heel veel combinaties binnen over These Words van Natasha Bedingfield. Ilko, goedemiddag.
1: Hi.
0: Vond jij het moeilijk?
1: Nee.
0: Want?
1: Google is your friend.
0: Ah, zo is het. Heel veel mensen die het proberen, die zeggen ABD of ABC. Dat is het allemaal niet. Het goede antwoord.
1: DEF.
0: DEF. We gaan luisteren. The combination DEF. Nou, DEF. Hartstikke goed zeg. Hey, over woorden gesproken. De eerste woorden van veel kinderen die worden geleerd op de basisschool. Dan heb je het eerste woord en dan heb je nood en mies erachteraan. Wat is dan het eerste woord?
1: Ik zou zeggen aap.
0: Aap, nood, mies natuurlijk. Zonder te googlen, Ilko.
1: Ja, ik ben op een leeftijd dat ik dat nog uit ervaring weet.
0: Ja, je had echt dat bord. Je herkent het ook nog.
1: Ja.
0: Dat is goed. Gefeliciteerd, mijn waterfles komt jouw kant op.
1: Hey, dankjewel. Hartstikke mooi.

Natasha Bedingfield, These Words. Dat was misschien al meezingen. Dat is deze al helemaal. En als jij het niet doet, dan doet de plaat het eigenlijk wel. Ruud hoor je zo meteen, de Wild in de Middag, na aan de kust, live van Bluff.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Reisha Zegelaar en Bob Sneevliet. Vanavond 20:30, NPO 1.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als ter. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: En zet het 4 uur tijd voor NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ruud. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 2,5 procent, zegt verslaggever Aida Brands.
6: Het idee is dat doordat het duurder wordt om te lenen, er ook minder geld in de economie wordt gepompt. En de economie zwakt daardoor ietsje af. En het idee is dat dus dan ook de prijzen omlaag gaan.
5: Het is de tweede renteverhoging dit jaar. Premier Jetten is niet van plan om te stoppen met het gebruik van AI bij het schrijven van sociale media posts. En daarmee reageert hij op het Volkskrant-artikel waarin staat dat hij ook bij persoonlijke of gevoelige onderwerpen AI gebruikt. Denk aan de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. Maar, zo zegt de premier,
7: ik denk dat niemand er graag van opkijkt dat ook in de politiek AI wordt gebruikt om het werk een beetje makkelijker te maken.
8: Dus u blijft het gewoon gebruiken zoals u gedaan heeft?
7: Ja, absoluut. Net als 3/4 van de Nederlanders dat tegenwoordig elke dag doet.
5: Mogelijk komt er voortaan wel bij te staan dat er gebruik is gemaakt van AI. De politie doet weer uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving. En ook is er een maïsveld gesnoeid, zodat de politie makkelijker op het land kan zoeken. En in Engeland zijn ze helemaal gek van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het gigantische Franse borduurwerk van bijna 1000 jaar oud is voor het eerst te zien in Londen. Er staan rijen voor het British Museum.
9: It's just magical, isn't it? So I studied it at school and obviously it's a few years ago. But it's just so wonderful to have it visible in the UK.
10: It's kind of comic strip that still continues to fascinate us to this day, 1000 years after it was made.
11: Please have your passes ready. Thank you.
5: Een soort cartoon, een tapijt van 68 meter lang, vertelt het verhaal van de verovering van Engeland door de Normandiërs in de middeleeuwen. Het weer, wolken, zon. Het is ongeveer 19 graden. Morgen wat lichte regen. Later op de dag meer zon en maximaal 21 graden.
4: Juri, dankjewel. Tot zo weer. Mandy van der Plas bij de ANWB. Mandy, bij mij staat 249 kilometer en dat klopt nooit.
12: Nee, het staat bij mij 261, iets meer, helaas. Ja, ik wou dat jij gelijk had, dat was beter geweest. Maar ja, het wordt drukker onderweg. Er komen steeds meer files bij en vooral ongelukken veroorzaken nu oponthoud. Op de A7 bijvoorbeeld, tussen Zaanstad en Den Oever, daar ging het mis bij Wognum en de weg is hier in beide richtingen dicht. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-IJsselmonde. De linkerrijstrook is hier gesloten en dat veroorzaakt bijna 30 minuten vertraging. Op de A6 van Muiden naar Lelystad ook al een ongeluk bij Lelystad. Hier is de vertraging 10 minuten. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht zijn bij Knopendijl 2 rijstroken dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging bijna 1 kwartier.
4: Dankjewel, tot zo weer.
13: Zometeen bij De Wild in de Middag.

0: Sociodeal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Sociodeal deals die je niet mag missen.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.

0: duidelijk zijn, het is Friday Light en we zijn begonnen.
1: NPO Radio 2. Ruud de Wild.
2: Hij is de nummer 1
1: van de middag.

0: Dove's Cry van Prince and the Revolution. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is donderdag 10 september 2026. En dit is de middagshow. Ik had vanmiddag een brainstorm.
1: Brainstorm?
2: In je eentje brainstorm. Of met iemand?
0: Nee, met een heel team van de NPO uit. En daar hadden wij het over. Moet er niet iets vanuit de middagshow gedaan worden met daten? En ze zeiden van, nou, we kennen jou als...
2: Als dater?
0: Als
1: vrijgezel.
0: Als man die al 20 jaar met dezelfde vrouw is. Nee, als... Ik heb even de lachband, maar die heb ik niet. Ja. Maar,
2: als iemand die verstand heeft van daten.
0: Ja. Nou heb ik daar natuurlijk helemaal geen verstand van. Want, goed. Hoe moet ik het nou goed gaan vertellen?
1: Waar ging de brainstorm over precies?
0: De kerst komt eraan. Heel langzaam, hè. Het is een beetje depressief natuurlijk na de vakantie, maar de kerst komt eraan. En voor onze single luisteraar en de periode van moeilijke vragen van je oma, de opmerkingen, wanneer je nou eens de waarde tegenkomt. Misschien heb je wel een vriend of vriendin, of jijzelf, dat je zoiets hebt van, nou, die gun ik een leuke date, of jezelf. Dat je daarmee aan tafel kunt tijdens de kerst. En we hebben dus gebrainstormd vanmiddag met een team hier. En daarin hebben wij bedacht dat het misschien leuk zou zijn om een dating-app te gaan bouwen. Een gratis dating-app en dan ook misschien wel een datingdag.
2: Dat je op elkaar de radio.
0: Op de radio. Dat mensen elkaar matchen, die volgen we dan. En voor alle andere mensen die op die speciale dag komen over een aantal
2: superleuk.
0: Weken.
2: Superleuk, dus dan zit je met kerst dus niet alleen.
0: Juist.
2: Dat is wel fantastisch.
0: En in de kroeg kom je niemand tegen, want niemand gaat meer naar de kroeg kennelijk. Op het perron of bij de bushalte staat iedereen in zijn telefoon.
2: Ja, en je hoort ook de hele tijd berichten over eenzaamheid. En ik hoorde er laatst weer iets over langskomen.
0: Eenzame mensen worden dan zo zielig gemaakt, terwijl dat echt gewoon niet waar is.
2: Nee,
0: of niet waar hoeft te zijn.
2: Jij hebt ervaring in daten, dus jij weet ook dat het misschien een beetje een gek iets is om dat via een app te doen, toch?
0: Nou, ik heb een onderzoek gelezen dat mensen heel veel apps zat zijn. Dus ik dacht, nou, als wij nou een gratis app bouwen, waar wij geen, dat is eigenlijk win-win aan onze kant, want we hebben geen belang, alleen dat we mensen hebben in die app en die dan naar onze dag komen. Ja. Allemaal gratis.
2: En die worden dan ook geconnect met elkaar, ja. Dat ze op kenmerken en zo, ja. En dat ze dan... Oh, dat is wel leuk.
0: Maar is daar animo voor? Bestaat er, of hebben mensen zoiets van, ja, ik weet het niet.
2: Maar wil je dan speeddaten dat ze echt gaan rouleren? Echt dat ze elkaar op die dag ontmoeten?
0: Ik wil eigenlijk gewoon weten, is er animo voor een dating-app en voor een datingdag? Dat is wat ik wil. Van over een aantal weken dat we dat nu weten. En nu, tussen nu en zeg maar 16:45 achterkomen. En zo ja, als er genoeg animo voor is. Dan gaan we dat doen.
2: Ja, en dus met gelijkgestemde mensen die allemaal ook Radio 2 luisteren. Dat zijn natuurlijk allemaal fantastische mensen. Dus dat komt allemaal goed bij elkaar dan.
0: En daten onder, iets ouder is ook helemaal terug van weer geweest.
2: Ja, kijk maar naar B&B voor Liefde, naar Fred.
1: Dus je gaat swipen, komt dan in een pool met mensen en dan kun je op een bepaalde dag met diegene gaan daten en dat organiseren wij.
0: Ja, dat gaan wij.
2: En dat wordt dan een hele leuke dag, zie ik zo voor me, toch?
0: Dag en avond.
2: Gaan we gewoon een hele leuke dag
0: op een leuke locatie ergens. Het moet wel een winterse locatie zijn.
2: Ja. Ja, is leuk in een bos met kerstbomen.
0: Ja, zoiets.
2: Doe maar iets.
0: Het kan ook in de Efteling zijn, in Winterwonderland.
2: Maar winnen ze dan elkaar niks, dus of zo?
0: Nee.
2: Of winnen ze, kunnen ze ook iets winnen of zo? Nou, of elkaar?
0: Zover zijn we nog niet. Oh, maar het lijkt me wel leuk. Bijvoorbeeld, weet ik veel. We zouden iets met de top 2000 kunnen doen. Dat je daar
2: leuk.
0: Bijvoorbeeld diner bij twee, weet je.
1: Wauw.
2: Leuk. Ja, of een nummer gaat zingen voor ze.
0: Nou, dat hoeft ook weer niet, maar...
1: Dit was wel een goede brainstorm, hoor.
0: Ja.
2: Maar dat is wel te gek, dat de top 2000...
0: Maar het kan ook het kan in een bowling zijn in Amsterdam... of in een skibaan in Zoetermeer... of in de Efteling in...
1: Dus de vraag is er animo voor een dating-app en wil je meedoen met de dag?
2: Ja, gratis dating-app, ja.
0: Goed, laat ons weten via de gratis NPO Radio 2-app. Dus, dat ding heet...
1: De NPO Luister-app.
0: Dat is misschien handig als we dat even goed communiceren. Nou, laat ons weten en dan zometeen de uitslag.

0: Rose uit 1991, Weather With You. Odo Just en Jack Style en Yon en Turn The Lights Off. Dit is de middagshow, NPO Radio 2, De Wild in de Middag, donderdag 10 september. En ik heb net opgegooid, we hebben een brainstorm gehouden vanmiddag bij Radio 2. En wij willen iets meer, zeg maar, doen aan eenzaamheid of mensen bij elkaar brengen. Het zijn de donkere dagen straks weer. En ik dacht, wij dachten in die brainstorm een dating-app en een datingdag. Ja, ergens super. Over een aantal weken. Is daar animo voor? Nou, Duncan, ik kijk even naar jou. Wordt er gereageerd?
1: Er komt waanzinnig veel binnen in de NPO-luister-app. Bijvoorbeeld Magda, die zegt, een dating-app, goed idee. Ik doe mee. Jacinta zei, ja, lijkt me leuk. We komen in ieder geval de radiozender al overheen. Dan heb je één reden minder om de relatie uiteindelijk weer uit te maken.
2: Goeie, ja.
1: Ja, ik zou me aanmelden, zeg Judith. Herman zegt ook, doe maar. Een soort winterbarbecue, zegt Jeffrey, ja, als we het daten.
0: Kun je meelezen, Betty?
2: Even kijken hoor, winterbarbecue. Ja, hier, ja, deze is leuk voor jou, Ruud. Als vrijgestellen zou leuk zijn als Ruud, ben ik voor. Oh, wacht, ik ben al 27 jaar bezet. Nee,
0: oh,
2: maar... Ja, maar ze had wel meegedaan.
0: Dit is niet second.
2: Nee. Ik zie ook iemand staan die zegt, laat het dan niet alleen in het Westen zijn, maar laat het ook gewoon voor mensen in Twente zijn. Of in Friesland. Of...
0: Centraal in Nederland.
2: Ja, ja, gewoon voor het hele land en zo. Alleen maar positiviteit hier. Dating oproep klinkt geweldig. Hoe meld ik me aan? Hier iemand van 65 plus. Radio 2 staat altijd aan. Helemaal enthousiast. Ja, ik zie hier alleen maar enthousiasme.
0: Aanmelden kan via dezelfde app nu. Dus,
1: via de NPO Luister app.
2: Ja, dat is wel heel leuk. En dan wil ze natuurlijk ook een beetje... Gaan we het dan ook volgen en zo? Of
0: ja,
2: gaan we het gewoon op die dag alleen zien?
0: We hebben vandaag bij elkaar gezeten. Als er genoeg animo is, gaan we direct bouwen. En is er hopelijk volgende week of over 10 dagen een app.
2: Ja.
1: Dat is nu stap 2, een dating-app. En ik dacht, Mariska, die stuurde ook een positief appje even vragen... wat zij dan nodig heeft voor zo'n dating-app. Dus ze hangt aan de lijn, Mariska.
0: Mariska, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Heb je wel eens een dating-app gebruikt? Toen je nog een andere telefoon had. Hallo, Mariska? Mariska is weg.
2: Dat was te indrukwekkend.
0: Zat in haar geheime kelder, denk ik. Gaan we terugbellen?
1: Laten we het nog een keer proberen.
0: Ja, daar ben je weer. Zou je naar boven willen komen? Je hoeft niet langer van mij in de kelder. Het is, de tijd is voorbij.
3: Sorry, wat zeg je?
0: Nou, jij viel ook weg, dus we zijn gelijkgestemd. Dat hebben we al mee. Nu nog, luister je ook naar Radio 2?
3: Ja, hoi.
0: Ja, ook hoi. Hoi. Zeg, heb je eerder, Mariska, heb je eerder een dating-app gebruikt?
3: Ja.
0: Ja, en welke was dat?
3: Happen. Maar ik heb nooit daadwerkelijk een date gehad daar via een dating-app.
0: En even, het is een beetje schoonmoedermarketing, want van jou hangt heel veel af, hoor. Als jij nu zegt, ja, leuk, en zo, dan gaan we dat doen. Nee, maar met jou moeten natuurlijk een aantal andere mensen het ook leuk vinden. Maar zou jij te poren zijn voor zo'n dag? Zou jij dan ook komen opdagen?
3: Ja, zeker. Want ik vind een dating-app toch een beetje eng of zo. Ik weet niet, ik ben meer old school. Een leeftijdsgenoot ongeveer.
0: Ja, hoe oud ben je? Mag ik die vragen aan een dame, maar ik doe het toch?
2: Nou, 56.
0: Nu komt het heel goed uit als je geen ontvangst hebt.
2: Ja.
0: Ja. Hoe oud ik ben? Ja.
2: Oh, net zo oud, wat leuk.
0: Ja, superleuk. Ja. Mariska? Dat is helemaal weg. Nou goed, laat ons weten via de NPO Luister-app... of jij te porren bent voor deze dag. Want het is toch een leuke dag.
2: Ja, ik vind het enthousiasme wel echt heel groot, hoor. Dus volgens mij wordt het wel iets.
0: Dan moeten we een app gaan bouwen als een gek.
2: Ga jij dat doen, Ruud? Een app bouwen?
0: Nou, dat lijkt
2: op
0: me niet.
2: Op je kamertje,
0: nee,
2: thuis?
0: Nee, er zijn hele serieuze mensen bij die dat kunnen. Maar het lijkt me zo leuk om de echt mensen bij elkaar te brengen. En ik hoorde gisteren ook dat reclamespotje... dat eenzaamheid toeneemt.
2: Ja.
0: Toen dacht ik, ja, maar dat is ook een beetje een keuze. Niet van iedereen natuurlijk, maar soms is het ook gewoon een keuze.
2: Ja, en hoe mooi is het als er een NPO Radio 2 stelletje... ontstaat. Al is het maar één stelletje. Dat is toch geweldig?
0: Hoe leuk is het? De twee zit er.
2: Word je een beetje karitefse, jij? Hop, goed, geluk.
0: Ik had er net zin in, hè? Dus,
4: Er is maar één.
5: NPO
4: Radio 2.
5: NPO Radio 2.

0: gaan line dansen misschien op een date.
1: Ik had er net zin in, hè?
2: Je verpest het wel een beetje.
0: Sorry.
1: Ja, je bent echt alles. Eerst Karintefse, dan line dansen. Wat wil je doen? Wil je
0: nou
1: het kapot maken?
0: Of associeer je dit niet met line dansen? Al gezellig.
1: Deze plaat. Oh, die plaat hier. Die plaat van Ella Langley. Ja. Choose in Texas, dat wel. Maar ik zat meer in winterwonderland te denken. Zo.
0: Oh, Judy, in een tuincentrum.
1: Judy, als, oh ja, dat zou ook kunnen wij. Centraal in Nederland bij een...
0: In Duiven heb je een hele leuke, geloof ik.
1: Duiven, waar is Duiven?
0: Dat ligt bij Doetinchem.
1: Ja. Oh, nee, wij moeten centraal in Nederland. Oh, dat zit heel erg oosten. Judy, wat denk jij bij het horen van een dating-app voor niet hele jonge mensen?
3: Ja, ik zou het wel leuk vinden, denk ik. Ja, als ik vrijgezel zou zijn. Maar ik denk dat dat zo'n datingdag met NPO Radio 2, dat ook heel erg leuk zou zijn.
1: Dat denk ik, volgens mij hebben wij hele leuke luisteraars.
3: Ja, dat denk ik ook. Gewoon samen dan een toetje maken bijvoorbeeld. Dan leer je iemand een beetje kennen. Zet een vaatwasser neer en kijk van, oké, hoe zou jij die inrichten?
0: Oh,
3: een beetje
0: echt al meteen verder. Hoe is iemand in de relatie?
1: Oh, praktische testen. Ja.
0: Dat het een beetje de honeymoon quiz wordt alleen dan op het gebied van daten.
3: Inderdaad, weet je, dan loop je daar ook later niet tegenaan van, jeetje, nou als ik dit had geweten dat jij de bestekla zo indeelt, dan had ik het nooit gedaan.
1: Misschien moet jij op de plek van Judy gaan zitten en Judy op jouw plek.
0: Ja, ook naar mij wijzen.
1: Nee, ik vind het echt gewoon praktische tips. Een beetje gelijk als iemand... Ik sta namelijk... ik knap daarop af. Als iemand...
0: Slapen naast elkaar, ga slapen.
1: Ga nu slapen!
0: Nee, dat je luistert of iemand snurkt.
1: Ja. Oh ja, dat is ook een goeie. Ja. Ja. Ik heb wel eens met iemand gedate die snurkte mij eruit.
0: Wow. Snurk jij ook?
1: Nou, ik weet het zelf niet, want dan slaap ik.
0: Nee, slaap je, ja.
1: Maar die snurkte, ja.
0: Oh, heftig.
1: Ja, nee, dat vond ik wel prima. Toen dacht ik, nou, dan kan ik alles doen wat God verboden heeft dan. snap je? Dan heb je al 10-0, dan heb je allemaal wildcards, zeg maar.
0: Ja, dat scheelt.
1: Maar zo'n hoe heet het, apparaten?
0: Nee, ongeveer... gewoon ergernissen in relatie, waar het op stuk... wie heeft de afstandsbediening?
1: IKEA-kast. Oh, de ultieme test.
0: Ja.
3: Zet hem zo snel mogelijk in elkaar.
1: Ja, heerlijk.
2: Radio 2 weerbericht. Wolken, zon en ongeveer 19 graden. Morgen wat lichte regen. Later meer zon en maximaal 21 graden.
1: En voor alle duidelijkheid, de NPO Luister-app staat open. We zijn dus heel benieuwd wat jij wil. Of je animo hebt, voelt.
2: Ja.
1: Voor deze datingdag. En of je zou willen langskomen. Dus heel veel input is welkom.
2: Ja, via de NPO Luister-app.
1: Verkeersinformatie van de Mandy van der Plas met de ANWB. Mandy, goedemiddag.
4: Hi Ruud, goedemiddag. Ja, bijna 500 kilometer file. Er staan vooral lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant en rond Rotterdam. En vooral ongelukken veroorzaken nu oponthoud. Zoals op de A7, Zaanstad richting Den Oever. Die weg is namelijk helemaal dicht na een ongeluk bij Wognum. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het langzaam bij knooppunt Deil. Door bergingswerkzaamheden is de vertraging hier ruim een uur. De A15 Rotterdam richting Gorkum, meer dan 30 minuten vertraging bij Gorkum. De rechterrijstrook is daar dicht. En door bergingswerkzaamheden op de A15 van Europoort naar Rotterdam rijdt het langzaam voorbij Hoogvliet. Tot aan Rotterdam-IJsselmonde is het oponthoud 30 minuten.
1: Oké, krijg net binnen welke leeftijden mee mogen doen. Ja, dat is alle leeftijden natuurlijk. Echt alle leeftijden. Ja. We sluiten niemand uit. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Judy Stubinitsky. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Ruud. In een interview op tv in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens hem houdt Bolle Jos zich daar schuil en runt hij vanuit Sierra Leone zijn drugsimperium. Van Wil overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. Bij brand op een vrachtschip in China zijn 25 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven waar het werd gerepareerd. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden en dat leidt tot werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan de onderwijsminister. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar de geschillencommissies. En een dorp in Twente staat eens in de 4 jaar een week lang helemaal in het teken van feest en saamhorigheid. Het halve dorpje Enter heeft vrij. Tientallen buurtverenigingen versieren de straten. Er is een optocht met praalwagens en de beste buurt wordt verkozen tot superbuurt. Thema is feesten rond de wereld. Omroep Twente FM ging langs om te kijken hoe eraan wordt gewerkt.
5: Alle buurten hebben een subthema op basis van feesten door de wereld. En wij hebben gekozen voor oude kermis, jaren 20, 30, vorige eeuw.
6: Wij hebben als thema gekozen Mardi Gras. Feestelijk thema in New Orleans.
7: We staan in de tent die we hebben gemaakt met het thema The Burning Man. En dat is een groot festival wat nu toevallig op dit moment ook wordt gehouden in de woestijn van Nevada.
3: En natuurlijk zijn er 's avonds grote feesten.
8: Zo, beste mensen, goeie avond. Hebben we er een beetje zin in?
3: Zaterdag is de laatste dag en dan is ook de optocht in de straten van Enter.
1: Ik hoorde volgens mij onze collega en vriend Gijs Hakkert.
0: Het is lekker bij te beunen.
1: Ja.
3: Zal ik nog een keer even goed luisteren? Ja.
8: Zo, beste mensen, goeie avond. Hebben we een beetje zin in?
1: Dat is Gijs Hakkert met de baard in zijn keel.
9: Nou, vooral met een paar biertjes achter
1: de kiezen. Ja, dat is het juist. Galam. Gewoon. Juri, blijf nog even zitten.
3: Oh ja hoor.
1: Want we hebben namelijk een dating-app. Nee, we hebben ook de top 5 over 5, maar even nog voor de dating-app, heel makkelijk.
9: Ja, is er animo voor en wil je op onze datingdag komen? Stuur even via de NPO Luister-app of je animo daarvan vindt.
1: Dus laat weten of je op de dag wil komen en of je interesse hebt in een gratis dating-app. Oeh, dat druk.
0: Het is van alles is aan de hand.
1: Druk programma. Ja. Vandaag hebben we weer een nieuwe top 5 over 5.
0: Daarvoor gaan we naar het Brabantse Oude Bos. Daar zijn de buurthondjes Saartje en Kareltje zo dol op elkaar dat ze officieel met elkaar zijn getrouwd. In het bijzijn van de hele buurt werd het huwelijk voltrokken en uitbundig gevierd. Jongens, wat zijn we positief. Wat heerlijk.
9: Goed, dat is natuurlijk prachtig voor die beestjes. Maar wij vroegen ons af hoe zo'n huwelijk er dan uit zou zien.
1: Daarom vragen we tot 5 over 5. Hoe herken je nou een hondenhuwelijk? Dus hoe herken je een hondenhuwelijk? Meedenken kan via de gratis app, diezelfde gratis app van NPO Luister.
9: Nou, wat dacht je van, ik zal jou nooit afblaffen.
1: Mooi.
3: Nou, bij een hondenhuwelijk weet je dat het wel goed zit.
0: Ja. Na afloop krijgt iedereen een doggy bag.
1: Ja, mooi. Hoe herken je nou een hondenhuwelijk? Dit krijgt nog een staartje. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
10: Er is maar één.
1: Zeg je de wilde middag, dan zeg je natuurlijk voetbal.

0: Doting.
1: Kate Bush ook, 1985, Running Up That Hill. Dat was de albumversie. Ook nog The World Is

0: Doting.
1: Kate Bush ook, 1985, Running Up That Hill. Dat was de albumversie. Ook nog The World Is Our Home van Douwe Bob. Dames en heren, dit is de middagshow. Wij zijn bezig met... wat is er, Dukke? Je zei iets in mijn koptelefoon, wat ik hier hoor.
2: Ja, ik zei wacht even, want ik had nog niet alles klaar staan.
1: Oh, pardon.
2: Alles zijn er samen goed.
1: Ah, mooi.
3: Poeh, mooi hè, live.
1: Mooi, live.
3: Ja. Wat,
1: live radio bedoel
3: live
1: je?
3: Live radio.
2: Oh, want, mooi leven ook.
3: Mooi leven ook, ja.
1: Er komt heel veel binnen via de NPO-luisterapp.
2: Zeker voor de top 5 over 5 en zeker voor de dating-app. Er is echt heel veel animo voor een dating-app onder de Radio 2-luisteraars. Heel veel leeftijden zie ik ook voorbij komen. En heel veel tips ook. Iemand zegt, kan er een knop komen voor lange afstandsrelaties?
1: Oh,
2: dat
1: ja.
2: je dus die voorkeur al aan kunt geven.
3: Oh, wat ja. goed dat je daarvoor openstaat.
2: En heel veel mensen vinden het leuk dat ze dan dezelfde muzieksmaak hebben als de ander sowieso al, omdat ze Radio 2 luisteren.
3: Moeten we dat ook een functie laten zijn? Dat je je muziek, je favoriete nummer of zo, dat je daardoor kan denken, oh, jij bent heel hip of jij bent heel...
1: Oh ja, dat is natuurlijk...
3: Ouderwets.
1: Maar de gemiddelde Radio 2-luisteraar is eigenlijk tijdloos.
3: Oh ja, mooi.
1: Ja, toch?
3: Ja.
1: Ik vind ons wel tijdloos hier. Ik
3: bedoel, het gaat alle kanten op.
1: Ja, we zijn niet jong, we zijn niet oud, we zijn ook niet per se hip. We zijn gewoon tijdloos.
2: Recht door het midden.
1: Ja, lekker.
4: Ja, 5-1 zegt het voor. De wil in de midden. Voetbalnieuws.
1: Hier, de Champions League is weer begonnen. Ook de Nederlandse clubs doen mee. En jonge voetballers worden misleid op de commerciële voetbalscholen. Ja, hoe dat zit, weet mijn favoriete sportvrouw Suze van Kleef. Suze, goedemiddag.
5: Goedemiddag, hallo.
1: Zou jij naar een datingdag gaan?
5: Datingdag?
1: Ja, we gaan binnenkort een datingdag organiseren voor mensen die alleen gaand of alleen staand zijn. Of alleen zijn of single.
5: Ik ben niet beschikbaar voor deze datingdag.
1: Maar als jij alleen zou zijn, hypothetisch, zou je dat doen of niet?
5: Weet ik niet.
1: Nee, oké. Okay. Zeg, hoeveel rode kaarten... Even man-to-man, friend-to-friend. Hoeveel rode kaarten heb jij als ex-voetballer in je leven gehad?
5: Nou, ik heb natuurlijk tot mijn 17e maar gevoetbald. En toen mijn kruisbanden gescheurd. Nee, klopt. Ik heb er 0 rode gekregen, maar ik had er zeker wel een aantal moeten krijgen. Dus,
1: dat is dan eerlijk.
5: Voordat de VAR werd ingevoerd, laten we het zo zeggen.
1: Zeg, vandaag veel ophef over commerciële voetbalscholen. Wat is dat?
5: Ja, dat zijn commerciële organisaties die kinderen vaak voor heel veel geld extra individuele training geven. Dus dat is naast de teamtrainingen van de gewone voetbalvereniging. En dit soort scholen, daar zijn eigenlijk geen eenvormige eisen voor. Bijvoorbeeld met diploma's die trainers moeten hebben of de invulling van de training. Er is geen toezicht. Eigenlijk kan iedereen zo'n voetbalschool beginnen. En in Amsterdam is er al een tijdje kritiek, zorgen over die voetbalscholen. De gemeente Amsterdam heeft zich dan ook opdracht gegeven tot een onderzoek naar die voetbalscholen. En dat verscheen vandaag.
1: Ja, dan moet ik dan denken aan die ouders die aan de lijn staan. Van, pak hem, haal hem onderuit, Jordi!
5: Ja.
1: Maar kinderen moeten toch gescout worden via de club en niet via school?
5: Ja, niks moet natuurlijk.
1: Nee,
5: en dat is natuurlijk ook wat er nu bij die scholen aan de hand is. Die doen een belofte eigenlijk aan kinderen en ouders met van grote dromen. Natuurlijk een voetbaldroom. Die kinderen die willen voetballer worden. Hun ouders denken, nou, mijn kind wil voetballer worden, lijkt mij ook wel fijn. Miljoenen carrière. En daar spelen dit soort scholen dus op in. En die claimen ook dat dit de beste en de snelste weg is om profvoetballer te worden. Ja. Om gescout te worden dus voor zo'n betaald voetbalorganisatie.
1: Hoe ging dat bij jou vroeger? Hoe ben jij gescout?
5: De traditionele weg. En dat is eigenlijk de weg die nog steeds het meest wordt bewandeld. Namelijk, je voetbalt bij een club. Daar wordt dan vervolgens, komt er een scout kijken van een BVO. Dan wel van wat er bij mij gebeurde. Een Amsterdams jeugdteam van de KNVB. Die komt een aantal keer naar je kijken. En dan word je uitgenodigd voor een proeftraining. Dat was bij mij dan ook zo. Dat was onder leiding van Andries Jonker. De oud bondscoach van de Oranjevrouw. Die deed toen nog de jonge meisjesteam.
1: Okay.
5: En dan mag je komen trainen. En als je dan goed genoeg bent, dan word je vervolgens geselecteerd voor, in mijn geval, dus het Amsterdamse elftal onder 12. En dan groei je steeds verder door.
1: Ging je ook gelijk tuffen op het veld?
5: Ik was vooral, als ik dat hoor van Andries, ook dat ik heel erg fanatiek was en heel veel slijdings maakte.
1: Oh. Zeg, een onderzoek

0: wordt ook criminaliteit en grensoverschrijdend gedrag genoemd. Hoe zit dat?
1: Ja, kijk, het gaat over een veilig sportklimaat. En daar moeten sportverenigingen zich mee bezighouden. Er is een uitgebreid kader van het NOC-NSF... waar sportbonden zich aan moeten houden en verenigingen ook. Je moet bijvoorbeeld een verklaring omtrent het gedrag hebben... als je als trainer met minderjarigen werkt. En dit soort dingen, dat hoeft dus allemaal niet bij die commerciële organisaties. En die onderzoekers die vonden signalen van witwassen... van werving binnen voetbalscholen voor drugscriminaliteit... En er waren ook nog steeds veroordeelde medewerkers actief bij die scholen. Zo staat er in dat onderzoeksrapport. Dat gaat dus niet op voor alle onderzochte voetbalscholen, maar er wordt wel melding van gemaakt door meerdere respondenten. En daarnaast gaat het ook over dubbele petten, zeggen onderzoekers. Banden met zaakwaarnemers. Als die een speler gaat vertegenwoordigen, komt er dan een verdienmodel bij. Er wordt regelmatig cash betaald. Contant dus door die ouders. Waar gaat dat geld precies heen? Er is weinig transparantie over het bedrijfsmodel. Er is nogmaals weinig toezicht. Dus het is een schimmige wereld.
0: Mm. Zijn er ook nadelen aan die scholen? nog even kort ander nieuws. Gisteren verloor Feyenoord van Barcelona in de Champions League. En vanavond PSV aan de beurt. Hoe schat jij de kans in? Even voor de liefhebbers.
1: Nou, ik denk dat PSV wel meer kans maakt dan Feyenoord. Want die gingen er met 5-1 af. En PSV moet eigenlijk gewoon winnen van Shakhtar Donetsk. Oekraïense ploeg. Geen slechte ploeg. Maar wel heel lekker begin als je thuis gewoon meteen wint. Want als je kijkt naar de rest van de loting van PSV... is dit wel een moetje. PSV verloor de laatste jaren steeds die eerste wedstrijd in de Champions League. Nou, kijk je meteen tegen een achterstand aan. Peter Bos, de trainer, die zegt dat de ploeg verder is dan vorig jaar rond deze tijd. Dus ik denk dat PSV straks de bovenliggende ploeg is. En ik hoop ook dat ze dat in de uitslag weten uit te drukken.
0: Je hoorde Suus van Kleef, NPO Radio 1, straks om 7:15.

0: We hebben een nieuwe top 5. Oh, sorry, wat zit je me verbaasd aan te kijken, Duncan?
1: Even afkondigen, dacht ik.
0: Maar. Oh, sorry. MC Hammer uit 1990, You Can Touch This. Ook nog Another en 54 Ultra and Talk To You.
1: Dankjewel.
0: Zijn de administratie gedaan. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma en daar een nieuwe top 5 over 5.
2: Die gaat vandaag over de Brabantse buurthondjes Saartje en Kareltje. En die zijn zo gek op elkaar dat de baasjes zelfs hebben besloten om ze met elkaar te laten trouwen.
0: Ik had eigenlijk verwacht van jou dat je Saartje en Kaartje zijn gek op elkaar.
2: Nee, ik heb een wat hoger niveau dan dat.
0: Oh.
2: De hele buurt was uitgenodigd en er was een groot straatfeest.
1: Ja, dan heb je het echt over een hondenhuwelijk. Maar ja. Hoe ziet zoiets er dan eigenlijk uit?
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een hondenhuwelijk? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
1: Nou, Dirk kwam al met, dan zeg je natuurlijk, ik woef niemand anders meer.
0: Of Tim, hoe herken je een hondenhuwelijk? Nou, er is altijd iets aan de hond.
2: En Marjan stuurt, tot de poot ons scheidt.
0: Oh, lekker. Meedenken heel graag via de gratis NPO Luisterapp. Hoe herken je een hondenhuwelijk?
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
1: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: In minuut en 15 seconden na 5 uur, tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Dit is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
4: Goedemiddag Ruud. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen bronnen na een bericht van website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof, dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek zich uit het strafhof terug te trekken. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij het verplaatsen of weghalen van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Werkgevers mogen vanaf de zomer van 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. De Tweede Kamer wil dat al lang en minister Veilbrief is dat met de Kamer eens.
5: Dit instrument wordt door werkgevers, de slechte werkgevers, misbruikt om arbeidsmigranten uit te buiten. Ze laten mensen te veel betalen voor huisvesting en dat proberen we te voorkomen.
4: Ze hebben gekozen voor 2028 omdat dan ook een andere wet die arbeidsmigranten moet beschermen van kracht wordt. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als paarden die zijn bedoeld voor de slacht. Het levert meer geld op. Het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak zijn volgestopt met medicijnen. En de wereldberoemde Revenge Dress van de in 1997 overleden prinses Diana wordt opnieuw geveild. Diana droeg de laag uitgesneden jurk in 1994 toen ze een evenement bezocht. Op datzelfde moment was haar man, toenmalig prins Charles, te zien in een tv-interview waarin hij zijn overspel met Camilla Parker Bowles toegaf.
6: It was really one of the most striking dresses she has worn. It was definitely one of the most revealing. Of course Diana knew all eyes were going to be on her. She didn't have to say anything with words. It was a fashion response. That dress became her clear message to Charles and the world.
4: Het zwarte ontwerp van Christina Stambolian wordt geschat op een waarde van omgerekend 130.000 tot €250.000. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog bij een graad of 13. Morgen bewolkt, wat lichte regen en ongeveer 19 graden.
3: Juri, dankjewel. Dat is alweer bij de ANWB zit Mandy van der Plas met hoeveel?
7: Nou, 67 files om precies te zijn en ook precies 500 kilometer file op dit moment. Het is daarmee iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wel staan er lange files rond Arnhem, Rotterdam en in Noord-Brabant. Wat opvalt is een file op de A7, Zaanstad richting Den Oever. Die weg is namelijk al een hele tijd dicht na een ongeluk bij Wognum. Er wordt hier nu druk geborgen. De A2 van Den Bosch naar Utrecht is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Waardenburg. De teller staat hier nog op 35 minuten vertraging. Ook 35 minuten vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar is de rechterrijstrook dicht bij Hardingsveld-Giessendam. En verder nog een file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Klaverpolder staat namelijk een kapotte auto. 2 rijstroken zijn hier dicht en dit kost je bijna een uur.
3: Dankjewel, tot zo weer.
8: Zometeen bij De Wild in de Middag.
9: Superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo, voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
10: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
11: leden van de Staten-Generaal,
10: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
11: Ik bied u hierbij de Murenas aan.
10: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
12: Leven de koning!
10: Wie luistert, weet meer.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
12: Leven de koning.
10: Wie luistert, weet meer.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Dodo. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Reisha Zegelaar en Bob Sneevliet. Vanavond 20:30 NPO 1.

0: 80. U2 en Pride in the Name of Love. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. En vandaag weer een nieuwe top 5 over 5.
1: Daarvoor gaan we naar het Brabantse Oude Bos. Daar zijn de buurthondjes Saartje en Kaaltje zo dol op elkaar dat ze officieel met elkaar zijn getrouwd in het bijzijn van de hele buurt. En het huwelijk werd voltrokken en er werd een feest gevierd. Het was gewoon een groot buurtfeest.
2: Ja, het klonk ook echt gezellig. Moet je even luisteren.
3: Ze hebben al een half jaar achter elkaar aangelopen. Hè?
4: Ze waren altijd bij elkaar. Zeg.
2: Oh. Ja, elkaar. En dus dachten ze, weet je wat, dan laten we ze ook trouwen. Maar vragen wij ons af, hoe ziet zo'n hondenhuwelijk er dan uit?
5: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Top 5 over 5. Ja, hartstikke leuk voor de dieren, maar wij vroegen ons af, hoe ziet dat eruit, een hondenhuwelijk?
5: De top 5 over 5.
1: Nummer 5.
0: Damir en Sittler, dankjewel voor het meedenken. Nou, iedereen heeft een brok in zijn keel.
6: Nummer 4.
1: Op nummer 4, hoe herken je een hondenhuwelijk? Wim stuurt, hij is er altijd het baasje.
5: Nummer 3.
2: Op 3 staat Mieke, hoe herken je een hondenhuwelijk? Ze zijn er voor elkaar in voor- en tegenwoef.
6: Nummer 2.
1: Op nummer 2, hoe herken je nou een hondenhuwelijk? Seran stuurt, het stel teeft nog lang en gelukkig.
5: Nummer 1.
6: Nummer 1.
0: John, Martin en nog een paar anderen, hoe herken je een hondenhuwelijk? De huwelijksnacht gaat op zijn hondjes. Ah, mooi. Dankjewel voor het meedenken. Maandag is er weer een.

0: Ik wil het zo meteen even hebben over een moslimbekeerling.
1: Oh jee.
2: Ja, oké. Okay.
0: Dat is die jongen van Roelvink. Donnie, pardon. Ja. Niet even, Donnie. Donnie is namelijk bekeerd. En daar, de afgelopen weken hebben we het daarover gehad. En toen kwam ik ineens op een site van Maarten van Rossum.
2: Huh?
0: Ja, nou ja, site, hij kwam op een tijdlijn. Maarten van Rossum. En die vindt er dus iets heel heftigs van. Dat hoor je zo meteen.

0: MC's Iron, The Real McCoy en Another Night. Ook nog Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ondertussen in dit radioprogramma zijn wij bezig met de NPO Luister-app. Omdat wij met een dating-app wellicht bezig gaan van volgende week gaan bouwen.
1: We willen toch een app bouwen, omdat we merken... We hebben eigenlijk net gevraagd of er animo is om te gaan daten met ons, met de NPO Radio 2. Om daar een heel ding van te maken. Ja. En dat is heel veel animo, dus ik denk wel dat die app er gaat komen, toch?
0: Ja, er komt heel veel binnen, Duncan.
2: Ja, Ellen zegt bijvoorbeeld, goed idee, die datingdag, bij deze geef ik me op. Dating-apps zijn er al genoeg, dus mensen zijn vooral blij dat die dating-app gaat leiden tot een bepaalde dag waarop ze echt... De andere kunnen zien.
1: Ja, en Joeri had net al hartstikke leuke ideeën samen de vaatwasser inruimen.
0: Ja, dat soort testjes.
1: Weet je,
0: samen.
1: Van die testjes, ja. Van die relatietestjes.
0: Ja, IKEA-kast.
1: Ja, of je überhaupt heel veel geluid maakt bij het ademen.
0: Oh, dat ook
1: dat
0: nog.
1: Dat is meer mijn afwijking.
0: Ja, heerlijk. Ja,

0: religieus nieuws. Donnie Roelvink is de laatste weken onderwerp van gesprek. In elke talkshow, in de bladen, in de kroeg, thuis, waar dan ook. Daar zijn uitspraken in de podcast Grenzeloos Gebabbel. Daar kwam veel kritiek op, omdat Donnie zich een paar jaar geleden heeft bekeerd tot de islam. Maar in hoeverre hebben zijn uitspraken eigenlijk met zijn geloof te maken? Ik dacht even willen met onze huistheoloog Frank Bosman. Frank, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Ruud.
0: Ja, laten we even teruggaan naar een maand geleden. Want het is al een maand onrust rond Donnie Roelvink, de zoon van Dries. Donnie die sprak toen uit over zijn vrouw, die een mannelijke trainer niet zou mogen hebben. Even naar dat fragment.
2: Maar als een vrouw dat ook wil, dan is het mijn vrouw ook niet.
3: Ja,
2: een vrouw moet ook uit zichzelf dat niet willen.
3: Ja.
2: Snap je? Ik hoef niet. Eigenlijk shit die ik mijn vrouw zou moeten verbieden, is al eigenlijk mijn vrouw niet. Want ik wil alleen een vrouw die uit zichzelf al dat niet doet, wilt, is, weet je wel. Ja. Dus het zegt denk ik ook wat over de vrouw zelf.
0: Ja, kun jij heel kort in één zin, Frank, Donnie Roelvink zijn uitspraak koppelen aan het geloof?
1: Ja, je ziet dat in een monotheïsme, of het nou de islam, jodendom of christendom is, dat er een grote groep, of een bepaalde groep mensen is, voornamelijk mannen die religieuze boodschap vertalen in een archaïs, patriarchale, seksistische manier. En dan krijg je dus inderdaad dat mannen beter zijn dan vrouwen. En dat vrouwen zich vooral aan mannen moeten onderwerpen. En dat, zoals het geval in ieder geval Roelvink, dat zijn vrouw, wie dat ook is, zou uit zichzelf al moeten weten dat ze nooit een mannelijke trainer zou moeten hebben. Want je moet toch als vrouw weten dat dat niet goed is.
0: Ja, maar is dat islam of is het Donnie zelf?
1: Nou ja, het is denk ik voornamelijk Donnie zelf. Je ziet dat zowel binnen de islamitische wereld als binnen de christelijke wereld, dat je met die Bijbel of met die Koran eigenlijk heel veel verschillende kanten op kan. En dat het altijd individuele gelovigen zijn die dat of heel streng of juist heel erg liberaal uitleggen. Je kan uit de Bijbel hele vrouwvriendelijke verhalen halen. Je kan uit de Bijbel ook heel vrouwonvriendelijke verhalen houden.
0: En
1: het is waar je voor kiest.
0: Ik dacht, de oude mannen denken zo. Tot ik Maarten Verossum hoorde.
4: Hij heeft een religie omarmt, waarin het contact van vrouwen en met vreemde mannen, namelijk die mannen waarbij zij niet getrouwd zijn of die niet directe familie zijn, een hele problematische zaak geacht wordt. En nou ja, goed, hij heeft kennelijk ook dit artikel van dit geloofsartikel omarmd, dus ik ben daar niet zo verbaasd over. Maar ik kan nog eens altijd attenderen, dit schijnt ook iets te zijn wat moeilijk ligt in Nederland. Wij hebben een grondwetsartikel waarin vrijheid van godsdienst staat. Je mag in Nederland de gekste godsdiensten uitoefenen. Mits je niet in strijd komt met de bestaande wet en regelgeving.
5: Ja, dus wat zegt het jou dat er dan onder Nederlanders zoveel ophef hierover ontstaat?
4: Dat Nederlanders altijd weer nog stommer zijn dan ik had gedacht dat ze waren.
0: Ben je het hiermee eens, Frank?
1: Ja, het is Maarten legt de vinger op de zere plek. Maar dat geldt niet alleen voor islam, maar voor elke vorm van geïnstitutioneel religie. Het kan tot iets heel moois leiden, tot weeshuizen, ziekenhuizen en gezondheidscentra. Maar het kan ook tot hele lelijke dingen leiden, zoals kruistochten, vervolgingen en vrouwenvriendelijke uitspraken.
0: Ja, dus ik had eigenlijk maar één vraag vandaag. Is Jezus en Mohammed dezelfde persoon of zijn het conculega's?
1: Nee, dat zijn conculega's. Jezus leefde ongeveer 2000 jaar geleden in wat nu Israël is. En Mohammed leefde eeuwen later in dat wat nu Saoedi-Arabië heet. Dus ze hebben elkaar nooit gezien en ze hebben nooit een biertje gedronken.
0: Oké, goed. Nou, dan zijn we toch weer geen steek verder gekomen. Dankjewel, Frank.
6: NPO Radio 2.

0: Mag je dat ook graag horen?
1: Prima, vind ik het prima.
0: Oh, je vindt het prima?
1: Ja, ik vind het een beetje saaiig. Ik zou het niet opzetten.
0: Ik mag het heel graag horen zelfs.
1: Wat leuk, zit je dan mee te deinen?
0: Nou, thuis zit ik dan mee te deinen, ja. Jori, mag jij dit...
2: Ik vind het leuk. Was dit nou met die clip dat hij met een jetpack op een weiland staat? Of is dat een ander?
0: Dat weet ik dan weer niet. Nee.
1: Wat vraag jij moeilijke dingen?
2: Oh, sorry. Ja, nee. Kijk, sorry.
0: Even, Douglas,
3: ben
0: jij?
3: Ben je Millennium of Robbie Williams?
0: Ja, Robbie Williams.
3: Ja, ik vind rock DJ vind ik leuk.
0: Oh ja,
1: ik
0: dat hadden we ook kunnen draaien. De Bouwstad voor Magnetic. We zijn bezig om een NPO Radio 2 app te bouwen. En dat is dan voor mensen die willen daten. Een singles app. Als dat van de grond komt en is genoeg animo vandaag... dan kunnen wij NPO overtuigen om die app te laten bouwen. En dan gaan wij binnenkort ook een dag, over een aantal weken... een dag organiseren waar je mensen fysiek tegen het lijf loopt.
1: Ja, dat is wel echt gek, jongen. Maar de animo is wel groot, toch? Dus die app gaat er wel komen, denk ik.
3: Toch komen nog steeds appjes binnen. Een koor die zegt, ja hoor, een goede dating-app. Geen onnodig scrollen van foto's.
0: Oh ja, dat ook. En je hoeft bij ons niet te swipen.
1: Nou, ik hoorde laatst, vertelde iemand over een app... dat je niet kan chatten met elkaar... maar dat je echt met elkaar moet gaan afspreken.
0: Oh ja, dat is ook leuk.
1: Zodat je niet dat lege gekrijgt. En ja. Toen kreeg je, er zit ook bij dat je een boete krijgt... als je dan niet naar die date gaat. Dat gaat misschien een beetje ver. Maar ik denk dat dat wel wat is.
0: Maar die, waar Jori mee kwam, die aantal handelingen doen... of een soort testjes, dat je IKEA-kast in elkaar moet zetten... of de vaatwasser in of uit.
1: Persoonlijke hygiëne.
2: Ik had er nog eentje. Ik dacht aan een hoekje waar je karaoke kunt doen... of playbacken. En dan weet je meteen, is iemand extravert of introvert?
0: Oh, wat goed.
2: Ja,
0: dan wil je een tegenpol of een gelijkgestemde.
1: Ja. Oh, ja, maar dat weet je van tevoren toch helemaal niet of je dat wil... Toch? Of je... Ik zou niet weten. Ik wil echt een tegenpol.
0: Nee, maar je hebt wel een aantal min- en pluspunten. En dan, uiteindelijk is het gewoon een simpel rekensommetje. Als je,
1: soms vul je elkaar aan. En soms is het heel fijn om met iemand te zijn die precies hetzelfde is.
3: Ga je nou weer verpesten?
1: Sorry. Nee, heel leuk, jongens.
0: Ben jij ooit in relatietherapie geweest?
1: Nee.
0: Moet je eens doen.
1: Kunnen we daar niet een dag voor organiseren?
0: Ja!
3: Speciale app gaan we voor je bouwen.
1: Ja.
3: Radio 2 weerbericht. Vanavond droog en het koelt af tot 13 graden. Morgen af en toe wat regen en dan 19 graden maximaal.
0: Mennie van der Plas, 500, bijna 600, 1000 kilometer. Ik weet er ook niet hoeveel.
4: 579, ja, dus je zat
0: hier,
4: in de buurt.
0: Wij hebben hier nou zo'n meeteller, maar die klopt nooit. Dus we kunnen het goed weglaten. Druk dus.
4: Ja, zo kunnen we hem wel samenvatten, inderdaad. Druk, lange files, onder andere ook door ongelukken. En vooral rond Arnhem en Rotterdam staan lange files. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam... een erg lange file vanaf Roelof Arendsveen. Tot aan Den Haag is de vertraging 3 kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht... maar die weg is gelukkig ook weer vrijgegeven. Hier nog 30 minuten vertraging. De A28 van Groningen naar Zwolle, daar staat het vast bij Haren... ook al door een ongeluk. Hier ook zo'n 30 minuten vertraging. En ook de A7 van Zaanstad naar Den Oever is eindelijk weer vrij bij Horen... Die weg was een tijd lang dicht door een ongeluk. Wel staat de teller hier nog op 15 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Oh, sorry. Dankjewel. Tot zo weer. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Jurij Stubenitski. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land en werd daar gerepareerd. Uit welk land de slachtoffers kwamen is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste plekken verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het bestuur van de gemeente is de reorganisatie nodig... om de gemeente Amsterdam efficiënter te maken. Canada en Oekraïne hebben afspraken gemaakt... over een erg belangrijk pakket voor de luchtafweer van Oekraïne... zegt president Zelensky. Hij heeft zo'n ontmoeting met de Canadese premier Carney. Zelensky gaf verder geen details. En als je in Drenthe een luchtballon ziet... dan is de kans groot dat Roy uit Dalen daarin zit... want hij is flink aan het oefenen met luchtballonvaren. Hij doet namelijk mee aan het WK in Polen.
5: Kijk, we moeten nu langzaam wel gaan zakken. Kan beter, maar het is ook nog niet helemaal dramatisch. Als ik hier 20 seconden later naar beneden was gegaan... dan waren we er middenhoof ingevaren. Zo nauw steekt dat dan. Kijk, en daar heb je wat mooie weilandjes in de verte. Dus ik denk dat we een beetje laag blijven... dat we daar dan straks ergens gaan landen. Komt-ie, 3, 2, 1. Ja, 3. Hoop, ja. Dat was hem alweer. Nou, op naar het WK.
2: Bij dat WK gaan ze onder meer kijken naar wie de luchtballon zo precies mogelijk op een bepaald plekje kan landen. En wie er bepaalde figuren kan vliegen. Dan moet je denken aan een vliegende bierfles of een kikker of schoenen.
1: Hoe kom je achter dit talent, vraag me af dan.
2: Ja, ik denk gewoon proberen, een keer meegaan in een luchtballon en dan denken, nou, dit zou ik ook wel
6: kunnen. Heb je ooit gedaan? Vinden.
2: Nee, en ik durf dat ook niet.
6: Ik ook niet.
1: Oh, nee? Nou, ja, ik zou niet staan te popelen, maar prima, denk ik.
0: Er zijn twee dingen die ik nooit zou doen.
1: Helikopter?
0: Ja, daar heb ik al, alle helikopters heb ik ongeveer gezeten.
1: Oh.
0: Ja, ik heb die vroeger heb ik die 5 mei die bevrijdingspopdagen mee als reporter. Mm-hmm. Maar bungee jumpen haat ik echt.
1: Ja.
0: Ben lang genoeg. En want je rekt iedere keer 1 centimeter, 2 centimeter
1: Oh
0: uit.
1: Nee, dat meen je niet. Oh, dat ga je misschien wel doen.
3: Dan ben je zo groot geworden.
0: Ja. Nee, omdat ik het nooit heb gedaan. Ik kom nog uit de tijd dat je uit elkaar getrokken wordt. Wat?
1: Is dat serieus? Dat je langer wordt?
0: Ja, je wordt langer. Maar parachutespringen, dat zou ik misschien nog... Nou, denk het ook niet trouwens. Dat vind ik doodeng.
2: Ja,
0: en een luchtballon, dat vind ik, dat ziet er zo akelig uit.
1: Ja, nee, het zegt, ja. Nee, dat is prachtig. Een mandje en,
0: ja, het is prachtig, maar...
1: Het is wel meer prachtig.
3: Ik zou het wel doen, ja. In zo'n mandje. Heb ik niet gedaan.
0: Nee, we zijn nog te jong voor.
3: Ja.
1: Hij is bijna jarig.
2: Nee,
1: dus
2: ik zie te veel ongelukken met bungee jumpen en luchtballonnen. Ja. Bij het nieuws komt het er altijd langs.
1: Maar durf je überhaupt nog iets in het leven? Want jij ziet alleen wel veel ellende.
2: Ja, nee. Meestal blijf ik gewoon binnen. Zit ik onder een dekentje.
1: Ja,

0: heb een app met herfstliedjes. En dat is misschien een beetje gek, maar daar staat deze in.
1: Oh, dat snap ik wel.
0: Ja?
1: Beetje...
0: Ik heb dat ook met ABC, The Night You Murdered Love. Dat vind ik ook zo'n herfstplaat.
1: Ja, een beetje gloomy.
0: Ja, gek is dat, hè? Deze heb ik ook, deze zet ik dan nooit in de zomer op.
2: Nee, dat snap ik wel.
0: Jij zet hem überhaupt nooit op.
2: Ik zet hem eigenlijk nooit op.
0: Nee, snap ik. 1986, Human League Human, ook nog Sabrina van Carpenter. Maar goed, die hele administratie, die heb ik net afgerond. Het is inmiddels de hoogste tijd om iemand te storen in zijn lunch.
3: I was saved by God to make America great again.
0: USA Today. Michiel Vos, doe je nou een hot dog of doe jij een club sandwich?
4: Een club sandwich.
0: Oh ja? En doe je dat al?
4: De hotdog is toch een beetje viezig, vind ik altijd.
0: En doe je dat op de corner van de straat? Of doe je dat gewoon
4: in de corner van de straat. Okay. Ik vind de hotdog toch een beetje de frikandel van Amerika.
1: Ja,
4: zou ik zeggen.
1: Ja, maar club sandwich is toch ook heel 90s? Een beetje ouder.
4: Is ook, ja,
0: maar New York is ook 90s. New York
4: is ook heel. New York is zeker niet hip.
0: Nee.
4: Zeker niet.
0: Maar nee. Michiel, heel even. Jij bent van de neem mee koffie, hè? Takeaway koffie. En dat doe je elke ochtend, doe je dat?
4: Ja, ik drink nooit koffie thuis. Dat is onzin. Ik drink altijd de koffie thuis. Heel, heel braaf. Zo'n druppel koffie. Gewoon zelf zetten, weet je wel. Met zo'n. Ja.
0: Oké, tot zover het luchtige gedeelte. Nu het zware onderdeel.
4: Even heel zwaar.
0: Nu het zware onderdeel van dit programma. Want morgen is het precies 25 jaar geleden dat 9-11 plaatsvond. Dat was 9:15, geloof ik.
4: Kwart voor negen, rond negen.
0: En de meest gestelde vraag erna was, waar was jij?
4: Ik was in Nederland. Ik werd die dag ontslagen op die dinsdag.
0: Echt waar?
4: Bij een PR-bureau waar ik een blauwe maandag heb gewerkt in Amsterdam. Ik ging naar huis in de ochtend en heb toen de televisie aangezet, want ik had niks te doen, want ik was ontslagen. En heb toen vervolgens 3 weken lang stijf zitten kijken naar de buis en gewoon alles meegenomen van Amerika.
0: Wat dacht jij toen? Einde van de wereld?
4: Nou, ik voelde toen vooral sympathie voor Amerika. Ik weet nog heel goed dat Le Monde de dag erna uitkwam met Nous sommes tous Américains, zoiets. We zijn allemaal Amerikaan. Het werd toen heel breed gevoeld, weet ik nog wel. Van, dit is niet alleen een aanval op New York, niet alleen een aanval op Amerika. Dit is een aanval op de westerse wereld. Ja. Dat zijn we nu volgens mij een beetje vergeten, maar dat was toen wel.
0: Ik neem je even mee, 25 jaar geleden, we hadden de familie Bin Laden. Familie Laden.
1: Familie Laden.
0: Ja, familie Laden.
4: Ja, familie van Laden los. Ja, Bin Laden. Ja.
0: Oh,
4: Bin
0: Laden. Je maakt het weg. Ja, even lachen. Ja. Familie, jammer dat ik hem nooit gelijk, als ik hem nodig heb, Laden.
1: Even scrollen.
0: Laden los. Goed, maar ik neem je even mee.
4: Ja, dat was, daar hebben we echt op zitten wachten, hoor, op die lachtrek.
0: Blijf even. 25 jaar geleden was Amerika heel erg bezig met, er komt elk moment een aanslag. En dat wisten ze wel, wisten ze niet. Was allemaal onduidelijk. En in één keer pleurden de twee torens in elkaar. Nog een paar andere plekken in Amerika worden geraakt. Allemaal door terroristen. En sindsdien is er nooit meer iets gebeurd. Is dat dan, heeft dat te maken met dat het zo goed geregeld is daarna in Amerika? Of was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand?
4: Iedereen dacht toen van, dit is het begin van een golf. We krijgen nu, net zoals, weet je wel, met volgens mij een beetje vergeten. Maar dat was toen wel.
0: Ik neem je even mee, 25 jaar geleden, we hadden de familie Bin Laden. Familie Laden.
1: Familie Laden.
4: Ja, familie Laden. Ja, familie van Laden los. Ja, Bin Laden.
0: Je maakt het weg. Even lachen, man. Familie, jammer dat ik hem nooit gelijk, als ik hem nodig heb, Laden.
1: Even scrollen.
0: Laden los. Goed, maar ik neem je even mee.
4: Ja, dat was, daar hebben we echt op zitten wachten, hoor, op die lachtrek.
0: Blijf eens even. 25 jaar geleden was Amerika heel erg bezig met, er komt elk moment een aanslag. En dat wisten ze wel, wisten ze niet. Het was allemaal onduidelijk. En in één keer pleurden de twee torens in elkaar. Nog een paar andere plekken in Amerika worden geraakt. Allemaal door terroristen. En sindsdien is er nooit meer iets gebeurd. Is dat dan, heeft dat te maken met dat het zo goed geregeld is daarna in Amerika? Of was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand?
4: Iedereen dacht toen van, dit is het begin van een golf. We krijgen nu, net zoals, weet je wel, met vliegtuigen die worden gekaapt.
0: Dat was het ook in de rest van de wereld.

0: wel, wisten ze niet, was allemaal onduidelijk. En in één keer pleurden de twee torens in elkaar. Nog een paar andere plekken in Amerika worden geraakt. Allemaal door terroristen. En sindsdien is er nooit meer iets gebeurd. Is dat dan, heeft dat te maken met dat het zo goed geregeld is daarna in Amerika? Of was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand?
1: Iedereen dacht toen van, oh, dit is het begin van een golf. We krijgen nu, net zoals, weet je wel, met vliegtuigen die worden gekaapt.
0: Dat was het ook in de rest van de wereld, maar niet bij jullie.
1: Juist, niet bij ons. Nee, niet in Amerika. Er is daarna nooit meer zo'n soort aanslag geweest. Dat is inderdaad heel vreemd. Ja, Amerikanen hebben toen wel onder leiding van George W. Bush, weet je nog wel, keihard uitgehaald. Eerst Afghanistan, toen Irak, het verkeerde land. Maar goed, dat heeft heel Amerika natuurlijk jarenlang gekost. In Afghanistan zijn we 20 jaar gebleven. In Irak ook zo'n beetje zoiets. Dus daarom is er ook deels nooit meer iets gebeurd in Amerika zelf. Je hebt wel gelijk.
0: En Michiel, kun je het voorstellen dat mensen... Ik ben niet van de club, hoor, laat het duidelijk zijn. Maar kun je je voorstellen dat mensen op een gegeven moment gaan denken... ja, dit is allemaal wel een beetje gekkig, gestuurd, toevallig. Denk je dat?
1: Ik denk dat niet, maar... Ik moet wel zeggen dat het breed wordt gevoeld, ook bij Amerikanen wel, van 9-11. Is een beetje de moderne richting complottheorie. Waar we toch allemaal een beetje denken van, nou, dat is allemaal wel heel toevallig.
0: Laten we het even heel sec houden. Er was natuurlijk enorme tekorten in die dagen. Er was een dossier wat geloof ik ineens weg was.
1: Ja. En de datum was ook al min. Nee, niet, de datum was niet aangekondigd. Maar we hadden wel al kunnen lezen. Bin Laden is about to attack America. Weet je wel? Die uitspraak van Condoleezza Rice. Dat hadden we kunnen weten. Maar we hadden natuurlijk niet op zitten letten. George Bush wist van niks. En toen werden we wakker. En toen zijn we natuurlijk nooit meer hetzelfde geweest. Dat is ook wel een enorm cliché. En ik denk, Ruud, dat de ballon die altijd een beetje om Amerika hing, van we zijn de good guys, wij zijn toch een beetje de good guys in de film, en we zijn altijd een beetje aan de goede kant, dat is toen doorgeprikt. Want toen gingen Amerikanen zich afvragen, oh, we hebben dus ook echt vijanden, niet alleen in Vietnam, zeg maar ook in de rest van de wereld, die willen ons kwaad doen. Dus die vallen onze torens aan. Die vliegen vliegtuigen in het Pentagon, et cetera.
0: Maar ja, heeft het geholpen? Want er is een minstens zo grote toren in plaats daarvan.
1: Ik denk wel dat bijvoorbeeld de overheid, Amerikaanse overheid, is toen een enorme operatie gaan uitvoeren. Hè? Natuurlijk de Patriot Act en Homeland Security en al dat soort gedoe. Dat heeft ook geleid tot een enorm cynisme bij Amerikanen later. Van, oh, de overheid wil ons in de gaten houden. Dat begon toen allemaal, onder Bush.
0: En in hoeverre speelt het conflict met Iran nu een rol als het gaat om een nieuwe terroristische aanslag?
1: Nou ja, het terrorisme werd een soort van buzzword van, oké, als Trump zegt... Iraniërs zijn allemaal terroristen en sinds 1979 willen ze ons allemaal omleggen. We moeten iets doen. Dat komt een beetje uit die koker van preemptive strike van George W. Bush. Ja. Get them dead or alive, weet je wel. We moeten ze pakken. En heel Amerika stond daar in het begin achter. En heeft toen op een gegeven moment natuurlijk, toen het allemaal langer duurde en veel ingewikkelder was en duurder en veel meer levenskosten. Iedereen heeft zo'n beetje toen op een gegeven moment de puf verlaten, zeg maar. Toen werd het duidelijk dat het een soort van mislukking toch eigenlijk was, hele Irak.
0: Maar waarom zet Trump juist nu het mis dan in delen van terrorismebestrijding?
1: Ja, hij, volgens velen, zit hij een beetje in een soort van boomer-fuik... waarin hij denkt, Bin Laden, nou, die hebben we dan gepakt... maar daar zit Iran ook bij, sinds 1979, sinds Carter... en ik wil geen slappeling zijn, ik ga die mannen even aanpakken, die mannen met baarden... in Teheran. Dat doe ik wel even, weet je wel, zo. Ja. Dat is een beetje de fuik waarin hij zit. En dat heeft ook te maken met George W. Bush. Weet je nog wel, met die bullhorn die dan later in de week... ook 25 jaar geleden naar New York vertrekt... en dan naar staat met die brandweermannen. Soon the rest of the world will hear all of us soon. En dan gaat er zo'n gejuich op en USA, USA. Weet je wel, dat moment. En iedereen dacht, we gaan keihard terugslaan. Dit wordt oorlog.
0: Met alle nieuws deze week. Er is een nieuwe documentaire over Elon Musk gemaakt. Hè, genaamd Musk. Ja. Hoe verrassend. Deze week ging hij in première op filmfestival in Venetië. Wat is er te zien? Heb je er iets van meegekregen?
1: Ja, het is dus een kritische documentaire van Alex Gibney. Die heeft al meerdere documentaires gemaakt over grote... mannen en vrouwen. En het is kritisch. In het science fiction verhaal is Elon Musk niet de hoofdrolspeler. Is niet de held. Zoals je het in deze documentaire ziet. Maar er is ook wel wat... het is iemand die wordt gevolgd. En Alex Gibney staat bekend om kritisch oog als documentairemaker. Ze hebben ook nu even ruzie, die twee. Musk heeft hem al een douchebag genoemd. En nou goed, dat gaat heen en weer.
0: Heel, chique,
1: heel keurig allemaal. Ja, nee, natuurlijk. Ja, nee, dat hoort er dan bij, inderdaad. Maar goed, als je zo... Ja, als je zo rijk en machtig bent als Elon Musk, kun je er natuurlijk op

0: wachten dat er op een gegeven moment een kritische documentaire wordt gemaakt.
1: Michiel.
0: Die dan premiert in Venetië.
1: Mis je niet Kaas en Drop?
0: Ik mis enorm Kaas en Drop. Ik moet nodig naar Nederland.
2: Wanneer of je kunt opsturen.
1: Nee, volgens mij komt hij binnenkort.
0: Sterker nog, ik ben al in Nederland.
1: Niet
0: ik sta
1: waar.
0: Moment in Scheveningen. Ik ben net geland.
1: In Scheveningen? Wat doe je in Scheveningen?
0: Ik ben in Scheveningen voor een bedrijfspresentatie. En vanavond ga ik aanschuiven bij Renze.
1: Oh, really? Oh.
0: Ja.
1: Oké, okay, nou, succes.
0: Dus ik kom langs, Ruud.
1: Of in jouw geval vanavond. Sterk.

0: Teddy Swims, met de know-it-all. Oh, jammer. Ik hou van gewoond. Oh wel. Dat was Teddy Swims. Straks na 6 uur hoor je Evelien de Bruin met haar radioprogramma Het Oor Wil Ook Wat.
1: Hi.
0: Hi. Want, ik wil een speeddate evenement organiseren.
1: Ja.
0: Voor de alleengaande, alleenstaande, eenzame, niet eenzame, gelukkige eenzame, maar misschien wel iemand willende persoon. Man, vrouw, man, man, vrouw, vrouw, whatever. Via de NPO Radio 2 app die we gaan bouwen.
1: Top idee.
0: Zou je dat doen als jij alleengaand staand?
1: Ik denk dat ik me wel heel bekeken zou voelen door de rest.
0: Ik heb wel gedate, weet je dat? Met apps, afgelopen jaren.
1: Ja, maar ja, zat er ook, werd er een radio-uitzending bij gemaakt?
0: Ik maak een radio-uitzending elke dag.
1: Maar ook terwijl je appt?
0: Nee, dat niet.
1: Nou,
0: ik heb wel eens onder radio zo geappt, hoor, met iemand. Dus.
1: Ja, dat weet ik. Ja, ja, laat me ook wel eens foto's zien en zo.
0: We weten allemaal hoe het afgelopen is.
1: Ik ken een bekende Nederlander die ooit op een dating-app zat.
0: Ja.
1: En die werd dus de hele tijd, hij gebruikte zijn eigen profielfoto natuurlijk. En toen werd hij eraf gegooid. Omdat ze dachten dat er een andere iemand was die zijn foto gejat had.
2: Oh ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zeg, wat ga je vanavond doen?
1: Wij gaan een heleboel doen. Er komt een nieuw soort concert. Dat is wel leuk, waarbij je geen oordoppen meer in hoeft.
0: Staat de muziek uit?
1: Nee, niet helemaal. Je kan het concert gewoon beleven, maar je loopt geen gehoorbeschadiging.
0: Oh,
1: nou, dat is natuurlijk sowieso...
0: Het is gewoon Dire Straits Live, denk ik.
1: Nee, nou, je ontlokt mij bijna iets over Dire Straits. Ik zei bijna.
0: Ja.
1: Verder hebben wij natuurlijk mijn favoriete onderdeel. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
0: Oh ja, het is donderdag.
1: Ja, dus ik durf bijna niet te zeggen, maar ik maak graag foto's van bestek.
0: Oh,
1: dat
0: ja,
1: soort mensen.
0: Dat zijn echt hele gekke mensen.
2: Niet, dat soort types.
0: Ja, hele gekke mensen.
1: Nee, maar die komen hun verhaal vertellen bij ons. Dus dat is leuk.
0: Dat soort mensen die zijn eenzaam, die kunnen wel die NPO Radio 2 dating app gebruiken. Ja.
3: Ga jij dat dan ook doen?
0: Wat?
1: Ja, ga jij ook daten? Is,
3: ga je daar dan ook op?
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
3: Leuk.
0: Ja, dat ligt aan mijn status. Ik kan zomaar iemand tegen...
2: Getrouwd zijn.
0: Ja, of getrouwd zijn, dat weet bij mij ook nooit.
2: Dat weet je nooit.
3: Tegen die tijd.
0: Oké, even...
2: Pink.
0: Racial class. Ja, hij was van Duncan.
1: Ja, ik had ook op Duncan ingezet. Had ik even moeten
0: zeggen. Echt? Serieus?
2: Oh,
0: Pink,
2: ja,
0: Duncan, Pink fan natuurlijk.
3: Zeker, kopwittig. Ja.
0: We zijn er aanstaande maandag weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Evelien.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Nu bij Dirk. Chicken Tonight. 1,99. Dat is lekker voordeel.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Business.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.

0: Zoveel Deals Bijbel.
1: Ook op Friese? Ontdek het op friesland.nl.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist. DA.
6: Goedenavond, donderdagavond, 6 uur, NPO Radio 2 met het NOS-journaal. Jury, goedenavond.
7: Goedenavond, Evelien. De politie heeft de hele dag opnieuw gezocht in Overasselt en omgeving vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er werd onder meer gezocht naar wapens bij twee basisscholen. Het was volgens de politie een enorme klus.
8: Eigenlijk iedere dag komen er weer nieuwe stukken bij. Zoals vanochtend bijvoorbeeld is er een grote akker met mais gekneusd door een boer. Dat betekent die akker komt vrij. Dat betekent dat we die akker zo snel mogelijk willen doorzoeken. Als we kijken naar de grootte van zo'n akker, dan heb je daar gewoon heel veel mensen voor nodig.
7: Zo'n 100 politiemensen zouden nu bezig zijn met het onderzoek in Overasselt en omgeving. Een emotionele staatssecretaris Palmen vanmiddag in de Tweede Kamer. Ze rekent het zich persoonlijk aan dat de Kamer veel te laat werd geïnformeerd over de vondst van een digitale datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal.
9: Het is duidelijk dat ik op een aantal momenten niet heb gehandeld, terwijl ik dat wel had moeten doen. Dat reken ik mijzelf persoonlijk aan. Dat spijt mij verschrikkelijk. En daarvoor bied ik ook mijn oprechte excuses aan.
7: De stukken waren jaren geleden juist bewaard, zodat ze niet gewist zouden worden. Maar daarna was de datakluis spoorloos. De parlementaire enquêtecommissie heeft de documenten daarom niet kunnen inzien. De Braziliaanse voetbalclub Botafogo heeft Hakim Ziyech vastgelegd. De oud-Ajaxiet komt transfervrij over van de Marokkaanse club Wydad Casablanca. Hij heeft getekend voor 2 jaar. Botafogo is de club waar Clarence Seedorf in 2014 zijn loopbaan als voetballer afsloot. En een verrassing op het Binnenhof. Het dak van het torentje blijkt nog in originele staat te zijn, uit 1574. En ook opvallend, het is nog in ontzettend goede staat. De afgelopen tijd is er onderzoek gedaan naar het dak. De constructie blijkt uit Zweden te komen.
10: Ja, het hout is uit het zuiden van Zweden hier naartoe gekomen. Daar is een bouwpakket van gemaakt. En hier op locatie is het bouwpakket in elkaar gezet. Dus we zien zogenaamde telmerken, waarin de timmerlieden wisten welke delen bij elkaar hoorden.
11: Een soort IKEA-dak.
10: Een vroeg voorbeeld van een IKEA-constructie, zou je kunnen zeggen.
7: Het torentje is normaal gesproken de werkkamer van de premier, maar het Binnenhof wordt al jaren flink verbouwd. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, mogelijk ook een beetje regen. Morgen wat motregen, in het westen later af en toe zon. Het wordt maximaal 21 graden.
6: Dankjewel, Jury. En tot straks. En dan de ANWB-verkeersinformatie. Mandy, goedemiddag.
12: Goedenavond. Goedenavond. Ja, avond alweer inderdaad. Ja, de spits is dan ook voorbij aan het gaan. De files worden snel korter. Het is nog wel erg druk rond Arnhem, Rotterdam en in Noord-Brabant. Wat daar onder andere opvalt is een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. Het ging daar mis bij Dordrecht Centrum, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Je hebt hier nu nog een kwartier vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda een file bij Werkendam. Hier is het oponthoud 20 minuten. Op de A28 van Groningen naar Zwolle is bij Haren de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging 30 minuten. En ook op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij afrit Sint-Michielsgestel. 2 rijstroken zijn hier dicht en dat kost je ruim 10 minuten.
6: Mandy, dankjewel. En we kunnen zo meteen lekker het glas helpen. Want inderdaad, Pink komt eraan met Raise Your Glass. Ster.
13: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.

0: beter kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
9: Heijn. Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
9: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
11: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: NRV.
9: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
14: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
14: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
17: Het oor wil ook wat.

0: En proost natuurlijk. Pink was dat met Raise Your Glass. Dorine die stuurt een appje. Zit er niet een F-woord in dit liedje? Omdat ze op het verkeerde moment inzet. Ja, ik zat precies op dat moment, hoorde ik het gebeuren. En het klonk ook een beetje gemaakt. Dus een beetje discutabel deze.
1: Evelien de Bruin.
0: Goedenavond en welkom bij Het Oor.
2: Het Oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: En ook vanavond is Emily aan het genieten van haar vakantie. En dus mag ik, Evelien de Bruin, aangenaam je vergezellen op deze hopelijk, het is bijna weekend, donderdagavond. Misschien ben je wel getrouwd vandaag, dat kan ook. Dan heb je een heel leuk feest en net gedanst op Pink. Zet je radio net wat harder. Ik heb namelijk een heleboel lekkere muziek voor je. Maar wel even een kleine aantekening daarbij. Niet te hard graag. Want je moet een beetje uitkijken voor je gevoelige oren. Al ga ik ze straks nog meer verzorgen met Mike Hendriksen. Ik bel met hem, want hij organiseert komende maandag een concert waarbij het volume van de muziek op precies het juiste niveau is, zonder dat jij met piepende oren naar huis gaat. Maar eerst hier op NPO Radio 2, de fenomenale David Byrne. Misschien heb je hem wel gezien bij Down the Rabbit Hole of zoiets dergelijks. Wat is hij goed, hè? Dat vinden we collectief nog steeds. En dit is met zijn vriendjes van de Talking Heads natuurlijk. Slippery People.

Er gaat een echte Sommieux baby geboren worden. Dat vind ik zo leuk. Je hoorde Feels Part 2 van de band uit Den Haag. Jij weet natuurlijk, net als ik, dat er een heleboel liedjes zijn opgebouwd uit andere liedjes. Luister hier maar eens naar. Ja, het is natuurlijk heerlijke disco-sound uit 1979... van Roberta Flack en Donny Hathaway. Back Together Again heet het. En nou was er in 1995 een gezelschap dat Allianz Ethnique heet. En samen met Winia Mojica maakte zij van dit liedje weer iets heel anders. En dat is toch een partij leuk. En dat ga ik nu aan je geven. Het heet Respect.

wel liever live vandaag. Eerst al Slippery People en nu Peter Frampton in de live versie met Show Me The Way. Ik krijg een appje binnen van Monique en die zegt: op TikTok is er een dansje op Jason Mraz. En mijn dochters die kunnen dat al, maar ik nog niet. Dus kan je hem nog even een keer draaien, Evelien? Dan kan ik oefenen. Ja hoor, tuurlijk. Well.

0: dat je lekker gedanst hebt, Monique. I'm Yours was voor jou. En ondertussen is het 7:01. Jury is hier voor het nieuws.
1: Een man van 61 uit Apeldoorn is opgepakt voor 2 verkrachtingen van ruim 30 jaar geleden. Hij zou hebben toegeslagen in Apeldoorn en in het buitengebied van Deventer. De politie kwam hem na al die jaren op het spoor via DNA-onderzoek. Er was een match met familie en zo kwamen ze bij die verdachte uit. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens NAVO-correspondent Kiesja Hekster doet president Trump er alles aan om andere landen over te halen om zich bij hem aan te sluiten.
2: Tijdens een besloten bijeenkomst afgelopen zomer hebben de Amerikanen tegen de 31 andere NAVO-leden gezegd dat ze willen dat die landen zich terugtrekken uit het strafhof. En daarnaast is er ook nog een brief verspreid naar de NAVO-delegaties met diezelfde boodschap: voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze schijnvertoning, zoals de Amerikanen het strafhof omschrijven.
1: Het lijkt erop dat de VS de steun van andere landen laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. De gemeente Amsterdam gaat reorganiseren. Het bestuur van de stad wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. En over een kwartiertje begint ook voor PSV het avontuur in de Champions League.
0: Ja.
1: De eerste wedstrijd is in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne.
0: Ja, ik hoop niet dat het zoiets als wordt als met Feyenoord. Nee, maar op papier ziet het iets beter uit, toch?
1: Ja. Het weer dan. Langzaamaan meer wolken. Morgen wat lichte regen. En het wordt morgen maximaal 21 graden.
0: Dankjewel, Joeri. En dan wil ik natuurlijk van Mandy van der Plas nog even weten hoe het op de weg is.
3: Gelukkig al stukken beter. De files worden nu snel korter. Wel staat er een lange file op de A28 van Groningen naar Zwolle door een kapotte vrachtauto bij Haren. De rechte rijstrook is daar dicht en dat kost je ruim een half uur. Je kunt ook omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. Op de A67 van Eindhoven naar Venlo is een ongeluk gebeurd bij afrit Zomeren. Daar is de vertraging ook ruim 30 minuten. De A27 Utrecht-Breda bij Werkendam een kwartier op onthoud. En op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is het druk bij Rijswijk Plaspoelpolder. Hier is de vertraging 15 minuten.
0: Dankjewel. Waarom kan het geluid bij een concert niet gewoon wat zachter, zodat het bloed niet uit je oren komt? Nou, het gaat eindelijk gebeuren hoor. Daar hoor je zo meteen meer over. Na Irene Cara.

0: Nou, topsong hè, dit. Feline en Melle. Remember us.
1: Evelien.
0: Op de plek van Emily die met vakantie is. En ik wil het even met je hebben over concertbezoeken. Want wat is dat toch magisch om daar naartoe te gaan. Hè? En dan maakt het eigenlijk niet eens uit of je in een kleine popzaal bent of met 50.000 anderen. Wat wel vervelend is, is dat je soms bij thuiskomst de muziek nog hoort piepen en suizen in je hoor. Ja, gehoorbescherming, dat helpt natuurlijk. Maar waarom kan de muziek niet gewoon wat zachter? Dat vroeg Mike Hendriksen zichzelf ook af. En met het muziekconcept Oormerk probeert hij het volume tijdens concerten omlaag te krijgen. Mike, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ga jij veel naar concerten?
2: Ik ga ontzettend veel naar concerten.
0: En hoe is het met je oren dan?
2: Dat gaat niet zo erg goed. Ik heb tinnitus aan mijn linkeroor.
0: Zo, dat is wel echt heel vervelend. Hoe oud ben je?
2: Ik ben 48.
0: Ja, en dus dacht jij, wij moeten Oormerk oprichten. Gewoon de muziek wat zachter.
2: Ja, exact. Samen met Chris, een goede vriend, bekende. Hadden we zoiets, we gaan graag naar concerten. Maar waarom is het toch zo dat als ik een kaartje koop, dat ik meteen met het afrekenen al eigenlijk oordoppen moet kopen? Ja. Kan ik het bij de bron aanpakken?
0: Ja, want weet jij hoeveel te hard veel concerten zijn?
2: Er is een landelijke afspraak volgens een convenant. Dat zegt dat het geluid niet harder mag gaan dan 103 dBA over een kwartiertje. Mm-hmm. Maar dat is echt al wel heel erg hard. En we laten ons adviseren door Mike Manders, de geluidsman van Suzanne Freek en Raccoon. En die heeft als streven om over een kwartier tussen de 92 en 95 dBA te zitten. En dat is echt een stuk zachter.
0: Ja, precies. En wat is dan eigenlijk prettig voor je oren? Dat je niet thuis komt met die piep of die suis?
2: Minder dan die 103 dBA, denken wij.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja, en dat is de richtlijn. Maar er zijn veel concerten die ook nog steeds harder gaan. Omdat het maar een richtlijn is. En als je kijkt naar omringende landen, is er veel wetgeving. Dus houd je daar niet aan de regel, dan krijg je een boete. Maar in Nederland is er dus die afspraak, houd je er niet aan. Dan gebeurt er ook niet zo heel erg veel eigenlijk.
0: Oh, wat apart eigenlijk, want er wordt op een heleboel dingen gelet in Nederland.
2: Ja, en dit is al, het is goed dat die afspraak er is. Maar dan nog, als je kijkt naar onderzoeken. We hebben zelf onderzoek uitgevoerd. En daarbij zegt 75% van de mensen dat ze geluid als te hard of als veel te hard ervaren. En ook uit het onderzoek van Eén Vandaag blijkt dat te hard geluid de ene grootste irritatie is tijdens concerten.
0: Ja, en wat is Oormerk dan precies?
2: Met Oormerk willen we een keurmerk zijn dat we op concerten plakken waarvan we zeggen, nou, dit zit onder die 95 dBA, dus daar zou je naartoe moeten kunnen gaan zonder die oordoppen. En kun je dan ook hopelijk fijner genieten van het geluid, omdat het ook puur binnenkomt, omdat je die oordoppen niet in hebt.
0: Ik zit me ineens te bedenken, zou het kunnen zijn dat de muziek in Nederland harder staat, omdat wij de Dutch disease hebben en dat wij dus sneller door muziek heen gaan praten hier in Nederland?
2: Dat kan, maar wat we daar ook over lezen en wat ook, we gaan een show doen aanstaande maandag met Blauwtsoen in Melkweg, wat hij bijvoorbeeld ook zegt, is dat hij een correlatie ziet. Dus gaat hij harder spelen, gaan mensen harder praten.
0: Ja.
2: Dus,
0: we moeten gewoon maar leren ons mond te houden en echt te genieten van de muziek, is eigenlijk het idee.
2: Ja, of dus misschien net dat volume een stukje terugdraaien, waardoor iedereen iets zachter gaat praten.
0: Aanstaande maandag dus voor het eerst live met Blauwtsoen in de Melkweg. Moest hij er lang over nadenken om op een normaal niveau de muziek uit te sturen?
2: Nee, hij was eigenlijk wel direct enthousiast. Dus daar waren wij heel erg blij mee. Waarbij hij ook zegt, en wij ook, hè, niet alles moet heel zacht. Dus het mag wat zachter. En we zien het, zoals ik net ook zei, als een soort van keurmerk. Dus ik zie het voor me en hij ook. Dat als je straks een agenda ziet van Paradiso met 20 shows, dat er dan een stuk of 4 in een maand het oormerk-keurmerk hebben. Dus die zijn wat zachter.
0: Geweldig. Nou, ik vind het een top idee. En we gaan Blauwtsoen natuurlijk ook hier op de radio draaien. Zijn trouwens nog kaartjes, hè, voor aanstaande maandag in de Melkweg?
2: Ja, zeker. De laatste kaarten zijn nog te koop.
0: Oké, Mike, heel veel succes en pas goed op je andere oor. Fijne avond.
2: Ja, doe ik zeker. Dankjewel.

0: wat is dit toch goed, hè? Blauwtoen en Promises of No Man's Land.
1: De After Dinner Hit.
0: Heb jij soms een beetje lekker gegeten? Nou, ik hoop het wel. En dan kan je nu gaan uitbuiken met de Little River Band die zingt. Soms sluit ik mijn ogen en dwaal ik af als een schipper op open zee. Dwaal je mee?

The Little River Band. En Forever Blue. Maar het mag ook gewoon even voor een momentje, hoor. Dat is beter voor iedereen. Zometeen in het oor wel ook wat. Zijn wij jouw veilige haven waar je mag delen wat je bijna niet durft te zeggen. Denk aan dat lekkere gevoel je krijgt als je kaart mag boren in een muur bijvoorbeeld. Of heel iets anders. Ik durf bijna niet te zeggen, maar komt eraan onder meer na Matthew Wilder. Last night.

0: NPO Radio 2.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Ster. Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza. Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Misha Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
10: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
9: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Ismaël. En dan is er nog een klein beetje, hoop ik, ANWB verkeersinformatie. Mandy van der Plas.
12: Ja, dat klopt Evelien. Het zijn echt de laatste files die ik hier nog in kaart heb. Op de A67 van Eindhoven naar Venlo nog steeds file bij afrit Zomeren door een ongeluk daar. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven, dus de vertraging neemt snel af. Maar de teller staat nu nog op een kwartier. De A12 van Arnhem naar Duitsland, controles bij de Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam vanaf Den Haag-Zuid. Tot aan knooppunt Ketelplein is het oponthoud 15 minuten.
11: Dankjewel Mandy. Het oor gaat nog even door met zometeen weer een mooie plaat, namelijk Joe Jackson en 19 Forever.
13: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
18: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
19: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
20: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
22: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
23: Ga zaal voor zaal, bordje

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
6: Het oor wil ook wat.

0: Nee, maar daar moet je dus gewoon een keer over nadenken. Wat er zou gebeuren als je 19 forever bent of was. Dat je gewoon je hele leven die leeftijd blijft. En dan moet je kiezen, want je kan dus of je hele leven 19 zijn en dan opeens ben je er gewoon nog niet meer, of gewoon het leven leiden zoals nu. Dat je een keer, ja, dan weet je het ook niet wanneer, maar er niet meer bent, maar dan wel ouder wordt.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Hallo jij. Vind ik altijd heel leuk als mensen dat tegen mij zeggen, maar ik zeg het zelf niet zo vaak. Hallo jij, goedenavond. Tweede uur van Het Oor Wil Ook Wat. En dat noemen wij achter de schermen in onze groep-app ook wel
3: Hovo.
0: Hovo. Ja.
3: De afkorting van Het Oor Wil Ook Wat.
0: Maar toen ik voor het eerst in de Hovo-app kwam,
3: ja,
0: omdat ik dit programma ging vervangen, toen dacht ik, het is Hauwauw.
3: Ja, en met jou denkt Rutte Wild dat ook al 4 jaar.
0: Ja.
3: Ja, die zegt ook altijd straks Hauwauw met Emily de Wild.
0: Ja, hij zit niet eens in de groep-app.
3: Nee, moet je nagaan.
0: Nee, nou ja, goed. Maar het kan dus Het Oor Wil Ook Wat betekenen, maar het kan ook betekenen hoe overleven we onstuimig weer, of het onmogelijke wordt opeens werkelijkheid. Misschien heb jij nog wel een leuke variant. Straks het huzarenstukje van de donderdagavond. Open je hart, gooi de schaamte van je af, want wij openen de lijnen voor, ik durf het bijna niet te zeggen, maar misschien klap jij paraplu's in de winkel alvast uit om te controleren of ze lekker klappen. Het moet keihard omhoog schieten. Oh ja, dat is ook grappig, ja. Dat het bijna een pistool is.
3: Ja, die zijn wel lekker. Ja. Ik snap het wel.
0: Ja, maar die zijn wel moeilijk inklappen.
3: Ja, en
0: vaak, want die zijn heel sterk.
3: Ook een beetje, zeg maar, als ik dan denk dat mijn kind die vast zou hebben, vind ik dat spannend.
0: Ja,
3: snap je?
0: Dat snap ik ook. Ja. Ik heb ook iets toevallig met klappen. Ik vind dus dit, ik ga het even laten horen. Misschien moet
3: het muziekje een beetje zacht. Ja.
0: Ja, het muziekje iets zachter. Oké, ik ga dit even laten horen. Dit vind ik een lekker gevoel. En dit is het inklappen of het dichtklappen van de AirPods. En daar zit namelijk een heel klein magneetje in. Dus dat laatste stukje, dat is dan, dat zuigt hij dicht. En als je dan je duim daar tegenaan hebt, is dat heel prettig.
3: Oké.
0: Ja. Dus ik heb nu gezegd wat ik niet durfde te zeggen. En nu ben jij aan de beurt. Zo simpel is het.
3: Ja, appen dus mensen.
0: Ja, appen mensen, want wij zijn ontzettend nieuwsgierig. En we oordelen niet. Dat is namelijk ook heel fijn voor jou. Dat we niet oordelen. Ja, we luisteren het gewoon aan.

0: het leven liefhebben? Bakermat was dat met I Love Life.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik bemoei me dus overal waar ik kom met de inrichting van mensen hun vaatwas.
3: Ik doe niet alleen graag ananas op mijn pizza, ik doe ook graag banaan op mijn pizza.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Ja, want dat is waar het om gaat, hè. Gewoon jezelf verlossen. Als je het eenmaal verteld hebt, dan ben je over een drempel heen gegaan. En dan kan je het aan iedereen vertellen. En bovendien horen mensen het ook op de radio. En ik durf bijna te wedden dat er ook mensen zijn die het herkennen. En die het ook niet hebben durven zeggen, maar nu wel. Hallo, met wie spreek ik?
4: Hi, goeiedag, met Bert.
0: Hallo Bert, vertel.
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb ooit een keer 2,5 jaar lang mijn bed niet verschoond.
0: En was dat omdat je geen ander dekbed had? Of omdat je het zelf wilde?
4: Ik had er gewoon geen zin in.
0: Oh? Maar vertel eens, hoe is dat ontstaan dan?
4: Nou, ik geef mezelf nogal snel op mijn kop dat ik niet schoon genoeg ben. En op een gegeven moment werd ik een beetje zat van mezelf. Ik denk, wat kan er nou echt gebeuren als ik er gewoon geen zin in heb? Ik doe het dus gewoon niet om die reden. En wel gewoon lekker douchen en alles, niks aan de hand hoor. Maar gewoon even geen zin om mijn bed te verschonen.
0: Nee, dus eigenlijk zeg jij, ik ben zo schoon, maar dat werd een beetje obsessief. Dus ging ik in de tegenstand.
4: Ja, klopt.
0: En toen dacht je, nou, dat ga ik 2,5 jaar doen. Of ging dat geleidelijk aan?
4: Nou, eigenlijk geleidelijk aan. Ik moest ook apart betalen voor de wasmachine elke beurt. En daar had ik ook helemaal geen zin in.
0: Snap ik.
4: En toen geleidelijk aan verstreek de tijd en ik voelde me er niet vervelend bij.
0: Nee.
4: En ja, toen had ik ook gewoon zoiets van, oké, laat maar.
0: Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. En hoe ging dat dan met je dekbed? Ging het er dan op een gegeven moment anders uitzien of iets dergelijks?
4: Ja, het verkleurde wel donker. Het was niet meer schoon, zeg maar.
0: Nee. En wanneer was dan het moment dat je dacht, mwah, na 2,5 jaar, ik ben zelf vrij fris, maar nu mag mijn bed toch ook wel weer een keer?
4: Toen ik verhuisde.
0: Oh!
4: Ja.
0: Oh?
4: Toen pas.
0: Oké.
4: Okay. Ja.
0: En toen?
4: En toen had ik een wasmachine waar ik die ik gewoon in mijn eigen stopcontact kon stoppen.
0: Ja.
4: En toen had ik zoiets van, oké, ik smijt mijn bed in de was.
0: En hoe vaak heb je dat dekbed toen gewassen voordat het weer echt schoon was?
4: Vier keer? Iets meer?
0: Heel netjes, want toen kwam toch weer dat hele frisse gevoel bij je naar boven borrelen waarschijnlijk. Van, nou moet het wel weer goed.
4: Ja, ik heb nu mijn punt gemaakt. Ik weet nu dat ik hier niet dood aan ga. Dus ik weet nu dat het veilig is of ik het nou wel of niet doe. Dus ik kan het ook gewoon wel doen.
0: Ja, heel, heel goed. Ik vind het eigenlijk wel een mooie oefening dat je een beetje in de tegenstand bent gegaan. En hoe is het met je... Mag ik het smetvrees noemen?
4: Ja.
0: Hoe is het daar nu mee?
4: Nou, ik heb er meer controle over.
0: Kijk.
4: Dus... Ik heb minder het gevoel dat ik echt opgesloten zit.
0: Ja. Dus het doel heiligt de middelen eigenlijk.
4: Ja, ik had geen zin om daarvoor naar een dokter te gaan en medicatie te nemen omdat ik smetvrees heb. Ik weet de oefening. Het is gewoon exposure therapie. Doe het gewoon zo. Oké, ik weet nu voor mezelf dat ik dit gewoon overleef.
0: Geweldig. En Bert, lucht het op nu je het ook nog verteld hebt?
4: Ja, toch wel.
0: Fijn. Nou, daar ben ik heel blij mee. En ik ben trots op je dat je het allemaal vol hebt gehouden. Dat je de smetvrees in de ogen hebt gekeken. En dat het goed met je gaat.
4: Ja, dankjewel.
0: Ik wens je een fijne avond. En slaap wel lekker dankjewel. Voor straks.
4: Dankjewel, fijne avond.

0: Snow Patrol was dat. En met de shut your eyes. Ja, je ogen dicht doen als je aan het rijden bent, bijvoorbeeld, is niet zo'n goed idee. Maar shut your eyes als je lekker naar bed wil en een tukkie wil maken. Ja, jij bent nog steeds helemaal vol van je goede slaap, toch, Rox?
1: Zeker, maar ik moest even lachen omdat je zei rijden met je ogen dicht is gevaarlijk. Ik heb toen ik denk 6 of 7 was, ging ik fietsen met mijn ogen dicht.
0: Oh nee.
1: Om te kijken hoe lang het goed is. Nou, dat ging dus niet goed. En toen ben ik tegen een boom aangefietst. En dan ben ik mijn melktand verloren, die toen nog vrij lang moest zitten. Dus ik sliste 1,5 jaar.
0: Oh.
1: En ik weet ook niet meer van de val. Weet ik nog dat ik wakker werd thuis op de bank. En daartussenin ben ik helemaal kwijt. Dus jongens, niet met je ogen dicht fietsen.
0: Nee, maar ik zei het en ik dacht, wie doet zoiets?
1: Ja, ik was het. It was me.
0: Ja, echt. Nou goed. Je luistert naar NPO Radio 2. Ik ben blij dat je er bent. En dit is een van de meest romantische liedjes die ik ken. Het gaat over Jessie en het wordt gezongen door Joshua Caddison.

0: geef je zomaar cadeau op deze donderdagavond, Joshua Caddison.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Oké, mijn redactie heeft zin om mij moeilijke woorden uit te laten spreken. Maar ik ga het wel proberen. Wij zagen namelijk vandaag dat uit dendrochronologisch onderzoek blijkt dat het hout van het torentje van de premier, weet je wel, uit Zweden komt. Die boom is dus in 1546 omgehakt en daarna van Zweden naar Nederland gebracht. En dat kunnen ze dus allemaal zien aan de groeipatronen van de jaarringen in de boom. Nou, dat is toch wel bizar. En het is dus echt een meesterwerkje, want er is helemaal nog niets mis met dat dak. En weet je wat ik eigenlijk dan nog ook heel stom vind? Is dat Joeri Stubinitsky, die heeft dit nieuwsbericht ook voorgelezen. En toen wilde ik een grapje maken over IKEA en toen deed de verslaggever dat al. Vond ik echt balen. Ik dacht, ik kon eindelijk een keer een grapje bedenken. Bescheiden grapje.
2: Vond je het dan balen dat zeg maar jouw grap al was bedacht?
0: Ja. Ik vond mezelf super origineel.
2: Ja, je was dus niet origineel. Daar baalde je van.
0: Ja, dat was het. Dank je. Leuk dat je dwars door me heen kijkt. Maar wat ik nu wel redelijk origineel vind is dat wij naar aanleiding van dit bericht niet om platen met hout erin gaan vragen, maar natuurlijk om Zweedse topstukken. Want er zijn heel veel leuke Zweedse bands en gezelschappen. En die kunnen misschien wel gedraaid worden op de radio. Dus als je in de NPO Luister-app een leuke Zweedse band of zanger of zangeres wil horen, laat het dan vooral even weten. Draai ik ondertussen een hele leuke Britse mevrouw die Mika Millar heet. En haar liedje Warning Sign.

0: De een heet Steve Miller en de ander heette Mika Millar. Het lijkt op elkaar, maar het is toch heel verschillend. Je hoort dus wel allebei op NPO Radio 2.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Leoniek, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij houdt wel van een goed bouwwerk uit Zweden.
2: Ja, zeker. Nou ja, dit liedje is nog niet zo lang uit, maar ik hoor het helemaal nooit op de radio. Nou, en het is een Zweedse zangeres.
0: Ja, en hoe heet zij?
2: Tove Lo.
0: Ja, Toflo, denk ik. Dat je het gewoon.
2: Toflo.
0: Ja, tenminste, dat denk ik hoor. Maar ik zie Rox ook naar me kijken.
3: Ik heb het haar, want ze had natuurlijk een hit, ik denk in 2012, met Hi All the Time, weet je nog?
0: Ja.
3: En toen zei iedereen Toflo, maar toen heeft ze een paar jaar geleden gezegd: het is Tuvalu.
0: Ja, want dat klinkt ook wel Zweedser. Ja, precies. Ja.
3: Maar ik vind het prima hoor, jongens. Toflo doen we gewoon.
0: Gelukkig. En Stromae kunnen wij ook prima uitspreken. Die komt weliswaar niet uit, Zweden, maar uit België. Maar het is wel een mooie samenwerking, hè?
2: Nou, ik vind het een fantastisch nummer, dus
0: ik ga hem voor je draaien.
2: Kom maar door.
0: Ja, komt-ie. Hij heet Defleur. Fijne avond.
2: Bedankt.

0: heb een beetje nog een... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Dat is misschien een beetje gekkig, maar ik kan het niet vragen. De quizvraag der quizvragen, altijd over Outkast. Wie is de moeder van Miss Jackson?
1: Oh, ja, nee, weet wie is de moeder van Miss Jackson?
0: Nee, sorry.
1: De dochter.
0: Van wie is Miss Jackson de moeder? Dat zeg ik nog verkeerd ook.
1: Het is Erica Badu.
0: Ja. Wist jij het, Kevin? Kevin wist het niet. Kijk, en dan ben ik ook wel weer blij.
1: Zo,
0: want dan hebben we toch weer iemand een klein beetje popkennis meegegeven. Op deze donderdagavond. En ik wilde ook nog even tegen je zeggen dat ik vandaag 28 dagen achter elkaar heb gewerkt. En dat ik ooit dacht dat ik het nooit ging halen, maar ik heb het gehaald. En dat vind ik heel erg fijn. En ik heb nu 1 dag vrij. En dan aanstaande zondag ben ik er gewoon weer.
1: Zo is het.
0: Ja, dat is heel fijn. Heerlijk. Ik vond het een groot genoegen met je te werken, Rox.
1: Ja, ik ook.
0: En ook met jou, Kevin. Zondag dus hier weer op NPO Radio 2. En aanstaande dinsdag kom ik nog 1 keertje terug. Voor het oor wel ook wat. En dit is die superfijne van Robert Palmer, Every Kind.

0: morgen mee. KRO NCRV.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Wissel eens geelworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is NPO Radio 2.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
16: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
15: Van Wil overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
17: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
15: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ismael, dankjewel. En je donderdagavond is niet compleet zonder een file op de weg. Robert Friesen bij de AWB. Hallo.
18: Zo is het, Morad. Goedenavond. Ja, die file die staat op de A16 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Vanwege een spoedreparatie is op knooppunt Galder maar één rijstrook open. En heeft zich een file gevormd van 4 kilometer vanaf knooppunt Prinsenviel. 10 minuten vertraging.
13: Dankjewel.
18: Alsjeblieft.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja? Echt serieus?
21: 7, 7, 7, 7, 7.
20: Wat een geld!
22: 18.000, wat verdikken me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
26: Yes, hij doet het.
27: Ja hoor, dat kan zeker.
28: Rozer!
25: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
29: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
30: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
29: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
30: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
31: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
32: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
31: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
32: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
33: Met Morad.

Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Hallo op je donderdagavond. Welkom bij een nieuwe editie met Morad. Voel je al een kleine kriebel in je lichaam? Omdat het weekend toch wel bijna voor de deur staat, hè? Ik wel. Donderdag is toch altijd een beetje de Friday light. De werkdag voelt dan niet meer zo zwaar.

Oké, dan neem ik je even mee naar mijn jeugd, zeg maar, jeugdsentiment waar ik op heb gedanst in de discotheek. Is bijvoorbeeld deze van Antilope. Ja, kwam laatst weer voorbij in een soort van 90s lijstje in de auto. En ik dacht, oh wow, damn. Deze gaat mee naar de donderdag. Wellicht dat je dan voor Antilope kiest en In My Mind. Dat is maar een optie hoor. Een andere hele populaire DJ, of eigenlijk de DJ-duo, waren DJ José en G-Spot.

als je dit echt hebt meegemaakt, dan begint het wel te kriebelen als je dit hoort. Alright, maar ik laat het helemaal aan jou over. Waar heb jij op gedanst in de discotheek? En wat moet ik zo meteen draaien hier op NPO Radio 2? Onder het mom van Disco Donderdag. Kom maar door via de NPO Luister-app. Berichtjes typen is leuk, berichtjes inspreken is nog leuker. Alex Warren is onderweg met Passenger. Dit is Tom Odell en Another Love.

0: Alex Warren, Passenger, NPO Radio 2. Hi, goedenavond. De single die je net hoorde komt van zijn nieuwe album Wild Child. Kwam 2 weken geleden uit. En alle liedjes op die plaat zijn onder te verdelen in 4 thema's.
1: The way I would sum up this album is I hate you, I love you, and I love my wife, and I miss you. It's like the best way possible. Especially with every emotion that someone feels, I wanted to have at least a song or two for each emotion you feel. And so if you're going through a breakup, if you're going through a loss of some sort, if you get wronged by someone in the world, if you are falling in love, I have a song. Because I listen to music when I'm feeling something. And so I thought that was really good.
0: Ja, Alex die maakt dus muziek die hij zelf soms nodig heeft. En dat zorgt ervoor dat zijn liedjes zo herkenbaar zijn. Alle nummers op het album passen dus bij de categorieën I hate you, I love you, I love my wife and I miss you. En het liedje Passenger dat gaat dan over een relatie waar maar 1 persoon voor wil vechten. Misschien herken je het wel. Duidelijk waar die bij hoort. Toch heb ik nu muziek voor je van Groove Armada. En ook Sting komt eraan zometeen.

0: niet doorheen praten. De outro. Te lekker. Sting, Englishman in New York op NPO Radio 2. Het is Disco Donderdag, dan draai ik altijd één plaatje... waar jij in ieder geval op hebt gedanst vroeger in de discotheek. Olaf, jij mag het zeggen.
1: Oh, Morad. Oh, 90s. Nou, dat is wat. Hold That Sucker Down van OT Quartet. Dat is toch wel echt een serieus goed nummer. Ik hield sowieso al van dat soort stijl. Van dat soort dance muziek. Maar Hold That Sucker Down is toch wel echt een goede plaat. Dan denk ik dat de buren twee huisjes verderop ook kunnen horen. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik wel heel zeker.
2: Disco. Disco. Disco Donderdag.

0: Dit is toch wel de soundtrack van je donderdagavond die je volgens mij net nodig had, toch? Radiohead, Karma Police op je radio. En daarvoor hoorde je aangevraagd door Olaf. OT Quartet met Hold That Sucker Down. Had namelijk een audio-appje voor me ingesproken met... ja, Morat, en dan als je die draait... dan weet ik zeker dat de buren verderop het ook horen. En dan stuurt hij mij, terwijl ik de plaat draai... een foto van zijn stereotoren. En hij heeft echt nog zo'n stereotoren met een knop erop. Met die knop echt daadwerkelijk helemaal naar rechts gedraaid. Helemaal tot het uiterste rechts. Lekker, man. Hij heeft verder hele makkelijke buren, schrijft hij erbij. Dat is fijn. Ik heb muziek voor je van Davina Michel. Vorige week zat ze nog bij ons in de studio tijdens de finale van de KWF Wensweek. Toen vertelde ze uitgebreid over haar nieuwe muziek en de tour die erbij hoort. Davina die vond het heel spannend om die nieuwe liedjes te delen met de wereld, omdat je nooit weet hoe mensen daarop reageren. Ja, in de studio bedenk je natuurlijk een idee en het is dan maar te hopen dat je fans het leuk vinden uiteindelijk. Gelukkig valt alles goed in de smaak en ga ik nu Pinky Swear voor je draaien. Een nummer over de belofte om bij iemand te blijven, zelfs wanneer het leven even moeilijk voor te.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.

Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Even een vraagje van mij naar jou. Je wil een beetje inspraak hebben op de playlist, denk ik, hè? Je wil je bemoeien met de muziek zometeen. Even goed opletten, want de ballen van Morad, die staan alvast warm te draaien hier achter mij. Zometeen trek ik...

Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Even een vraagje van mij naar jou. Je wil een beetje inspraak hebben op de playlist, denk ik, hè? Je wil je bemoeien met de muziek zometeen. Even goed opletten, want de ballen van Morad die staan alvast warm te draaien hier achter mij. Zometeen trek ik de laatste bal van de week. Het apparaat blaast willekeurig één bal omhoog.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Even een vraagje van mij naar jou. Je wil een beetje inspraak hebben op de playlist, denk ik, hè? Je wil je bemoeien met de muziek zometeen. Even goed opletten, want de ballen van Morad die staan alvast warm te draaien hier achter mij. Zometeen trek ik de laatste bal van de week. Het apparaat blaast willekeurig één bal omhoog. En daar zit dan een categorie aan verbonden. Aan jou de taak om je favoriete plaat aan te vragen die bij dat getalletje past. Welke categorie hoor je zometeen? Milo nu, en dit is AO Technology.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Lekker hè, onder andere Ilse helemaal blij in de NPO-luister-app. Heerlijk zegt ze. Patty Smit, dankjewel ervoor. Graag gedaan. En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, mijn ballen knallen alle kanten op in het apparaat. En dan komt er één balletje uit de strook. En die bal die pak ik dan stevig vast en dan zeg ik... balletje 84, Anne. Wat staat er bij 84 op het lijstje?
2: Dat is de categorie break-up.
0: Ach. Oh ja, maar noem eens even meteen een plaat die... Ja, ik heb er al één hoor. Heel lekker om te draaien zo meteen als we het hebben over break-up... is Toni Braxton met Unbreak My Heart.
2: Oh,
0: Unbreak
2: ja.
0: Unbreak My Heart.
2: Ik zit heel even na te denken. Had... Bonnie Tyler niet eens zo'n plaat. Er is zo'n plaat. Die gaat over de laatste nacht met iemand zijn. Voordat je allebei je eigen wegen gaat.
0: Maar de titel, denk er nog even over na. Dat is waar ik nou op zoek ben. Een hele fijne break-up plaat. Je mag hem doorappen via de NPO Luister.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
11: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
10: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ismael, dankjewel. En dan de AWB Robert Vriesen. Er staan wat files, hè?
13: Ja, Morat, dat komt door spoedreparaties. Op de A16 wordt er eentje uitgevoerd vanuit Rotterdam naar de Belgische grens bij knooppunt Galder. Er is daar maar één rijstrook open. De vertraging voor het verkeer is 10 minuten. En je hebt ook 10 minuten vertraging als je gebruik maakt van de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Want er staat nu 4 kilometer file tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Daar zijn twee rijstroken dicht.
12: Dankjewel.
13: Alsjeblieft.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
16: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
22: De ballen van Morat.
12: Balletje 84 staat voor de categorie break-up. Wat is die fijne track die ik mag draaien? Die gaat over een break-up.

0: Martin.
1: Hey Morat. Kan er natuurlijk maar één break-up plaats zijn in het leven, hè? En dat is Alanis Morissette met You Oughta Know. Vul puur rauwe frustratie over een liefde die uit is. Maar hey, heel erg goed.
2: Ik zit even te kijken, echt niemand die het heeft over Toni Braxton, hè? En Unbreak My Heart. Oké, jammer. Mariette, die appt Missing van Everything But The Girl. En daar zet ze nog bij, prachtig. En daar ben ik het mee eens. Doortje, die schrijft helemaal rad. Break up, wat dacht je van Khalees met I Hate You So Much Right.

0: Hey, maar dat is toevallig. Yasuo Don't Go is ook een soort van break-up, toch? Of niet, Olga?
1: Zat ik ook net aan te denken.
0: Ja, dat is natuurlijk toevallig. Want als je van, je bent nu weg, maar alsjeblieft, kom terug.
1: De ene die roept dit en de ander die denkt,
0: De meeste break-up songs gaan toch wel echt over het feit dat mensen ervan balen. En de negatieve energie die erbij vrijkomen in het lichaam.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ben jij in een soort relatie? Heb je een partner?
1: Twee katten die mogen blijven.
0: Oh, maar prima. Dat is ook toevallig wat ik heb. Ik heb twee katten en ik denk van, weet je wat, de rest kan me gestolen worden. Het is helemaal prima zo.
1: Ja, ik vind het ook helemaal prima zo.
0: Gek, hè? Hoe die twee beestjes zeg maar alles kunnen opvullen wat je normaal misschien zou missen.
1: Ja, je kunt er de hele dag tegenaan praten. Dat is ook fijn, hè?
0: Ja, je wordt geknuffeld in de ochtend.
1: Ja, nou inderdaad. En als je thuis komt, dan moet je nog eens je aandacht verdelen.
0: Oh, we hebben twee kattenmensen aan het woord. Ja, wat dat betreft. Maar toch, we gaan het toch even hebben over die break-ups. Je hebt een nummer gekozen waarbij je dus niet zegt van, jammer, kom terug.
1: Nee, hit the road.
0: Dat hele nummer is ook helemaal up. Je wil erop dansen. Je wil erop. Het is gewoon helemaal vrolijk en blij.
1: Ja, er zit lekker veel energie in, hè? Daar hou ik van.
0: Ja, hit the road. Welke platen is het? Ik denk dat mensen het al wel doorhebben.
1: Ja, hit the road, Jack, van Ray Charles.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed, NPO Radio 2. Heb je wel eens last gehad van heimwee? Nou, niet iedereen die kan zich daar iets bij voorstellen, omdat sommige mensen hun thuis gewoon makkelijk los kunnen laten. Sommigen hebben dat. Maar als je wel eens heimwee hebt gehad, dan weet je wel dat het best wel een hartverscheurend gevoel kan zijn. In de jaren 70 werkte band America aan een nieuw album in Engeland. Maar zanger Dewey Bunnell die wilde stiekem maar één ding: terug naar California.
1: It was sort of rainy England, so I was trying to pull visions. The heat was hot, plants and birds and rocks and things, the free wind blowing through your hair. So all that imagery was in my brain, you know.
0: Ja, en al die dingen vormen dan de inspiratie voor deze plaat. A Horse With No Name. En zometeen ook nog Alanis Morissette. En Hente My Pocket.

Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Er is nog zo'n half uur te gaan, dus ik heb nog één vraag aan je. Welke plaat is zometeen? Elke avond twee nummers die voor je klaarstaan. En die zijn allebei op een bepaalde manier geconnect met elkaar. Elke dag een ander linkje, een ander thema. Vanavond hebben we een ouderwetse battle tussen een cover en het origineel. We beginnen.

Een klein vleugje Michael Jackson, want Rihanna heeft natuurlijk een sample gebruikt van Wanna Be Starting Something. Maar er is ook een cover, want in 2009 dacht de Britse zanger Jamie Cullum, oh, dit liedje kan ik wel een jazzjasje geven. En dat is dan voor

mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor open je de NPO Luister-app. Klik bij Radio 2 op bericht en je ziet de poll meteen verschijnen. En vind je het leuk om ook nog een motivatie mee te sturen? Dat mag je natuurlijk altijd doen, hè? Je kan altijd wat extra tekst mee appen. Maar de poll is super easy. Kom maar door in de NPO Luister-app. Nu Jungle op je radio met Someday, Somewhere.

0: optimist.
1: Ook een beetje break-up, hè? Als ze er niet is, de dijk, kijk op het klokje. Nog heel even. En dan is het tijd voor de uitslag van Morad's Most Wanted zometeen. Vanavond mag je kiezen tussen een cover en het origineel van het liedje Don't Stop the Music. Ik kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. Het ene nummer heeft 65% van de stemmen. De andere plaat die staat op 35% van de stemmen. Er kan nog een verschil gemaakt worden. Ga snel naar de NPO Radio 2, de zender op de NPO Luister-app. Klik daar op bericht en de poll verschijnt vanzelf in je beeldscherm. Je hebt nog een paar minuten om te stemmen. Stella Lefty, onderweg met Basten naar Muse.

0: Rihanna tegenover Jamie Cullum. Maar wat willen de mensen horen, Anne?
1: Ja, we kregen een leuk appje van Joyce. En die vat denk ik wel de algemene consensus samen, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja.
1: Want Joyce die zegt, zeker Rihanna, ik ben niet zo jazzy. En daarbij, die van Rihanna is zo goed. En de meeste mensen staan er denk ik zo in. Want Rihanna die kreeg 64% van de stemmen. En daarmee heeft het origineel het gewonnen vandaag.
0: Oké, okay, Morals Most Wanted, dus Don't Stop the Music. Op naam van Rihanna.

0: ik had natuurlijk heel lullig Michael Jackson hier tegenover kunnen zetten. Maar dat is natuurlijk verder geen discussie. Allemaal half Michael Jackson gewonnen als uiteindelijke eindbaas. Dus dat schiet niet op, inderdaad. Drie platen heb ik klaar liggen. Okay. Slechts één komt er uiteindelijk als winnaar uit. Of is deze Most Wanted goed genoeg om daar te blijven staan? All right.
1: Teams. Finale. Oordeel.
0: In de stoel van de almachtige muziekrechter zit Tim. Is het Rihanna? Mm-hmm. Oh!
2: Ja, Lady Gaga vind ik zo bijzonder. Ze heeft zoveel verschillende stijlen aangetikt. Ik vind dat zo'n integrerend persoon. Lady Gaga het is.
0: Lady Gaga is ook wel een soort van kunst.

0: Lady Gaga en het zijn nog steeds, ja. Maar is het Lady Gaga...
1: Op Tinder
0: Gaga...
1: zou ik iemand anders kiezen trouwens, maar dat is een ander verhaal.
0: Wat zeg je?
1: Op Tinder zou ik dan anders swipen, dat wel.
0: Maar dat is een duidelijk verhaal. Maar leuk om te vragen ook Tinder.
1: Dan hebben wij een winnaar.
0: Ja, op Tinder, ja.
1: Ja. Zo,
0: maar muzikaal gezien.
1: Dat vind ik lastiger.
0: Destiny's Child, ook een hele legacy opgebouwd. Die met de andere dames.
1: Beyoncé.
0: Lekker man, zometeen Tim's avondslot.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
6: De vriendelijke specialist DA.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Wisselins Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselinswat.nl.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: Dit is NPO Radio 2.
12: Ja, u mag. Begint u maar.
13: 10:00, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
14: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
13: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwitten had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De slotgracht bruist. De rode loper rolt uit. Tim's avondslot is geopend en jij bent van harte welkom op muzikale bal. Kom snel binnen, de poortwachter van vanavond gaat er namelijk met een sloophamer doorheen. Wie het is, hoor je zo meteen in Tim's avondslot.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost, Autotaalglas.
19: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
20: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
21: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
24: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
25: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
23: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
26: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Warren Zevon en Werewolves of London. Ja, inspiratie is echt overal te halen. Je kijkt naar buiten, je ziet iemand voorbij lopen en je fantasie begint een verhaaltje te maken voor een liedje. Maar in het geval van Warren, je kijkt een ontzettende slechte B-horrorfilm en je denkt, daar kan ik wel een liedje over schrijven. Werewolves of London.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeie avond. Donderdagavond, NPO Radio 2, 10 uur geweest. En dan krijg je een muzikaal rijk gevuld buffet. En zeg eens heel eerlijk. Je mag gewoon heel eerlijk tegen mij zijn. Ben je er ook wel eens klaar mee dat je steeds dezelfde hit van jouw favoriete artiest hoort op de radio? Tussen ons gezegd, ik snap jou wel. Ik begrijp je frustratie, maar ik wil het ook even uitleggen. Kijk, niet iedereen is natuurlijk bijvoorbeeld de grootste Phil Collins-fan. Dus wij draaien dan het allerliefste wat de meeste mensen kennen. Dat is het allerprettigste natuurlijk. Maar vandaag maken we een uitzondering. Tenminste, dat hopen we, voor Alex. Alex is namelijk een groot Phil Collins-fan. En hij doet straks mee aan de popquiz, even na 11 uur. Wat moet hij doen? 3 vragen over Phil Collins goed beantwoorden. En als hij ze alle 3 goed heeft, dan krijgt hij de albumtrack van Phil Collins die je nooit op de radio hoort. Daar gaat hij voor strijden. Heeft hij 1 antwoord al fout, dan wordt hij gestraft. Keihard. Met een hit van Phil Collins. Dus hij krijgt wel zijn favoriete artiest, maar ja, dan wel de hit. Lijkt het je leuk om eens een keer mee te doen? Ik zou het ontzettend tof vinden, want het is een hele leuke popquiz. En ja, je moet wel een beetje fan zijn, want de vragen zijn niet al te gemakkelijk. Maar ik moet zeggen, ik ben een beetje afgezwakt. Ik ging in eerste instantie, ik weet niet hoe jij dat ervoerde, Griffier, maar het waren op een gegeven moment wel echt hele hardcore fanvragen.
2: Ja, soms waren ze wel pittig en ja, dan misschien iets te veel gevraagd van de mensen. Ja.
0: Nou, je keek hem ook streng aan, dus ik heb meteen het ander aangepast natuurlijk. Nou, leek het je leuk om een keer mee te doen? Laat het eventjes weten. Het enige wat ik nodig van je heb is een appje met de NPO Luisterapp en de artiest.

0: heb je van Doortje met heel simpele tekst. Kees Choice en een hartje. Ja, dit nummer dat raakt iedere keer weer als ik het draai. Dead van Kees Choice. De griffier houdt dit allemaal in de gaten. Dat wil zeggen, houdt jou thuis in de gaten. Je hebt het misschien niet door, maar het is echt zo. En wat?
1: Ja, nee, is helemaal waar.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ik ben overal.
0: Je bent overal.
1: Ik zie alles.
0: Het heeft grote oog.
1: Een soort Sinterklaas.
0: Je bent een soort Sinterklaas. Je bent het grote oog van Tim's avondslot. Dit is het laatste Trump-nieuws. Want jij hebt de laatste ontwikkelingen binnengekregen rondom de persoon Donald Trump. Wat is nieuws?
1: Als het aan Donald Trump ligt, is er geld te verdienen binnenkort. Oh. Als je stemt op hem, dan $5,000 voor de Amerikaanse stemmers als hij de meerderheid in het congres behoudt tijdens de midterms.
0: Maar mag dat zomaar? Mag je dat?
1: Het doet me een beetje denken aan toen hij verkozen moest worden, dat Elon Musk ook hetzelfde deed, weet je nog? Die zei, ging ook met zijn miljoenen strooien van ik ga dat allemaal verdelen onder jullie. En,
0: dat klopt.
1: En toen was er ook een vaag verhaal van waarom dat wel of niet zou mogen.
0: Ja.
1: Ik vind het heel erg raar.
0: Het is heel raar. Wie het ook raar vindt is Bruce Springsteen, sterker nog. Hij is niet de allergrootste vriend van Donald Trump. Zijn laatste tour in Amerika was een anti-Trump-tour. En die tour heeft hij gedeeltelijk online gezet op YouTube. Er komen 4 delen uit. Hij kan niet wachten tot hij ze allemaal kan uitbrengen, want hij is boos. Hij is kwaad, Bruce. Echt. Ja! Oh, je hoort het al.

0: krijgen een top 3 binnen van Stefan uit Leiden. Die zegt top 3 meest enge videoclips aller tijden. Op nummer 1 Aphex Twin met Window Licker. Oh, het is zo'n gezicht dat steeds verandert ook, ja. Oh. Black Hole Sun op nummer 2 van Soundgarden. En op nummer 3 Lullaby van The Cure. Want dan wordt Robert Smith opgegeten door een gigantische spin. Dus inderdaad, ik vond het als kind ook een hele enge clip. Lullaby dus van The Cure. En dan nu is het tijd voor een heel spannend moment in Tim's avondslot. We gaan namelijk zo meteen bellen met iemand. En aan de hand van dat gesprek hoop ik zijn of haar karakter naar voren te halen. En daar koppel ik dan een plaat aan vast. Griffier van het avondslot, wie hebben wij vandaag te gast?
1: Vandaag hebben we Gerben in de karaktertrek.
0: Ja, kan je al iets vertellen over Gerben, dat hij niet helemaal naakt tegen hem gaat?
1: Hij is een heel druk baasje,
0: okay.
1: Maar met een rotsvast vertrouwen in zichzelf.
0: Een druk baasje, maar met een rotsvast vertrouwen in zichzelf. Oké, here we go.
2: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ja, daar ben je dan, Gerben.
3: Ja.
0: Ja, daar gaan we. Gerben, als je een Piet zou zijn, hè? Zeg maar Piet van Sinterklaas. Welke Piet zou jij dan het allerbeste kunnen zijn?
3: Ik denk Hoofdpiet.
0: Oh, meteen Hoofdpiet. Rotsvast vertrouwen, dat klopt wel. Waarom zou jij een goede Hoofdpiet zijn, de beste Gerben?
3: Nou, Hoofdpiet. Sinterklaas is eigenlijk de eindbaas. Eigenlijk maar net daaronder komt Hoofdpiet. En die bestiert eigenlijk zo lekker achter de schermen van alles. En dan komt toch ook weer alles goed.
0: Oh ja, dat is inderdaad zo. Jij zorgt ervoor dat alles altijd goed komt, hè, volgens mij.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Tenminste, dat probeer ik.
0: Wat voor werk doe je?
3: Ik ben docent, muzikant, maar vooral ook dirigent.
0: Oh, wat gaaf. Ja. Maar dat betekent dat je veel in de avond ook moet werken, hè?
3: Ja, klopt.
0: Kom je net van een klus?
3: Ik kom net van Starlight Boulevard, een club die ik heb in Utrecht... waar we aan een productie aan het werk zijn. Ja, ik ben net mee klaar. Klopt.
0: En wat voor productie is dat, beste Gerben?
3: Ben je Firebringer?
0: Nee, het zegt me even niks.
3: Het zei mij ook eerst niks, maar het gaat over een stelletje grotbewoners die het vuur ontdekken. Nou, je kunt je voorstellen wat dat maatschappelijk allemaal doet.
0: Oeh, ja.
3: Het is echt hilarisch. Ik zag net dingen al voorbij komen bij regie. Ik dacht, nou, dit wordt knettergek.
0: Ja. Hey, en dan ben je dus dirigent. Hebben ze al een beetje naar je geluisterd vandaag?
3: Ja, ze hebben, redelijk wel. Met de koren instuderen was in dit geval. En nieuwe noten, nieuwe stukken. Hoe klinkt het dan? Welke uitspraak? Ja. En hier en daar gek voordoen. Ja hoor, denk het wel.
0: Ik heb het idee, Gerben, dat wanneer we een conflict zouden hebben met elkaar... dat ik dan een klein beetje bang voor je zou zijn.
3: Oh jee, echt waar?
0: Ja, ik weet het. Hoe ga ik dit nu doen? Hè? Jij straalt iets uit via deze telefoonlijn richting het avondslot... waarvan ik denk, poeh, jij staat wel je mannetje. Je bent niet zo snel om ver te blazen.
3: Ja, nou ja, soms op plekken kom ik wel dat ik denk dat dat ook nodig is.
0: Oh,
3: maar ik hoop ook, ze zeggen wel tegen me dat ik steeds benaderbaarder ben. Dus nou, dat is toch ook fijn.
0: Benaderbaarder, dus in het verleden was je iets robuuster, zeg maar.
3: Ja, zo, dat zeg je mooi.
0: Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Want dat ben ik nou wel heel geïnteresseerd in natuurlijk.
3: Nou nee, maar dat ze een beetje bang voor me waren. Ik krijg nog steeds van, god, je bent wel direct. Maar ik ben intussen op de school waar ik werk ook vertrouwenspersoon. Dus het zegt wel iets misschien over...
0: Het gekke is, de meest directe mensen vaak, beste Gerben, die zijn ook de meeste vertrouwen. Want die zeggen tenminste wel waar het op staat.
3: Ja, met respect, hè?
0: Nee, natuurlijk, zeker. Ik zou niet durven. Ja. ik denk dat we hem hebben. Ik heb zo'n vraag voor... Ja, het is... Kijk, ik zit nog te twijfelen tussen twee liedjes, joh. Wat ga ik nou doen? Nee, ik weet het wel. Oké. Beste Gerben, het kan van alles zijn, hè, in Tim's karaktertrek. De ene keer is het heel klein, is het prachtig. De andere keer is het met een knipoog. Ah joh, luister zelf maar.

0: karaktertrek voor Gerben. Ja, je denkt misschien in eerste instantie dat hij maar vooral... ik ben geweldig schreeuwt. En dat is ook wel een heel klein beetje zo. Maar het is wel met een knipoog bedoeld, hè. Het zegt ook vooral zoiets als... ik weet wat ik kan, ik mag daarmee werken... en dat vertrouwen heb ik verdiend. Dat is eigenlijk wat het nummer vertelt en uitstraalt. De vraag is alleen, vindt Gerben dit nummer bij hem passen?
1: Ja, ik zat te lachen. Ik zit in de auto. Ik moet ontzettend lachen om die tekst. Zo van, ach ja, als je, zeg maar, mijn vrouw, ik weet niet of ze luistert, maar die zal dubbel liggen. Van, oh, hier, Gerben, je pak aan, jongen. Dit heb je verdiend.
0: Oh, wat heerlijk dit. Nou, ik zal je vertellen waarom we dit ook nog hebben gekozen. Het is niet alleen met dit, hoor. Er zit ook een groot orkest in het nummer.
1: Ja.
0: Dat vonden we heel... Ja, een koor inderdaad, precies. Ja, dus we dachten, dirigent. Ja, nou goed, de man van het orkest ben jij. En er zit ook nog in de tekst... I'm the teacher, you could be the lesson. Nou ja, weet je, je bent docent. En dat straal je in alles uit, dus bij deze.
1: Dankjewel, man. Te gek.
0: Ik ben blij dat je het zo opvat. Dat was echt met alle goede bedoelingen hebben we het eten in geslingerd. Speciaal voor jou. En omdat je mee hebt gedaan, krijg je ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Nou, mooi. Dankjewel voor het meedoen.
2: Tim's karaktertrack.
0: Wil je net als Gerben een keer een gesprek met mij op de radio... en dat ik dan een persoonlijk liedje voor je draai... laat het dan even weten met de NPO Luister-app door te appen. Karaktertrack.
3: Op NPO Radio 2... hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is...

Kelly op de radio van Marillion. En nooit eens een keer een andere plaat van Marillion. Nou ja, dat komt omdat Kelly gewoon een wereldhit is. En fantastisch. Maar stel je nou eens voor, hè, je wil een keer een ander liedje horen van Marillion. Dat kan. Moet je gewoon even meedoen aan de popquiz. Spelen we zo meteen, even na 11 uur. Krijg je 3 vragen van me. Heb je ze alle 3 goed? Vragen die over Marillion gaan. Dan win je gewoon een albumtrack van Marillion. Verlies je, krijg je Kelly. Zo simpel gaat. Zo simpel is het. Geef je op met de NPO luisteren. Nou, zul je ze hebben. Dit is toch prachtig.

0: NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, okay. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: NPO Radio 2.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
9: Ja, geweldig, hè?
8: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
9: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
8: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
9: Aan tafel!
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack.
11: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.

0: Ja, vind ik mooi. Hold Back the River. En hij heet James Bay. Nou, dat vind ik goed. NPO Radio 2, daar luister je naar. En dat vind ik fijn, want het is 11:11. Je had ook tv kunnen kijken bijvoorbeeld. Of je had al in bed kunnen liggen. Maar nee, je hebt Radio 2 aanstaan. Waarvoor dank. En helemaal dankbaar ben ik je, omdat je ook misschien mee gaat doen aan het volgende.
1: 1 artiest, 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? The Deep Dish Pop Quiz.
0: The Deep Dish Pop Quiz. Waarin we dus gaan strijden voor een albumparel. Je kan thuis gewoon lekker meedoen aan het spel. Artiest van vandaag is Phil Collins. En degene die daarvoor gaat strijden is Alex. Alex, goedenavond.
2: Goedenavond, Tim.
0: Wat is de track die jij heel graag wil horen van Phil Collins?
2: We Fly So Close.
0: Oeh, en waarom juist dat nummer?
2: Ik kreeg als 10-jarige een Walkman op mijn verjaardag in Engeland.
0: Ja.
2: En bij die Walkman zaten 2 samengestelde bandjes. En de eerste die ik erin deed, dus speelde dat nummer.
0: En dat is jou voor altijd bijgebleven. Dat is gewoon heel bijzonder gebleven. Ik ga je zo meteen 3 vragen stellen over Phil Collins. Je moet ze alle 3 goed hebben natuurlijk. En als je ze alle 3 goed hebt, dan gaan we hem draaien. En anders word je gestraft. Met deze. Ah, ja. Grijs, ze draaien me nog steeds ongekend lekker, vind je ook niet?
2: De Collins blijkt goed.
0: Ja, zeker. Maar we gaan voor We Fly So Close. Ben je er klaar voor, Alex? Hier komen de vragen.
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Komt-ie.
1: Vraag 1.
0: In welke populaire band drumde Phil Collins?
2: In Genesis.
1: Vraag 2.
0: Phil Collins schreef voor 2 Disney-films muziek. Noem er minimaal 1.
2: Tarzan en Broddebeer.
1: Vraag 3.
0: Ja, Phil Collins stond ooit op 1 dag op 2 verschillende liefdadigheidsfestivals met dezelfde naam. Het ene moment stond hij in Londen en het andere moment in Philadelphia. En hij vloog er met een Concorde naartoe. Welk festival was dat? Welk benefietconcert, beter gezegd?
2: Oeh, fuck.
0: 2 keer stond hij er. 1 keer in Londen en 1 keer in Philadelphia. Je bent zo dichtbij, Alex.
2: Ja, ik weet het. Maar daar heb ik dus net niet naar gekeken.
0: Ik ga je een beetje helpen. Vind ik wel. Het is echt een heel bekend festival. Het was maar 1 dag, dus je kunt geen festival noemen. Allemaal artiesten waren daar. En ze speelden voor de hongersnood in Ethiopië. Dat wil ik je ook nog geven.
2: Oké.
0: Midden jaren 80.
2: Was het Live Aid?
0: Oké. We gaan even alle vragen erbij pakken. Vraag 1 is: in welke populaire band drumde Phil Collins Genesis? Die had je goed. Helemaal goed. Ja. Kijk hier live. Wacht even. Ook eventjes de griffier erbij. Ja, applaus. Vraag 2. Phil Collins schreef voor 2 Disney-films. Noem er minimaal 1. Ja, je had ze alle 2 gewoon. Tarzan en Brother Bear. En het festival, of in ieder geval liefdadigheidsconcert, wat ik bedoelde, was inderdaad Live Aid! Ja!
2: Wow.
0: Ja. Oh man, ik heb je een beetje geholpen, maar je had ook 2 keer die Disney-films goed. Dus jij krijgt hem gewoon.
1: En dit is de albumparel.
0: Speciaal voor jou, beste Alex. We Fly So Close, Phil Collins.
2: Ah, dankjewel.

album Both Sides van Phil Collins. Een heel mooie albumtrack. En dat komt allemaal door Alex. Die won vandaag namelijk de Deep Dish Pop Quiz. Straks Douwe Bob. Nu Murrayhead. One Night in Bangkok.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

wordt er een nieuwe topsong bekendgemaakt. Place Your Bets. Dat is nu bijna 11:30. Dus nog een half uurtje te gaan. En dan is de topsong bijna dood en begraven. En dan gaan we een nieuwe uitroepen natuurlijk. Er komt een witte rook uit de studio van NPO Radio 2. Maar welke zou dat zijn? Enig idee? Place Your Bets. Laat het maar weten met NPO luisteren. Wat denk jij dat de volgende topsong gaat worden? Ik weet hem al. Ik mag daar niks over zeggen. Er zijn ze van die liedjes die ooit wel eens de ether hebben aangetikt, maar daarna soms gewoon zijn verdwenen. In één keer weg. En we zoeken ze hier met het zoeklicht in de gangen van Tim's avondslot. We vangen ze, we brengen ze weer terug naar het licht. En wie weet blijven ze er nog eventjes een tijdje. En die liedjes noemen we de Late Night Track. En degene die ik vandaag ga draaien, die mag niet blijven. Althans niet bij The Voice UK. Hij is daar jarenlang jurylid geweest, maar hij is weggestuurd. En ik vind het bijzonder grof, want het gaat om een 86-jarige man. En die ga je niet zomaar ontslaan, dat vind ik heel gek. Het zou om geld gaan, verzekeringen, dat soort toestanden. Ik heb geen idee. Maar ik heb het over Tom Jones. Ach, hij moet gewoon The Voice verlaten. Terwijl hij is The Voice, toch? Vind je ook niet? Nou, dit is een van zijn meest recentere nummers. Ik vind het zo ontzettend goed. If he should ever leave you. Maar dan veel beter. Want dit is The Voice.

0: smile.
1: Tom Jones. Schandalig hoe ze hem hebben behandeld. The Voice UK, 86 jaar die man. Zo ongelooflijk veel betekend. En dan gewoon de laan uitgestuurd. If he should ever leave you. We hebben hier in het avondslot een griffier. De griffier is kritisch. Checkt alle platen. Luistert goed of ik het wel goed doe. Wat ik zeg, allemaal klopt. En de griffier kwam met een opmerking aangaande Tom Jones. En je moet weten, de griffier is iets jonger dan ik. Dus, nou, wat zei je net tegen mij? Zeg maar gewoon eerlijk.
2: Ik heb jou beledigd, hè?
1: Nou ja, je hebt mij niet beledigd. Je hebt gewoon de grootste zanger uit de UK.
2: Ja, toen jij hem net zo nadeed, toen zei ik eigenlijk... is Tom Jones een beetje de René Vroeger van de UK.
1: Ja, als ik hem nadoen, dan is het René Vroeger. Ja, dat begrijp ik wel. If you should ever leave... En dan moet je even het zuur wegslikken. Hè? Dat doet René Vroeger altijd. Ja. If you should ever leave you. Ja, precies. Ja. Ondertussen krijgen we binnen mensen die nu al aan het nadenken zijn over de top 2000. Ze hebben net het liedje gehoord van Phil Collins. Roelie zegt dat bijvoorbeeld. Die zegt, dag radiomensjes.
2: Hele kleine mensjes.
1: Een beetje goed. Ik ben onbewust of misschien wel heel bewust ideeën aan het verzamelen van mijn top 2000 lijst. Altijd muziek om me heen overdag. En net hoorde ik We Fly So Close van Phil Collins. Wordt genoteerd. Ik vind, zegt hij, wanneer pepernoten in augustus al in de winkel liggen en de kerstartikelen al voor oktober te koop zijn, waar ik trouwens niet aan meedoe, zegt hij, waarom dan niet alvast beginnen met een top 2000 lijst? Je hebt helemaal gelijk. En we hebben de allereerste gok al binnen van Jackie. Die zegt, de nieuwe topsong vanaf vanmorgen is Marianne van Fontaine's DC. Nou, dat lijkt me een beetje stug, maar het zou kunnen natuurlijk. Place your bets, laten weten wat wordt de topsong. Laten weten wat heb je lijst gehad. Ja, nee. Die Fontaine's.
2: Nee. Dat
1: moet heel raar zijn.
2: Nee.
1: Is net uit. All City.

0: zo fijn. Nou, ik zou je zeggen, Judith, toen ik dit voor het eerst hoorde, heel lang geleden, toen dacht ik dat het Lou Reed was. Hetzelfde timbre in die stem.
1: Hey, Mr. Jim.
0: Beetje straatvechtersmentaliteit. Mingdeville en Spanish Troll.
2: Zachtjes doen hoor. Ja, hij is net wakker. Ah, ja. Het verzoekie monster.
0: Ja, het verzoekie monster. Hè. Daar is het tijd voor. Nou, is hij sowieso al geen bescheiden eter. Maar op donderdagavond, echt, dan komt zijn Bourgondische kant nog eens een keer extra naar voren. Want met het weekend in zicht hoopt hij op een extra, extra, extra lekker vet verzoekje vanavond. Welk liedje wil je hem voeren? Kortom, welke track zou jij heel graag willen horen op deze donderdag 10 september... die over een klein kwartier toch echt voorbij is? Laat het weten met de NPO Luisterapp en we gaan het samen naar het verzoekje van Monster brengen.
3: NPO. NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: een prachtig wit stadje in Limburg. Torm. Natalie Imbruglia hier op NPO Radio 2 in Tim's Avondslot. Waarin we samen naar het Verzoekie Monster gaan. En vandaag doe ik dat met Marion. Marion, goeie avond.
1: Hey Tim.
0: Zo, ik klink... Hallo. Hi. Nee, ik dacht heel even dat bij iets verwijtends werd toegesproken. Zo klonk het eventjes. Zo van, hey Tim, ik moet eventjes met jou praten. Jonge man. Oh, gelukkig. Zeg Marion,
1: nee, hoor.
0: Mag ik vragen, Marion, wat jij nog zo laat doet?
1: Nou, ik lag net in bed, de radio aan. En dan luister ik altijd even naar jou.
0: Oh, leuk.
1: Tot 12 uur en dan, dan vallen we in slaap.
0: Ja, wat leuk zeg. Ja. En wat voor soort radio heb je dan naast je bed staan? Vraag me af, hoe zit het eruit?
1: Nou, ik heb een gewone wekkerradio, maar wel een stereo. Dus met een goed geluid natuurlijk, is wel belangrijk.
0: Wat goed zeg. En dan gaat hij dan weer aan morgen vroeg bij Daniel en Roelof?
1: Ja, zeker. Daar ben ik ook heel groot fan van. Hè?
0: Oh,
1: ja, want ik was ook groot fan van Jan-Willem en Jeroen.
0: Ja.
1: En ik vond het erg dat ze stopten, maar ze hebben toch wel hele waardige opvolgers,
0: vind ik dus
1: hoor.
0: Ook.
1: Ja,
0: dat ben ik helemaal met je eens. Goed, Radio 2-fan, dus dat vind ik leuk. Wat wil jij het Verzoekje Monster voeren met mij samen?
1: Nou, heel graag Lou Reed met Perfect Day.
0: Oh, ik had het over Lou Reed. Dus.
1: Het zijn ook hele mooie. Ja, het was ook heel toevallig, want toen had ik hem al. Toen was ik hem al in het intypen. En toen hoorde ik jou zeggen van. En ik ben gisteren weer met het popcorn begonnen. En het eerste nummer was toevallig Perfect Day ook weer.
0: Nou, we gaan hem eventjes voeren aan het Verzoekje Monster. Hij vindt hem lekker. Ik had het niet anders verwacht, natuurlijk. Lou Reed met Perfect Day. Terwijl jij langzaam maar zeker in slaap dommelt met deze track. Ik wens jou een hele fijne nacht toe. Dankjewel, Marion.
1: Ja. Zelf door, doeg.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

En terwijl de griffier voorop loopt, hier in het avondslot, om de deur te sluiten, het licht uit te doen, gaan we langzaam en zeker naar de vrijdag, 11 september, en sluiten we hier het avondslot. Ik ga naar het weekend. Tot volgende week.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Middernacht, het begin van vrijdag 11 september. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de Duitse grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Radio 2 Top 2000 dossier.
1: NPO Radio 2.
2: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen, bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2, top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog